you aren't doing it.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, vrijdagochtend 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Nog één werkdag tot je weekend begonnen is. En voor je weekend begint krijg je in ieder geval het laatste nieuws vandaag van Martin van den Boogaert. Martin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Milou. Midden op de Zevenhuizerplas is gisteravond een zeilbootje omgeslagen. Drie mensen kwamen in het water terecht. En toen ze aan de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het gebeuren en belde 112. De oorzaak van het zeilongeluk op de Zevenhuizerplas is nog niet bekend. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Het vieze water is via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd en ook richting de Diergaarde en het Vroezepark. Buurtbewoners klagen over stank. Bij het Vroezepark is een waterinlaat opengezet om de vervuilde singels door te spoelen. In Ridderkerk heeft gisteravond een uitslaande brand gewoed. Bij een woning aan de Lagendijk stond een schuurtje in brand. Het vuur was vrij snel geblust en er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand gisteravond in Ridderkerk is nog niet bekend. En het heeft tot diep in de nacht geduurd voordat de stroomstoring rond de Hoge Banweg in Schiedam-Oost was opgelost. De storing begon gistermiddag rond 4 uur en pas om 2:30 vannacht had iedereen weer elektriciteit. Stedin meldt dat er sprake was van een technisch probleem. En dan het weer. Het blijft erg wisselvallig vandaag en morgen. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Maar in de middag wordt het droger en is er af en toe zon. En het wordt vandaag en morgen zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Dankjewel. Er staat op dit moment geen files, dus je kan lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Dus uit de jaren 80, 90 en nu met Depeche Mode en Just Can't Get Enough op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Ja, we zijn altijd dichtbij. We zijn live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Het weer is vandaag wisselvallig met vooral deze ochtend enkele buien. En er is ook kans op onweer. Vanmiddag is het droger met wat meer zon en het is zo'n 20 graden.
0: Het is altijd aan de koele kant inderdaad vandaag. Ja. Maar geen files, dus je kan lekker doorrijden als je onderweg bent.
1: Milou, vertel het me. Wat zit er vandaag in de show?
0: Nou, heb jij de afgelopen maanden wel eens voor een dichte huisartsenpraktijk gestaan? Dat zou best kunnen, want de Nederlandse huisartsen zijn namelijk met een estafettestaking bezig. Dus om de beurt, niet allemaal tegelijk, gaan ze dus een dagje dicht. En vandaag is het de beurt aan de Schiedamse huisarts Lieneke van der Grient. Die gaat dus niet open vandaag. En zometeen vertelt ze aan ons waarom zij meedoet met deze staking. Want de huisartsen zijn niet blij in Nederland. Maar er is ook reden voor een feestje vandaag. Want de Rotterdamse wijk Feyenoord, die bestaat 200 jaar. En dan gaan ze vanaf vandaag 10 dagen lang gewoon vieren. Er is onder andere een heel groot reuzenrad daar te vinden in Feyenoord. Dus wij gaan zometeen ook even bellen met de wijkmanager Jacco.
1: Ja, en meer bewegen, gezonder leven en vooral plezier maken. In september start in Rotterdam expeditie Fun Fitter voor kinderen en hun ouders. Want Milou, er wordt toch al veel gezien dat kinderen tegenwoordig niet zo fit zijn.
0: Nee.
1: Niet zoveel meer buiten komen.
0: Nee, ik kwam elke middag buiten volgens mij. Maar ja. Ik zie echt geen kind meer op straat.
1: Precies, dus een goed initiatief waar we later deze uitzendingen meer over gaan vertellen.
0: En heerlijke muziek onderweg van ABBA en Ed Sheeran met Justin Bieber. Maar eerst Teddy Swims met Guilty op Radio Rijnmond bij Thomas en Milou.

0: ABBA, Mamma Mia hoorde je op Radio Rijnmond. Dit zijn Thomas en Milou, goedemorgen.
1: En het was een zware dag gisteren voor de brandweer in onze regio. Want gisteren was de uitvaart van Adrie Vis, de vrijwillige brandweerman die is omgekomen tijdens de tuinbrand in Oudorp 2 weken geleden. En tijdens zijn werk kwam hij onder een brandweerwagen terecht. En hij raakte zwaar gewond en is helaas dus vorige week aan zijn verwondingen overleden. Gistermiddag was dus de uitvaart met een erehaag voor hem. En je hoort Maaike van IJsselen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gisteren bij ons in Afslag Rijnmond met Rijn-Jan en Feza.
2: Het is een tragische en intens beladen en verdrietige dag. Deze dag heeft natuurlijk voor ons echt in het teken gestaan om afscheid van hem te nemen en om stil te staan bij zijn leven en de enorme betekenis die hij voor de brandweer en voor de gemeenschap heeft gehad. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het een enorm mooi en waardig afscheid is geweest. Ondanks hoe triest het ook mag zijn. Maar het was een indrukwekkende dag ook.
3: Een indrukwekkende dag. Ik zag op beelden ook dat er volgens mij wel honderden collega's waren.
2: Ja, zeker. Zeker. Er stonden er zo'n 200 alleen al in de erehaag. Die stonden allemaal in positie in een hele lange, rustige laan. Omringd door bomen en groen aan weerszijden van de straat. En die stonden daar in positie om eigenlijk hun laatste eregoed te brengen aan Adrie op het moment dat hij op het brandweervoertuig door de laan reed. Achter hem volgde eigenlijk ook een enorme stoet van familieleden, van brandweercollega's, andere collega's en mensen uit het dorp. Dat was heel mooi.
3: Heel mooi. En kun je ons uitleggen hoe die afgelopen 2 weken voor jullie zijn geweest?
2: Nou, het is voor ons en met name voor echt de blusploeg Olympia, zijn directe collega's en natuurlijk zijn familie, is het een hele heftige tijd geweest. En dat is helaas niet voorbij. Dat blijft voor hen natuurlijk heel verdrietig. We hebben zelf, de mensen die mee hebben gewerkt aan het organiseren van de uitvaart, samen met de familie en samen met de blusploeg van Olympia, die zijn eigenlijk vanaf het moment dat ze wisten dat Adrie is komen te overlijden afgelopen week, zijn ze echt dag en nacht bezig geweest en hebben ze echt met hart en ziel zich ingezet om hier een heel waardig en respectvol afscheid van te maken.

0: en Alles is Liefde op Radio Rijnmond.
1: Van reizen je werk maken. Voor Nick en Hanna uit Oude Tongen is het werkelijkheid geworden. Met ruim 400.000 volgers en 2 internationale prijzen op zak reizen ze de wereld over. Maar voelt zo'n reis dan nog wel als vakantie? Hanna en Nick vertelden hoe ze hier ooit mee zijn begonnen.
2: Op een 4 maanden backpackreis gingen door Azië. En we wilden al onze familie en vrienden één keer tegelijk op de hoogte houden zonder al te veel te hoeven schrijven. Eigenlijk waren het gewoon fotootjes met een actioncamera. Die we hadden gewonnen op een veilingwebsite een week van tevoren. Ja. Dus ja, als we terugkijken, dan als we die GoPro niet hadden gewonnen, dan weet ik niet wat het was geworden wat het is vandaag.
0: Wat bizar zeggen. Wanneer hadden jullie door van, hey, dit zouden we eens professioneel kunnen gaan doen?
3: Ja, eigenlijk al snel na die eerste 4 maanden backpacktrip, toen kregen we al heel veel vragen en ook over onze reizen en dergelijke en hoe we foto's hebben gemaakt, dat we dachten, nou daar kunnen we in principe wel meer mee. Hanna heeft een grafisch vormgever achtergrond, ik een webdeveloper, dus we dachten, ja, laten we in ieder geval een website opstarten waar we al die informatie delen. Dus zo is dat begonnen.
2: Maar nog niet met het idee dat je het echt als bedrijf...
3: Nee.
2: Want we hebben het nu over 10 jaar geleden. Ja. Dus dat was toen nog helemaal geen ding. Dus dat is eigenlijk 2 jaar daarna gekomen, denk ik. Dat het meer als een bedrijf begon aan te voelen.
1: Ja, jullie verhaal staat ook op onze website, rijnmond.nl. En daar staat ook een hele mooie foto bij. Dat jullie in Nieuw-Zeeland zijn. Wat is nou de allermooiste trip die jullie samen hebben gemaakt?
2: Oeh, dat is altijd lastig, hè?
3: Ja.
2: Nou ja, bij mij popt Colombia altijd op. Dat was gewoon een hele diverse reis. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, laatst zijn we naar Nieuw-Zeeland geweest, zoals je al zei. En toen doorgegaan naar de Cook Islands. Nou, dat is een plek waar we nooit hadden verwacht te komen. Maar dat was tropischer dan tropisch.
3: Ja, ja, het verschilt allemaal per bestemming.
2: Ja, klopt.
1: Is dat voor jou ook zo, Nick? Of heb jij een andere bestemming in je hoofd?
3: Ik kijk ook wel een beetje naar natuurlijk hoe mooi dat dingen binnenkomen, maar ook hoe een cultuur bijvoorbeeld overkomt. Dus ik word altijd heel erg blij van mensen in Indonesië bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: En hoe divers het is daar en hoe mensen toch allemaal samen weten te leven en hoe open dat het is. Dat trekt mij altijd heel erg aan.

0: Ed Sheeran en Justin Bieber en I Don't Care op Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgen deze ochtend van Martin van de Boogaard.
2: Ja.
0: Oh, Martin is ook nog even in slaapstand. Daar komt hij.
3: Ja, daar kom ik. Ik ben er, hè. Ja, ik moet altijd zo nadenken over al die knopjes hier. Ik ben gewoon geen techniek. Ik kan banden plakken. Ik kan ook een, bijvoorbeeld een stekker monteren.
1: Oh.
3: Maar al die knopjes hier zo, ja, daar ben ik gewoon te oud voor, joh. Een zeilongeluk gisteravond op de Zevenhuizerplas.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de

0: kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetstebedderij.nl.
1: Het is 7:01. Je bent bij Radio Rijnmond. Op dit moment geen files op de weg. Dat is lekker. Dan kan je doorrijden. En dan kunnen wij ook naar het weer toe. En het weer krijgen we van Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
2: Een hele goede morgen. Nou, het weer ziet er best wel aardig uit vandaag in de loop van de middag, moet ik wel zeggen. Want vanochtend is er af en toe zon, maar er gaan ook wel weer een aantal buien ontstaan met kans op onweer. Lokaal ook eventjes flink wat regen. Temperatuur stijgt tegen deze ochtend naar 17 graden en komt vanmiddag niet veel hoger uit dan een graad of 20. Maar ja, vanmiddag ziet het er allemaal wel wat beter uit. Droger, meer ruimte voor de zon en de wind is matig en die komt vandaag uit het noordwesten. Nou, morgen een vergelijkbare dag. In de ochtend enkele buien, in de middagperiode wordt het helemaal droog, met meer ruimte voor de zon. Maar die temperatuur, ja, die is ook morgenmiddag aan de koele kant, met zo'n 20 graden. Zondag is de beste dag van het weekend. Met meer zon blijft het ook de hele dag droog. Nog altijd rond de 20 graden. En na het weekend gaat de temperatuur weer richting de zomerse 25 graden. Maar of het daarbij ook droog blijft, dat vertel ik over een uur.
3: Stefan, dankjewel. Is het 6:30 geworden? Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Martin van den Boogaard. Martin, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Milou. Ja, Thomas vertelde het al. Hij zag het gebeuren, of nou ja, hij was er getuige van. Een zeilongeluk gisteravond op de Zevenhuizerplas, hè Thomas?
5: Ja.
4: Ja, 3 mensen in het water terechtgekomen. Ja, toen ze weer aan de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. En ja, een ruiter zag het gebeuren en belde 112. En jij zag het niet gebeuren. Maar ja, je kwam wel toevallig net met je scootertje langs.
5: Ja, ik dacht eerst dat het om het paard ging. En ik was van mijn scooter afgestapt. En toen lag er ook zo'n gigantisch kastje op de grond. Oh. En toen dacht ik, hè, dit is vast van een hulpdienst of zo. En toen wilde ik dat geven aan een politieagent. En die kwam echt op me af zo van, wat is dit? En toen dacht ik, ja, geen idee, van de brandweer. Maar dat was dus een of ander apparaatje die daar gewoon op de grond was gevallen.
4: Maar dat had er niks mee te maken?
5: Nee, had er niks mee te maken. Die waren gewoon verloren. Maar goed.
3: In alle haast.
5: Ja, in alle haast. Ik heb gewoon een goede daad verricht.
4: Ja, nou, dat vind ik fijn, Thomas. Ja. Ja, misschien kan je ook nog even gaan helpen in Rotterdam-Blijdorp. Want daar is een kapotte rioolleiding, is vies water, de Statensingel ingestroomd. En ook de spoorsingel en het water in het Vroezenpark zijn vervuild. En buurtbewoners daar die klagen over stank. En er was er nog een stroomstoring. Die begon gistermiddag in Schiedam-Oost. En die was pas vannacht opgelost. De storing trof de hoge bandweg in de omgeving. Ja, wat er daar precies aan de hand was, is niet bekend. Stedin spreekt van een technisch probleem. Ja, dat kan natuurlijk alles zijn. Ik zei net, toen ik aan die knopjes zat te rommelen, ik kan een stekker monteren. Maar ik was het niet.
3: Nee, Thomas was het ook niet. Jij was het niet. En ik was het gelukkig ook niet. Dankjewel, Martin.
6: Dit is Radio Rijnmond.
3: Zo meteen reizen we naar Boston en Zandvoort. Maar eerst met Peter Fox naar ons House aan Zee.

0: denken kan is eigenlijk kalm.
1: Het was juni 2015 toen ik dit nummer voor het eerst in een bus vol met pubers onderweg naar Berlijn hoorde. Mijn leraar biologie, meneer Kok, die had uren zitten ploeteren op een playlist voor die lange busreis. En deze zat erin. Je hoorde Peter Fox met House am Zee op Radio Rijnmond.
2: FC Rijnmond Nieuws.
3: Met nieuws over Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. En dit keer gaat het vooral over Feyenoord. Anel Ahmed Hossic verlaat Feyenoord en gaat terug naar Engeland. De 27-jarige verdediger stapt over naar Burnley en levert de Rotterdamse club zo'n 7 miljoen euro op. Ahmed Hossic tekent een contract in Engeland tot de zomer van 2030. Ahmed Hossic was afgelopen seizoen basisspeler onder trainer Robin van Persie, maar kwam onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst nog niet aan spelen toe. En de lang verwachte huurtransfer van Lutjereel Geertruida naar PSV is bijna afgerond. De club uit Engeland heeft de voormalige speler van Feyenoord medisch gekeurd. Ik zei de club uit Engeland, ik bedoel de club uit Eindhoven heeft de voormalige speler van Feyenoord medisch gekeurd. En wacht op de laatste groene lampjes van de Duitse club RB Leipzig. Dat bevestigen meerdere media, waaronder het Eindhovens Dagblad. Leipzig kocht Geertruida in de zomer van 2024 van Feyenoord. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan het Engelse Sunderland. En nu keert hij dus terug in de Eredivisie. En voor supporters van Feyenoord is dit wel een pikante transfer. Dat komt vooral doordat Geertruida zich in zijn eigen documentaire voor Feyenoord heeft neergezet als kind van Zuid. Oeh. Toch kiest hij nu voor een van de twee grootste rivalen van de Rotterdamse club.
1: Dat wordt er niet in dank afgenomen, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
1: Je luistert natuurlijk naar Radio Rijnmond met de beste uit de jaren 80, 90 en nu. En we zijn op zoek naar jou. Waarom luister je al? Waarom ben je zo vroeg wakker? Misschien ga je wel naar Zandvoort toe dit weekend. Het is de laatste keer, hè? Dus laat dat ook even weten via de Rijnmond-app. Zometeen stellen Lefty Basta, maar eerst Zandvoort dus van Pasadena. Dream Band. Die ga je horen op Radio Rijnmond. Goedemorgen.

0: Stevie Wonder en Isn't She Lovely op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Er zijn al veel mensen bij ons in de Radio Rijnmond app, maar we zijn op zoek eigenlijk naar iemand die op dit moment onderweg is of van plan is onderweg te gaan naar Zandvoort.
1: Zandvoort, ja.
0: Natuurlijk Formule 1 tijd in Zandvoort. En wie weet zijn er ook veel mensen uit onze regio Rijnmond die onderweg gaan naar Zandvoort. Dus meld je dan even in de Rijnmond-app rechtsbovenin. App ons. En dat doet bijvoorbeeld ook René. Die is ook onderweg, maar waarschijnlijk niet naar Zandvoort. Hij zit in de vrachtwagen op dit moment. En hij rijdt zo op de zon af.
1: Mooi hoor.
0: Heel goed kan zien.
1: Ik zou altijd wel voor één dag vrachtwagenchauffeur willen zijn. Het lijkt me echt heel leuk. Alleen ik weet niet zo goed of ik goed ben in het besturen van een vrachtwagen.
0: Ja, nee, dat gaat in de auto bij jou al wat lastig, toch?
1: Nou, niet overdrijven, Thomas Bessen.
0: Nou, ik heb het wel eens gezien. Ik ga allemaal naar rotvaart, jongen.
1: Dat wel. Maar heerlijk,
0: je rijdt
1: toch?
0: Altijd wel door.
1: Nou, zeker.
0: Ja, en dat vind ik ook wel terecht trouwens. Ja, ik vind vrachtwagenchauffeur, ik weet niet. Ik heb dan toch altijd ook een beetje het gevoel dat het misschien wel een klein beetje alleen en eenzaam is in zo'n ding.
1: Maar je moet wel een goede ijzerganger zijn. Je moet jezelf goed kunnen vermaken met alleen jezelf.
0: Ja, en daar ben ik niet zo goed in.
1: Wij hadden vroeger een vrachtwagenchauffeur als buurman. En die buurman die nam dan altijd heerlijke toetjes uit Duitsland mee. Want dan had hij heel veel over van wat hij dan weg moest brengen, denk ik. Of wat hij kwam ophalen, geen idee. Ik was een kind, wist ik veel. Maar wij hadden wel altijd lekkere toetjes door die man in de koelkast staan. Ik was hem altijd dankbaar als hij weer terug was.
0: Dat is wel een voordeel natuurlijk. Dus ben je op zoek of ben je onderweg naar Zandvoort? Laat het ons even weten, rechtsboven in app ons.
1: Maar het mag natuurlijk ook als je gewoon heerlijk thuis zit te luisteren. Op de bank met je kopje koffie of je bakje thee. Het mag allemaal.
0: Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Zometeen hebben we nog voor je Madonna Into the Groove komt er voor je aan. Dan gaan we alweer richting het nieuws van 7 uur. Het gaat allemaal hard deze ochtend. Maar dit is eerst een klassieker. En die draaien we vaak op Radio Rijnmond. Phil Collins in de vorm van Genesis en Jesus.

0: Genesis en Jesus, He Knows Me op Radio Rijnmond. Gaan we naar de Efteling?
1: Nou, het scheelt niet veel inderdaad. Nee, we gaan naar B&B Vol Liefde, want het wordt natuurlijk op dit moment uitgezonden op RTL. En ik ben een vervent kijker hoor. Ik vind dit heerlijk. Moet je even luisteren.

0: Oh, ik ga er echt voor klaar zitten. Tegenwoordig kijk ik samen met mijn vader om het eten 's avonds. En dan zitten we natuurlijk op iedereen een beetje af te geven. Want die is een beetje raar en die doet zijn best niet. Want het idee is dus dat er Nederlandse mensen gaan naar Nederlandse mensen in het buitenland. B&B, dus bed- en breakfast-eigenaren. Om daar de liefde te vinden. Nou, in dit seizoen zitten meerdere Rotterdammers. En ik las echt net een heel leuk verhaal op Rijnmond.nl over Menno van B&B voor Liefde. Want blijkbaar hebben zijn vrienden hem gewoon stiekem opgegeven voor het programma. Omdat ze vonden dat hij inmiddels wel heel lang vrijgezel was. Nou, Menno is ook een van die Rotterdammers. Die werkt in een loods. Hij heeft zijn eigen glas in loodwerk die hij daar maakt. Maar zijn vrienden Pim en Robijn, die kenden hem al jaren. En die zeiden, joh, jij moet eens gewoon aan de vrouw. Nou, dat lukte niet. Ze hadden gezegd, ga nou eens stappen. Ga nou eens een biertje drinken. Ga nou eens uit. Daar kom je vrouwen tegen. Alles geprobeerd. Maar het succes bleef uit. Ja, wat doe je dan? Dan zeg je tegen Menno, Menno, we gaan een filmpje maken. En die gaan wij opsturen naar de producenten van B&B voor Liefde. Want daar zit daar een vrouw op Aruba, Eline. En Eline die vindt dezelfde dingen leuk als jij dat vindt. En die wil ook kinderen. Dus schot in de roos. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En hij werd dus ook nog eens uitgenodigd door Eline op Aruba. Nou, kleine spoiler. Even 2 seconden je radio zacht zetten als je niet bij het stukje over Menno bent. Maar Menno is weg.
1: Ja, is het hem niet geworden?
0: Ja, Menno ging al in het begin heel erg weg. Dan denk je, nou, Menno die verdwijnt weer in Rotterdam in de vergetelheid. Maar dat is dus niet zo. Want er worden dus op dit moment nog steeds, en zeker toen Menno erin zat, toen waren zijn vrienden dus bioscoopavonden in die glas- en loodwerkloods van hem aan het organiseren. Om samen een beetje Menno uit te lachen hoe hij daar op tv te zien was. En er werden dus zelfs bingo-kaarten gemaakt van alle uitspraken die Menno vaak doet. Om te kijken dat ze ook in een programma zaten. Ze hebben ook zijn social media overgenomen. Want hij had op een gegeven moment een concurrent daar zitten. En daar gingen ze filmpjes over maken. Nou, en die filmpjes die zijn al meer dan 400.000 keer bekeken. Dus het grappige is, eigenlijk is Menno een beetje een Rotterdamse influencer, een Rotterdamse BN'er geworden. Maar uiteindelijk, zonder grappen, heel serieus verhaal. Hij heeft dus niet de liefde gevonden, helaas.
1: Nee, hij is ook altijd single, hè?
0: Ja.
1: En dat zal niet voor niks zijn.
0: Nee. Nou ja, ik vond het een hele leuke Rotterdammer.
1: Ja, er staat ook dat het een hele lieve jongen is. Toch? Ja. Hij heeft een gouden hart. En ik vind die uitspraken ook wel eigenlijk leuk staan wat er op die bingo kaart staat. Snappie, dat zou jij wel vaak kunnen zeggen.
0: Snappie.
1: Het gaat nogal. Dat kan ik op zich wel zeggen. Ik geef mijn bek een slinger. Die hoor ik hier ook wel vaak
0: ja,
1: op de redactie.
0: Ik geef een mek en douw, zeg ik wel. Maar
1: ik
0: slinger niet. Zou dat iets voor jou zijn? Want jij bent natuurlijk ook nog vrijgezel. Zou jij er naar het buitenland gaan voor het vinden van een liefde?
1: Nee, maar ik heb geen B&B.
0: Nee, maar jij kan toch als Menno zijn naar bijvoorbeeld Aruba.
1: Ik moet naar iemand die een B&B heeft.
0: Ja, zou je dat kunnen?
1: Nee, dat lijkt me echt helemaal niks, joh.
0: Mij dus ook niet. Sowieso daten met verschillende mensen tegelijkertijd. Dus dat er meerdere mannen of vrouwen zitten bij degene waarvoor je komt.
1: Ja, nee, dan voel je toch een nummertje. Dat lijkt me vreselijk.
0: Ik weet ook niet of ik naar het buitenland zou willen verhuizen.
1: Oh, dat lijkt me wel lachen.
0: Ik vind Radio Rijnmond namelijk heel leuk.
1: Ik moet zeggen dat ik mijn werk heel leuk vind. Dat is waar. Radio Rijnmond inderdaad. Dat vind ik echt fantastisch. Daar blijf ik voor in Nederland. Met Nu Best Stil. Dit is Pompeii.

0: Maar Pompeii in Italië is ook leuk, hoor. Ligt bij Napels in de buurt.
1: Ben je
0: ook
1: wel
0: een mooie
1: geweest?
0: Stad. Ja, tuurlijk. 2 keer. Rome, 4 keer of zo.
1: Hou jij zo van Italië?
0: Italië is geweldig. Vind je dat niet?
1: Nou ja, wel leuk. Maar ik ben meer een Frankrijkganger. En als je huisarts binnenkort de deur dichtgooit, is dat niet omdat hij vrij wil, maar uit protest tegen de zorgautoriteit. We spreken zo meteen met de Schiedamse huisarts Lieneke van der Grient over waarom zij vandaag, als dokter zijnde, haar huisartsenpraktijk tijdens de estafettestaking dichtgooit.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is Radio Rijnmond, het is 7 uur.
1: Zometeen heerlijke muziek van Shaggy, Martin Garrix en Solid Harmony voor je.
0: En het laatste nieuws krijg je van Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Thomas. Midden op de Zevenhuizerplas is gisteravond een zeilbootje omgeslagen. 3 mensen kwamen in het water terecht. En toen ze weer op de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het zeilongeluk gebeuren en belde 112. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Het vieze water is via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd en ook richting Diergaarde-Blijdorp en het Vroezepark. Buurtbewoners klagen over stank. Bij het Vroezepark is een waterinlaat opengezet om de vervuilde singels door te spoelen. In Ridderkerk heeft gisteravond een uitslaande brand gewoed. Bij een woning aan de Lagendijk stond een schuurtje in brand. Het vuur was vrij snel geblust en er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand gisteravond in Ridderkerk is nog niet bekend. En het heeft tot diep in de nacht geduurd voordat de stroomstoring rond de Hoge Banweg in Schiedam-Oost was opgelost. Die storing begon gistermiddag rond 4 uur. En pas om 2:30 vannacht had iedereen weer elektriciteit. En Stedin meldt dat er sprake was van een technisch probleem. En dan het weer. Het blijft erg wisselvallig vandaag en morgen. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Maar in de middag, ook morgen, wordt het droog en is er af en toe zon. Het wordt vandaag en morgen zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ja, dan moet je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Zo sluit ik altijd af,
0: ja,
9: Thomas.
0: Sorry, na 2 weken is dat nog lastig, Martin. Dankjewel in ieder geval.
9: Oké. Okay.
1: Krijg je inderdaad van mij de verkeersinformatie. Maar die hadden we ook kunnen overslaan, want er staan geen files.
0: Al die moeite voor niks. Nou goed, zometeen Solid Harmony.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Thomas en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Muziek uit de jaren 80, 90 en van nu Solid Harmony en I Want You To Want Me. Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vandaag is het weer wisselvallig met vooral deze ochtend enkele buien en een kans op onweer. Vanmiddag is het droger met wat meer kans op de zon en het wordt zo'n 20 graden.
1: En geen files op dit moment, is lekker doorrijden.
0: Dan het laatste nieuws hebben we voor je. Niet alleen de Nederlandse Formule 1 fans betreuren dat Zandvoort na dit weekend van de kalender verdwijnt. Ook onder de coureurs overheerst teleurstelling over het voorlopige laatste raceweekend in de Nederlandse duinen. Max Verstappen vindt dat de Formule 1 een bijzondere plek gaat kwijtraken.
1: En op Corée-Overflakkee hebben mensen massaal afscheid genomen van Adrie Vis, de vrijwillige brandweerman die vorige week overleed aan de verwondingen die hij opliep bij het bestrijden van een grote tuinbrand in Oudorp. Zo'n 600 belangstellenden kwamen donderdagmiddag naar zijn uitvaart.
2: Tragische en intens beladen en verdrietige dag. Deze dag heeft natuurlijk voor ons echt in het teken gestaan om afscheid van hem te nemen en om stil te staan bij zijn leven en de enorme betekenis die hij voor de brandweer en voor de gemeenschap heeft gehad.
1: Je hoorde Maaike van IJzeren van de Veiligheidsregio over de uitvaart van de overleden vrijwillige brandweerman na de tuinbrand in Oudorp.
0: Como heeft fietsen in het centrum verboden. Nadat de burgemeester van de Italiaanse stad vlakbij het stadhuis was aangereden door een fietser. Critici die zeggen dat hij zijn eigen problemen op de hele stad wil afschuiven. Ja, vind ik wel een goed punt eigenlijk, Milou.
1: Nou, ik ook. En als je huisarts binnenkort de deur dichtgooit, is dat niet omdat hij vrij wil hebben, maar uit protest tegen de zorgautoriteit. We spreken er zo meteen over met de Schiedamse huisarts Lieneke van der Griend.
0: Je bent bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Thomas en Milou hier. Zometeen muziek van Shaggy.

0: Zou je daar nog mee wegkomen? It wasn't me.
1: Ik denk het niet.
0: Op Radio Rijnmond. Thomas en Milou.
1: En heb je al voor een dichte deur gestaan bij jouw huisarts toevallig? Ja, grote kans dat je dat binnenkort wel staat. Want de huisartsen zijn met een landelijke estafettestaking bezig. En als toevallig Lieneke van de Grient uit Schiedam je huisarts is, dan sta je vandaag voor een gesloten deur. Want haar huisartsenpraktijk staakt vandaag. Lieneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe voelt het om als huisarts vandaag dicht te zijn?
2: Nou, ik heb eigenlijk wel zin in een rustig dagje.
1: Ja, echt waar?
2: Ja, echt waar. Ik kan dan eindelijk eens wat dingen doen waar ik anders niet aan toe kom, hè?
1: Ja, want je gaat inderdaad wel werken, maar er komen vandaag geen mensen langs op bezoek om te kijken wat voor kwaaltjes ze hebben. Waarom nu die estafettestaking? Kan je vertellen waarom je meedoet en wat die staking inhoudt?
2: Ja, nou, we noemen het eigenlijk een protestactie, hè? Niet echt een officiële staking. Dus zodat één dokter, althans één praktijk per week, sluit een dag de deuren. Dat is precies de dag dat de NZA vindt dat wij eigenlijk niet werken. Die zeggen namelijk, wij werken 36 uur. En wij hebben daar als huisarts onderzoek naar gedaan natuurlijk ook, net als de NZA. En wij zeggen, ja, dat klopt niet. En trouwens, wij weten natuurlijk gewoon hoeveel we werken. Namelijk, wij werken gemiddeld al wel 45 uur per week. En ik persoonlijk werk ik zelfs nog meer dan dat. Dus wij vinden het niet terecht dat de NZA, dat is de autoriteit in Nederland die de tarieven bepaalt, zegt dat wij voor 36 uur in de tarieven vergoed krijgen. Dat klopt niet met elkaar.
1: En wat merk je daar dan van in je huisartsenpraktijk? Wat is uiteindelijk de uitkomst hiervan?
2: Nou, dat als de omzet langzamerhand alleen maar een beetje na van hand daalt. Dus wij stijgen niet mee met de inflatie en met de hoge stijgende CAO-kosten en alle andere kosten zoals wij allemaal hebben gemerkt. Dan gaat natuurlijk langzaam maar zeker de behoefte ontstaan om steeds meer in te krimpen. En dat betekent meer patiënten zien, want dat is namelijk ook aan de hand in Nederland. Hè. 50.000 tot 200.000 mensen kunnen geen huisarts vinden. En zeker hier in de regio in Zuid-Holland, Rotterdam en omstreken, is het best erg. Den Haag ook. Dat betekent dat je dus meer patiënten moet zien voor minder geld. En dat betekent dat de patiënt gaat merken dat er minder personeel beschikbaar is. De ruimtes worden niet groter. Want dat is ook een probleem. Dat veel huisartsen niet kunnen uitbreiden om die meer patiënten aan te nemen. Kunnen nemen. Want meer patiënten betekent gewoon dat je meer werk moet verrichten. En dus zijn er meer kamers nodig. En die is dus vaak niet. Dus het wordt allemaal, net als de rest overigens van de zorg in Nederland. Dat ik vind dat er echt een zorginfarct, er is sprake van een zorginfarct. Over lange wachtlijsten, we kunnen patiënten niet goed meer kwijt en zo. Dus dit draagt ook nog eens bij aan het verarmen van de zorg in Nederland. En dan in dit geval de huisartsenzorg. Die staat gewoon op het punt van omvallen.
0: Ja, sommige mensen zullen de estafettestaking misschien wel onzin vinden. Die zullen misschien wel denken, jullie verdienen toch genoeg. Wat zou je zeggen tegen die mensen?
2: Ja, dat is natuurlijk een veel gehoord argument. Het gaat niet over wat wij als huisarts verdienen. Het gaat erom of het vak blijft bestaan en of het aantrekkelijk genoeg blijft voor ook toekomstige generaties om dit te gaan doen. Want wij vinden dat het met name het poortgeverschap, het ondernemerschap en ook het werkgeverschap eigenlijk onvoldoende gewaardeerd worden. Men houdt er onvoldoende rekening mee dat wij inmiddels niet meer met een part-time assistent werken. Zoals ik 30 jaar geleden ben begonnen met 2 part-time assistenten en ik alleen. Dus dat waren 3 mensen in de hele praktijk. Maar inmiddels heb ik een team van 15 mensen. En dat is best een risico wat je natuurlijk neemt. Als je ondertussen ziet dat je niet zelf de tarieven kunt aanpassen zoals elke andere ondernemer dat in Nederland kan. Die zegt, als er meer personeel bij komt, dan moeten de tarieven omhoog. Maar dat mogen wij niet, want die tarieven bepaalt de NZA. Dus eigenlijk worden wij min of meer gedwongen om steeds harder te werken met steeds meer verantwoordelijkheden voor steeds minder geld. Ja, ook een huisarts vindt dat op een gegeven moment niet leuk meer.
0: Maar heeft niet elke sector op dit moment er last van? Dat alles duurder wordt, dat je niet qua salaris meegroeit?
2: En alle sectoren klagen daarover.
0: Ja.
1: En het werk van het huisarts is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. We kunnen niet zonder. En daarom zijn we nog even benieuwd, Lieneke. Hoe gaat het nu met die estafettestaking? Wat is het effect tot nu toe?
2: Nou, zeker, want gisteren is bij ons het Dit is 2 gekomen. Hè, dat is de streekomroep Vlaardingen-Schiedam. Dus daar hebben we een mooi artikel in de media voor gekregen. Jullie bellen ons nu weer en dat is precies onze bedoeling. Wij willen graag media-aandacht ervoor om de NZA te laten weten dat het niet alleen maar iets van de LHV is, overkoepelende organisatie, maar dat wij huisartsen in het land daar echt heel erg achter staan. Want de LHV overigens heeft hier een rechtszaak tegen aangespannen, hè, tegen die tarieven van de NZA. Die was het er ook niet mee eens. En toen heeft de rechter de LHV, dat is de Landelijke Huisartsenvereniging, gelijk gegeven.
1: Wanneer ben jij blij? Wanneer is dit nou klaar?
2: Maar de NZA heeft de beslissing van de rechter naast zich neergelegd. Dus dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat er een rechtelijke uitspraak komt en vervolgens houden we ons daar niet aan.
1: Nee, precies.
2: Volgens mij is dat eigenlijk heel ongebruikelijk in Nederland. Maar goed. Nou, de estafettestaking is klaar wanneer wij voldoende aandacht voor de zaak hebben gekregen en de beslissingen van de NZA in onze, naar onze kant wat gunstiger gaan uitpakken.
1: We blijven je volgen. In ieder geval ga jij met andere dingen vandaag aan de slag dan mensen helpen om je punt te laten zien dat het niet langer zo kan met de huisartsen in Nederland. Lineke van der Griend.
2: Het is natuurlijk wel zo, dat wil ik er wel echt even bij zeggen. Wij staan altijd achter de patiënt, dat als er echt spoed is, dan zijn wij daar natuurlijk om de telefoon op te nemen. Dan hopen we ook wel dat het echt spoed is, want wij vinden ook dat de patiënten hierachter moeten gaan staan, dat die ons terzijde moeten staan. Maar dus als dat aan de hand is, dan nemen we natuurlijk de telefoon op. Hè. Zo is het ook.
1: In Schiedam-Noord. Dus Lineke van der Griend, huisarts, dank je wel voor je tijd en heel veel succes.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond met Kim Wild en You Came.
1: Zometeen krijg je het laatste nieuws van Martin van den Boogaard. Martin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Thomas. We hebben een slang gevonden en ik denk dat het een python is.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere

0: Rotterdam.nl.
1: Een hele goedemorgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. Die is lekker kort en krachtig, want je kan doorrijden. Dus rijden wij door naar Hellevoetsluis naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
2: Milou, een hele goedemorgen.
1: Wat voor weer krijgen we vandaag?
2: Nou, vanochtend is er af en toe zon, maar de buiigheid gaat ook weer opleven. Dat betekent dat er weer een paar stevige buien kunnen gaan vallen met kans op onweer en veel regen. Vanmiddag, ja, dan lijkt het wel allemaal wat droger te worden met wat meer zon. Temperatuur stijgt naar een vrij koele 20 graden. De wind komt vandaag uit het noordwesten en die zal meest matig zijn. Nou, als je buiten de deur dingen wilt plannen dit weekend, dan lijkt zondag daarvoor de beste dag te zijn. Morgen vallen er namelijk nog een aantal buien, maar morgenmiddag ook dan wel steeds vaker droog al met wat meer zon, ook dan 20 graden. Zondag blijft het zelfs dus de hele dag droog. Periode met zon. Het is ook rustig weer die dag. Weinig wind, ook dan temperaturen rond 20 graden. En na het weekend blijft het op maandag en dinsdag droog. Flink wat zonneschijn. De wind draait naar een meer oostelijke richting, waardoor het warmer wordt. Maandag 22 graden en dinsdag 23 graden. Woensdag krijgen we dan te maken met een zuidelijke wind. Wordt het nog wat warmer, weer een zomerse 25 graden. Maar lijken we dat wel weer te moeten bekopen met een aantal regen en onweersbuien.
1: Het wisselt in ieder geval lekker over inderdaad de komende tijd. Stefan, dankjewel.
3: Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze morgen van Maarten van der Boogaard. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Thomas. Was een zeilongeluk gisteravond op de Zevenhuizerplas. Drie mensen die kwamen in het water terecht. En toen ze weer op de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het zeilongeluk gebeuren en belde direct 112. De stroomstoring die gistermiddag begon in Schiedam-Oost was pas vannacht opgelost. De storing trof de hoge banweg in de omgeving. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Stedin spreekt van een technisch probleem. En de politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden. Het beest lag in een portiek aan de Pasteursingel in de wijk Oud-Matenesse. Ja, als jij nou ziet, mijn terrarium is leeg. Je kan de slang komen ophalen op bureau Marconiplein, daar ligt hij nu. Even nog het signalement, het is een witte slang met een wat rossige kop. En je kunt op onze website een foto van het beest zien. Ik heb niet heel veel verstand van slangen, jullie wel?
1: Nee,
5: ik heb er wel ooit een paar in het wild gezien, maar nee. Uh-huh. Nee, niet expert.
4: Ik heb even rondgesnuffeld met Google Lens. Ik denk dat het een witte koningspython is.
5: Oké.
4: Okay. Oh. Die zijn niet giftig en die zijn heel vriendelijk.
5: Maar Martin?
1: Maar ook groot, of niet?
4: Ja, wel groot. 1,5 meter. Niet giftig dus. Maar zijn wurgslangen.
1: Eeuw.
5: Ah. Kijk, Martin, we hadden het hier van de week over met Mario. Ja. Toen was er ook slangennieuws.
4: Uh-huh.
5: En toen zei ik tegen Mario, ik zeg, als je nou een hond hebt, een kat, ik begrijp het allemaal.
4: Ja.
5: Maar een slang en vogels.
4: Ah, ja, je hoeft hem niet uit te laten.
1: Maar het kan je wel wurgen.
5: Nee.
4: Dat kan dan weer wel. Maar hij heeft ook geen kattenbak. Ja, wel een terrarium. Ik weet niet of dat dan heel vies wordt.
5: Ja, ik snap het niet dat mensen het doen. Eerlijk, je snapt het toch ook niet?
4: Nou ja, zijn wel fascinerende beesten.
5: Martin zou toch wel een slang nemen?
4: Okay. Nee, dat niet.
5: Okay. Dit is Radio Rijnmond. Dankjewel, Martin. Nu Roanezen. Dit is Bestel Maar.

0: Blondie en Heart of Glass op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je luistert naar Thomas en Milou. Milou, wij zijn weer op reis samen.
1: Ja, voor de laatste keer deze week gaan wij samen op trektocht inderdaad.
0: Waarschijnlijk voor de laatste keer in een hele lange tijd dat wij samen op reis zijn.
1: Ja, want volgende week zit ik samen met Olivier de Neve. Dan mag hij in dat autootje van mij instappen met misschien wel zijn helm op als ik te hard door die bochten scheur.
0: Zullen we een verre reis gaan maken dan?
1: Vind ik een heel goed idee, want we nemen inderdaad jou mee op trektocht. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we dan? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes. Dus de tracks die hier voorbij hoort komen op de radio. Vandaar ook tracktocht. Maar er staan ook heel veel mooie prijzen tegenover.
0: Ja, je kan een Rijnmond zonnescherm winnen. En ik kwam gisteren thuis en mijn moeder zei, telkens als je zegt, je kan een Rijnmond zonnescherm winnen, dan denk ik dat je zo'n ding kan winnen die je buiten, zeg maar, helemaal kan uitrollen in je tuin, zeg maar, zo'n zonnescherm.
1: Nee, het is eentje voor je auto. Zo hou je je hoofd en je auto koel als zometeen de temperaturen weer oplopen, inderdaad.
0: Dat is misschien beter om te zeggen, inderdaad. En de maandprijs maak je meteen kans op. Een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen. Kan je al je vrienden en misschien ook je iets minder goede vrienden kan je uitnodigen. Zal ik het raampje even open doen?
1: Doe. Ja, leuk.
0: Wat zie je, Milou?
1: Ik zie een reizende zon. Grote bergen met sneeuw op de toppen. Oh, en dit vind ik zo mooi. Ik zie een kersenbloesem.
0: Ja, en je schijnt ook wel goed te kunnen eten. De

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond app.
1: Je hebt hem wel extra lastig gemaakt vandaag, hè? Want het zijn artiesten uit andere landen die allemaal zingen over dit land.
2: Ja, dat klopt, ja. Kan je vertellen hoe de vlag eruit ziet, Milou?
1: De vlag heeft heel veel wit.
2: Heel veel wit. En een kleine andere kleur ook nog. Goed, Olivia Rodrigo nu op Rijnmond en Drop Dead.

Olivia Rodrigo en Drop Dead op Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier. We zijn op zoek naar goede antwoorden voor onze trektocht. Waar zijn Milou en ik naartoe op reis?

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, en die is gratis te downloaden. Rechtsbovenin, app ons. Kom je direct bij ons in de studio. En wie weet kunnen we je blij maken met een mooie prijs. Dit is ABC op Rijnmond.

0: ABC, The Night You Murdered Love op Radio Rijnmond.
1: En Christian, een hele goede morgen.
2: Oh,
1: we zijn er. We zijn live op de radio.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey Christian, jij bent op dit moment aan het werk in Papendrecht. Wat doe je?
2: Ik werk in het wijkonderhoud. En ik maak prullenbakken leeg. Ik doe van alles nog wat. Alles wat niet met groen te maken heeft eigenlijk, dat doe ik.
0: Ben je daar nu ook mee bezig?
2: Ja, ben ik nu ook mee bezig, ja, op dit moment.
0: Ik hoor het ook. Er gaat een soort piepje af, of niet?
2: Ja, dat is al een vliegens. Dat is die deur die... Zo.
1: Zo, nou is de piep weg.
2: Ja, dat is de deur die als de deur open zet, dan gaat het piepen. Dus,
0: oh.
1: En waar bestaat jouw werk dus allemaal uit? Uit het legen van prullenbakken?
2: Ja, of onder andere het legen van prullenbakken, zuivel opruimen. Er moet alles hier wel wat aangeblazen worden. Parkeervakken die ben ik aan het schrappen. Daar ben ik gisteren volgens mij mee bezig geweest. Er zijn nog een paar bakken waar heel veel huisvuil in wordt gehoord. Dus om weer verkleiners op te zetten. Ja, weet je, het is heel uitgebreid.
1: Nou, het lijkt me ook helemaal niet zo verkeerd op een dag als vandaag. Ik kijk even naar buiten, naar blauw luchtje, de zon komt op.
2: Ja,
1: dat lijkt me heerlijk.
2: Het is best lekker weer, ja.
0: Schrik jij er soms wel eens van hoeveel troep er op straat ligt?
2: Schrikken. Weet je, ik werk nu, even kijken, 28 jaar bij de gemeente Papendrecht. En ik denk 25 jaar dit werk doe. Hier schrik ik niet meer van.
1: Oh.
2: Weet je, tuurlijk heb je als je wel eens komt van god, en er ligt er weer een hoop troep. Maar weet je, je mag alle moed bij elkaar als ware en je remt het gewoon netjes op en het is weer schoon.
0: Nou ja,
2: en ze doen het volgende keer weer. Weet je, als ik daar nog bij de pakken in moet gaan zitten, dan kan ik net zo goed ontslag nemen.
1: Ja, anders heb je ook geen werk meer als alles schoon is.
2: Maar ik moet meer van als ik daar nog wakker van moet gaan liggen, dan moet ik ook beter aan het werk gaan zoeken.
0: Maar heb je niet gewoon soms zoiets van, joh, laten we met z'n allen even wat beter ons best doen?
2: Nou ja, natuurlijk vind ik dat. Dat is zeker waar. Tuurlijk. En we hebben anders iets van, weet je, nou, als we proberen we elke keer weer zo schoon mogelijk te houden, misschien door het goede voorbeeld te geven. Maar ja, dat werkt ook niet altijd natuurlijk. Dus, nee,
0: nou ja, gelukkig zorg jij ervoor dat het er allemaal hartstikke netjes zijn.
1: En wij
2: doen het met een heel ploegje. Dus,
1: daarom. Hey, lieve Christian, wij houden van je positiviteit en wij hopen jou ook te belonen. Maar daarvoor moet je wel vertellen in welk land we zijn op tracktocht.
2: Nou, jullie zitten in Japan.
1: Zitten wij in Japan, dan moeten we wel even gaan kijken naar de jury, hoor. Die komt binnengelopen.
0: Ja. Het leek oneindig te duren, maar het is inderdaad Japan.
1: Nou, we moesten een lange reis maken
2: mooi,
1: naar het
2: mooi.
1: Land, inderdaad. Japan is het. Hoe ben je erachter gekomen?
2: Nou, ik heb zo'n app. En dan kan je Japan nummers kan je dus eigenlijk binnenhalen. En dan zag ik, nou, het ging over Japan. Ik ging, ja, dat moet zien. En ik had er twee binnengehaald en ja, dat is Japan.
1: Wat goed, hè?
0: Ja, je hebt gewoon een beetje lopen vals spelen.
1: Tegen iedereen.
2: Nee hoor, nee, ja, goed, je moet er ergens achter komen.
0: ja, het is vals spelen of het is gewoon echt gigantisch slim.
1: Ik vind het heel slim.
2: Ja. Het is gewoon misschien heel slim.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad is. ja,
1: want welke nummers hoor je, Christian, als je ze hebt opgezocht? Welke artiesten waren het?
2: Coldplay heb ik gehoord.
0: Ja, Lovers in Japan, dat klopt.
2: Ja.
0: Elva Phil.
2: Ja, ik had er nog één. Wacht even kijken, maar dan moet ik even terugkijken. Weet ik niet meer.
0: Elva Phil en Big in Japan heb je ook gehoord.
2: Ja, klopt. Die heb ik ook gehoord, ja.
1: En wat was die ander?
0: Die heeft hij gemist.
2: Ik heb er twee gedownload. Om erachter te komen van welk land jullie waren.
1: Nee, helemaal goed, Christian. In ieder geval ga je er vandoor met het Rijnmond zonnescherm voor je auto dus. Of voor je wagen in Papendrecht waar je mee op pad gaat.
2: Ja. En je maakt
1: kans op die maanprijs. Einde van de maand hoor je dat. Dan word je hopelijk gebeld door een van onze collega's. En dan heb je gehoord dat je er vandoor gaat met die privé filmvertoning voor 50 van je beste vrienden of vriendinnen.
2: Ja, nee, hartstikke leuk.
1: Christian, fijne dag daar in Papendrecht.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook. Een goede uitzending.
0: Dankjewel, Christian. Christian, de grote winnaar. Hè. Japan haalt het helemaal goed.
1: Big in Japan.
0: Een beetje hulp gebruikt, maar goed, dat zien we door de vingers dan maar. Dit is Radio Rijnmond, Thomas en Milou, met nu de Babysitters Circus.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Een hele goede morgen. Ik ben bij Rijnmond.
19: Zometeen muziek van Cindy Lauper. Girls just want to have fun. En ook Boney M. komt er voor je aan.
18: Maar eerst het laatste nieuws van Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Milou. Midden op de Zevenhaarse plas is gisteravond een zeilbootje omgeslagen. 3 mensen kwamen in het water terecht. En toen ze weer op de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het zeilongeluk gebeuren op de Zevenhaarse plas en belde toen direct 112. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. En het vieze water is via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd en ook richting Diergaarde-Blijdorp en het Vroezepark. Buurtbewoners klagen over stank. En bij het Vroezepark is een waterinlaat opengezet om de vervuilde singels door te spoelen. Het heeft tot diep in de nacht geduurd voordat de stroomstoring rond de Hoge Banweg in Schiedam-Oost was opgelost. De storing begon gistermiddag rond 4:00... Maar pas om 2:30 vannacht had iedereen weer elektriciteit. Stedin meldt dat er sprake was van een technisch probleem. Maarten van der Weijden is gisteren op zijn lange afstand zwemtocht langs onze regio gezwommen. Hij ging via Van Vianen door de Lek naar Schoonhoven. Inmiddels is hij weer het water ingegaan. Hij zwemt nu van Schoonhoven door de Vlist naar Haastrecht en dan naar Gouda. Dinsdag moest hij zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En daarom heeft hij het stuk van Gorkum door het Merwedekanaal naar Vianen overgeslagen. Het is de bedoeling dat Maarten van der Weijden naar Utrecht zwemt. En met de lange afstandstocht zamelt hij geld in voor kankeronderzoek. De politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden. Het beest lag in een portiek aan de Pasteurssingel in de wijk Oud-Mathenesse. Als jij nou ziet dat je terrarium leeg is, je kan de slang komen ophalen op het bureau Marconiplein. Het is een witte slang met een wat rossige kop. En je kunt op onze website rijnmond.nl een foto van de slang zien. En dan nog het weer blijft erg wisselvallig vandaag en morgen. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Maar in de middag dan wordt het wat droger en is er af en toe zon. Het wordt vandaag en morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
18: Dankjewel Martin. Krijg van mij de verkeersinformatie en die is kort en krachtig, want je kan gewoon lekker doorrijden.
19: Zometeen muziek van Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
21: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
22: Dan ga ik naar een plek met wifi.
21: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
23: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
21: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
26: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement... van Huub Buysen.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu met Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun op Radio Rijnmond.
1: Van harte welkom op deze heerlijke dag, op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam.
1: Het weer is vandaag wisselvallig met vooral deze ochtend enkele buien en een kans op onweer. Vanmiddag is het droger met wat meer zon ook en het wordt zo'n 20 graden.
0: En op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
1: En het laatste nieuws voor je. Niet alleen de Nederlandse Formule 1 fans betreuren dat Zandvoort na dit weekend van de kalender verdwijnt. Ook de coureurs, bij de coureurs overheerst teleurstelling. Max Verstappen vindt bijvoorbeeld dat de Formule 1 een bijzondere plek gaat kwijtraken.
0: En op Goede Overflakkee hebben mensen massaal afscheid genomen van Adrie Vis. De vrijwillige brandweerman die vorige week overleed aan de verwondingen die hij opliep bij het bestrijden van een grote duinbrand in Ouddorp. Zo'n 600 belangstellenden kwamen donderdagmiddag naar zijn uitvaart.
2: Tragische en intens beladen en verdrietige dag. Deze dag heeft natuurlijk voor ons echt in het teken gestaan om afscheid van hem te nemen en om stil te staan bij zijn leven en de enorme betekenis die hij voor de brandweer en voor de gemeenschap heeft gehad.
0: Je hoorde Maaike van IJsselen van de Veiligheidsregio over de uitvaart van de overleden vrijwillige brandweerman Adrie Vis.
1: Como heeft fietsen in het centrum verboden nadat de burgemeester van de Italiaanse stad vlak bij het stadhuis was aangereden door een fietser. Critici zeggen dat hij zijn eigen problemen op de hele stad wil afschuiven.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind het heel grappig.
0: Ik vind het ook heel grappig, maar wel heel zielig.
1: Als hij door een bus was aangereden, had hij het hele OV platgelegd in die stad. Ja, wat is dat nou voor gek iets eigenlijk?
0: En zometeen gaan we een feestje vieren, want de Rotterdamse wijk Feyenoord bestaat 200 jaar. En vanaf vandaag vieren zij 10 dagen lang feest. Onder andere met dat hele grote reuzenrad wat er staat.
1: En natuurlijk nog fantastische muziek dat eraan komt. Volumia komt eraan. Boney M ga je nog horen. En dit is Somber. My body isn't ready.

0: Boni M en Sunny op Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen zeggen we ook tegen Jacco Bakker, wijkmanager van de Rotterdamse wijk Feyenoord. Nogmaals, goedemorgen Jacco.
2: Goedemorgen allebei, hallo.
1: Ja, hoeveel zin heb jij in vandaag en waarom?
2: Dat is moeilijk uit te leggen, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Gisteren een proefritje gemaakt in het Reuzenrad. En doodeng, maar super gaaf om te doen, dus kom maar door.
1: Ja, want waarom staat dat Reuzenrad er? Wat hebben jullie te vieren vandaag in Feyenoord en 10 dagen lang?
2: Het is niet per se dat het vandaag dan echt de dag is, maar in 2026 is 200 jaar geleden Feyenoord ongeveer ontstaan. Dus we gaan 200 jaar geschiedenis vieren en we hebben dat in 10 dagen nu geprogrammeerd. En daarvan is vandaag de openingsdag.
1: Ja, voor we het dus over al die leuke activiteiten gaan hebben over dat Reuzenrad, ben ik eerst benieuwd, wat voor wijk is Feyenoord? Wat voor mensen wonen daar?
2: Nou, daar wonen mensen zoals jij en ik. Maar er wonen heel gewoon een diverse publiek. Dus mensen van allerlei komaf, maar ook allerlei mensen met allerlei verschillende... Ja, hoe zeggen dat? De een heeft wat meer problemen dan de ander, om het zo maar te zeggen. Het is een relatief arme wijk. Het is ook een relatief klein wijkje. Maar er zitten ook een paar industrieterreinen die nu worden ontwikkeld tot woningen. Dus er gaan de komende jaren ook ontzettend veel woningen bijkomen. Het wordt bijna verdubbeld in 10 jaar het aantal bewoners.
0: Je loopt daar als wijkmanager bijna op dagelijkse basis rond. Wat zijn de verhalen die je hoort van de mensen uit de wijk?
2: Nou, er zijn genoeg mensen die ook wel het gewoon niet makkelijk hebben. Dus die komen bij ons op het kantoor dan ook wel binnen. Of die zijn gewoon bij ons bekend. Ja, die zijn afhankelijk van bepaalde steun van de woningcorporatie, van de gemeente. Maar het geluk wat ik heb in mijn rol als wijkmanager en de collega van mij, is dat je dus ook heel veel mensen treft die gewoon actief en betrokken zijn. Die van alles willen. Ja, en dat is ook wel een beetje de energie waarop wij nu die 10 dagen zeg maar programmeren met elkaar.
1: Wat maakt jouw werk als wijkmanager nou zo leuk, Jacco?
2: Nou ja, het is vooral leuk omdat ik me met van alles mag bemoeien wat er in de wijk zeg maar soort speelt. Het is ook een functie waar je dus niet heel dag in je bureau af zit. Dat zou niet helemaal wat voor mij zijn. Maar vooral dat je ook een soort verbindende schakel toch probeert te zijn tussen de gemeente, dat moeilijke systeem. Wat ook best anoniem is voor veel mensen, via e-mail of via een loket. Ja, en tussen de mensen die gewoon in deze wijk wonen. Want deze mensen maken toch gewoon deze wijk als het ware.
1: En Feyenoord heeft niet altijd een heel goed imago gehad, hè, de wijk dan. Waarom is dat onterecht volgens jou?
2: Dat heeft allerlei oorzaken. Maar als je echt de geschiedenis induikt, en daar heeft Ferry Weda ook nog onderzoek nu gedaan voor die viering van die 200 jaar. Ja, dat je echt wel dingen terugleest dat het gewoon een wijk is die best vaak genegeerd is, gewoon door de overheid. Dus dat helpt natuurlijk echt niet. Maar het imago speelt ook mee dat je... We hadden vroeger deelgemeentes in Rotterdam en dat waren meerdere wijken. En dat als er dan in een van die wijken wat gebeurde, was het toch altijd Feyenoord, omdat dat ook vroeger gebied Feyenoord heette. Terwijl dit wijkje de laatste jaren, als het gaat om jongerenoverlast, zien we dat dat echt minder wordt. Terwijl dat dan bijvoorbeeld in andere wijken speelt. Maar dan wordt dat wel weer in de media of in de volksmond zo genoemd, van er is in Feyenoord nog genoeg aan de hand met de jeugd.
1: Precies.
2: En dat is er nu nog wel, en ze laten het ook duidelijk zijn, er is nog genoeg aan de hand. Maar dat speelt dus wel een rol daarin.
0: Je begon dit gesprek over een reuzenrad, 42 meter hoog. Dat is niet zomaar een kermisattractie die je even neerzet daar, toch?
2: Nee. Het is, hij schijnt ongeveer net zo hoog te zijn als die van bij Spelen, bij Belen. Maar in ieder geval, het is ontzettend hoog. Het is inderdaad echt een serieuze attractie. En degene die dat bedacht heeft, is eigenlijk ook wel een beetje de grote... Niet de roerganger, maar degene die dit hele plan had bedacht, dat is Jurk de Heer. En die zei ook van als je nou echt aandacht wil trekken voor deze wijk, ook van buitenaf, dan willen we een eyecatcher. En dan is een reuzenrad wel, ja, dat slaagt heel erg, want we krijgen echt ontzettend veel reacties op van mensen die zeggen, goh, wat is hier aan de hand, we komen even kijken.
0: Ben je zelf al geweest?
2: Sorry?
0: Ben je zelf al mee geweest?
2: Ja, we hadden gisteren met de crew een proefrondje en ik vond het ontzettend leuk. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel doodeng zo hoog. Maar het is ontzettend gaaf om van bovenuit die wijk over te kijken en over de rivier. Dus het is zeker de moeite waard.
0: Bij een proefrondje zou ik me ook niet heel prettig voelen te over.
1: Nee.
2: Ja, dat was daarvoor al gedaan door anderen, hoor. Want ik heb al 3 dagen dat ik het in de gaten houd. Maar er waren geen proefkonijnen voor de attractie.
1: Gelukkig.
2: Maar.
1: En wat is er nog meer te beleven?
2: Nou, het is een heel uitgebreid programma, maar wat bijvoorbeeld ontzettend leuk is dat we vandaag beginnen met... Het zijn allemaal thema's, elke dag heeft een thema. Feyenoord ruimt op. En nu gaan we dus met meer dan 40 bewoners, vrijwilligers, die in hun eigen straat vaak ook wel wat doen om het schoon te houden. Samen met de gemeente gaan we alle wijken of alle straten schoonmaken. En dan eindigen we met een barbecue op het terrein, waar we dan ook de opening hebben van het reuzenrad.
0: Ja, dat is cool.
2: Ja, dus dat is echt ontzettend leuk. En we hopen ook dat dat gewoon ook weer mensen betrekt of ook enthousiast maakt. Maar we hebben een themadag jong en oud. We hebben een themadag leest. Een beweegdag. En bijvoorbeeld bij het bewegen is het, wat ik ontzettend leuk vind, via de zonnebloem wordt er bijvoorbeeld rolstoeldansen georganiseerd. Dus kun je inschrijven voor een workshop. Dus ook al zit je normaal niet in een rolstoel, dan staan die voor je klaar. Maar er is knikkerbanenbouw op een bepaalde dag op de dag voor de jeugd. Er zijn allerlei wandelingen, dus dat je ook echt de geschiedenis kan beluisteren, mensen daar meer over vertellen. Of over de verschillende plannen die de ontwikkelaars of gemeenten hebben, dat er ook soort plannenwandelingen zijn. Ja, het is te veel om op te noemen, dus ik zou vooral zeggen, kijk op de website wijkfeyenoord.nl en zorg dat je kijkt of je ergens een inschrijving voor kan doen. Ontzettend leuk. En het is gratis allemaal.
1: Nou, een prachtig jubileum voor een wijk met historie en toekomst dus. En het feest viert Feyenoord van 21 tot en met 30 augustus op de Kei. En kijk voor alle informatie en het dagprogramma waar Jacco het over had op wijkfeyenoord.nl. En Jacco, veel plezier en fijne dag.
2: Hey, dank jullie wel. Jullie ook fijne dag.
1: En van harte gefeliciteerd.
2: Joe, dank je.

0: Sander de Bisonnier, Volumia, jij op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen ook te horen op Radio Rijnmond is Martin van der Boogaard met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, de Schiedamse huisarts Lineke van der Grient die houdt vandaag haar praktijk gesloten.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.

0: opnieuw stevig met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Maar vanmiddag wordt het allemaal wat droger met meer zon. Het is wel aan de koele kant vandaag. Maximum temperatuur rond de 20 graden. En er staat een matige noordwestenwind. Nou, vanavond is het eerst nog droog. Maar later vanavond en vooral vannacht volgen weer nieuwe buien vanaf de Noordzee. Temperatuur daalt komende nacht naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen vallen nog steeds een aantal buien. Maar morgenmiddag lijkt het droog te worden. Met meer ruimte voor de zon en de temperatuur dan opnieuw rond de 20 graden. Zondag dan blijft het waarschijnlijk overal droog in de regio. Periode met zon. Het is rustig weer, weinig wind. En nog steeds een koele temperatuur rond de 20 graden. Maar dat koele weer raken we na het weekend langzaam kwijt. Temperaturen gaan oplopen. Het blijft overal droog. Maandag worden 22 graden. Dinsdag zelfs 23 graden. En als alles meezit wordt het woensdag zomers warm met 25 graden. Maar neemt wel in de loop van de dag de kans op een aantal buien toe.
1: Dankjewel Stefan. Over een uurtje hoor je hem weer hier bij Radio Rijnmond. En nu krijg je de hoofdpunt van het nieuws. Van Marten van den Boogaard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Thomas. De Schiedamse huisarts Liedeke van der Griend houdt vandaag haar praktijk gesloten. Ze doet mee aan een landelijke estafettestaking van huisartsen. Zij protesteren tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. De huisartsen zeggen dat de NZA zich voor de tarieven baseert op veel te weinig uren. Bij een zeilongeluk gisteravond op de Zevenhuizerplas zijn 3 mensen in het water terechtgekomen. Toen ze weer op de wal waren, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Een ruiter zag het zeilongeluk op de Zevenhuizerplas gebeuren en belde direct 112. En de politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden. Het beest lag in een portiek aan de Pasteursingel in Oud-Mathenesse. En de slang is nu in bureau Marconiplein. Op onze website rijnmond.nl kun je een foto van dat beest zien. We hebben nog even contact opgenomen, uiteraard, met het bureau Marconiplein. Om wat meer informatie over die slang te krijgen. Hoe heet die?
3: Oh, ja.
2: En wat voor slang is het? Is die giftig? Enzovoort. Maar de politie daar die laat weten dat ze geen verdere mededelingen kunnen doen over de slang. Vanwege de privacy van het beest. Dus kennelijk geldt de algemene verordening gegevensbescherming. Ook voor slangen die gevonden worden in portieken. Dus ik zou zeggen, AVG?
3: Weg ermee.
2: Weg ermee.
4: Dit is Radio Rijnmond.

0: Runaway Train, dit is Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: En vanmiddag verandert het centrum van Sommelsdijk in het decor van Holle Bolle Dag. En een van de absolute blikvangers op het marktveld is het achttal levende stambeelden. Nou, naast een workshop voor wie het zelf wil proberen, is ook Nederlands kampioen levend stambeeld Erik Jans daar te vinden. Erik, goedemorgen.
0: Ja, ik zou willen dat Erik kon reageren, maar Erik heeft opgehangen.
1: Erik was zo zenuwachtig, ik ga hem gewoon live bellen.
0: Ja, bel hem even terug. Nou, Erik Jans, die heeft dus de telefoon eventjes opgehangen. Dat kan gebeuren. Ja, het is een bijzonder stambeeld wel. Je ziet het ook als je via de tv meekijkt, kan je het op tv zien. Dan kan je zien hoe dat beeld eruit ziet. Ik moet zeggen, het is gewoon een eng stambeeld, Milou.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was even weg, maar we zijn er weer. Ik heb je net geïntroduceerd. Jij gaat vanmiddag naar Sommelsdijk. Met welke act ga je daar naartoe?
2: Met Balloonomatic.
1: En wat houdt het in? Want dat doe je samen met je 11-jarige dochter Eliza, hè?
2: Ja, dat doe ik inderdaad met mijn dochter, die jongste. En Balloonomatic is een machientje waar ballonnen uitkomen. Als mensen daar een muntje in gooien, met name kinderen, dan gooit mijn dochter een lege ballon boven in de trechter. En dan gebeurt er van alles in de machine. En dan komt er uiteindelijk een gevouwen rondje uit van diezelfde ballon.
1: Jij bent nu dus met je jongste dochter als het ware zometeen op stap om samen dat levend stambeeld te spelen. Maar het begon ooit met een van je oudere dochters, Ilona, hè? Het zijn van levend stambeeld.
2: Ja, Ilona die is wat ouder, zit wat leeftijdsverschil tussen de twee. Maar daar zijn we er toen mee begonnen. En omdat we toen in 2011 daar Nederlands kampioen mee zijn geworden, in Arnhem destijds nog. Toen ging het lopen en toen is mijn carrière ook een beetje begonnen, zeg maar.
1: Maar hoe is die passie dan ontstaan, Erik? Hoe word je levend standbeeld?
2: Ja, in mijn geval een heel raar verhaal. Ik ben 15 jaar clown geweest, semi-prof. En ik kreeg een burn-out en toen kwam ik thuis te zitten. En toen, scheiding, noem maar op. En mijn dochter destijds, dat was mijn tweede oudste dochter toen, die zei van nou, pap, ik doe in Arnhem altijd mee bij de jeugd. Maar daar wint altijd een kind van 8 of iemand van of iemand uit Arnhem. Dus, maar ik heb gezien, als je samen doet met de volwassenen, dan mag je meedoen met de amateurs.
1: Aha.
2: En jij kunt dat theaterwerk toch niet laten, want ik was gestopt met mijn clowns dingen. Dat kun jij toch niet laten, dus dan kunnen wij dat mooi samen doen. En dan zien we elkaar wat meer en dan wij kunnen daar samen.
0: Ja, je staat al
2: is het gebeurd, ja.
0: Als standbeeld sta je natuurlijk de hele tijd stil. Het publiek beweegt. Ben je wel eens uit je rol moeten stappen omdat er iets geks gebeurde vlak voor je neus?
2: Ja dat komt helaas wel eens voor. Het mooiste verhaal is Roemenië, waarbij ik een duo-act speelde met een lid van onze club. En stonden we tegenover elkaar als soldaten, Chinese terracotta soldaten. En ik kreeg een telefoon te pakken van een van het publiek. Het is not done om te spreken, maar ik hield de telefoon toen aan mijn oor. En toen riep ik dus hello, hello, hello. En aan de andere kant van de straat stond mijn collega, dus die greep daar ook een telefoon te pakken. En die zei, hello, it's me. Nou ja, het was, als ik het zo zeg, dan is het niet grappig, maar alles publiek en wij zelf lagen in een deuk.
1: Oh, maar gelukkig, je bent nooit omgegooid of dat iemand je probeerde te kietelen. Hey, vanmiddag in Sommelsdijk.
2: Nee, wij zijn wel eens bejegend door mensen die onze act niet snappen.
1: Jeetje.
2: Doordat we hebben een act waarbij je ook wat donkerder gesminkt bent en dat er dan mensen voor je komen staan, racist, dat.
1: Dat is niet leuk, maar vanmiddag in Sommelsdijk tijdens Holle Bolle Dag is de sfeer natuurlijk geweldig als jij daar bent. Mensen kunnen ook een workshop.
2: Vorig jaar was het in ieder geval erg leuk. Dus,
1: mensen kunnen ook een workshop volgen, hè, bij het levende standbeelden.
2: Ja.
1: Tot slot, heb jij nog één tip of trick voor de mensen die die workshop willen gaan doen? Wat is nou het beste wat je kan doen om een goed levend standbeeld te zijn?
2: Ja, in mijn geval, ik heb een cursus mindfulness gevolgd. Dat was ook vanwege mijn burn-out. Maar dat is als je. Je moet je kunnen focussen en dat is wel een belangrijk iets. En je moet je eigenlijk een beetje kunnen afsluiten voor de omgeving. Alleen je oortjes die moeten openstaan, want je moet wel kunnen reageren op hetgeen wat er voor je gebeurt.
1: Leuk. Erik Jans, heel veel plezier vanmiddag met je dochter Elijah op de Hollebolledag in het centrum van Sommelsdijk.
2: Jullie bedankt voor het interview.

0: Oza, Magnetic, op Radio Rijnmond. Milou, speelde jij vroeger veel buiten?
1: Ik wel. Ja? Ja, verstoppertje, tikkertje, zand in de mand, Marco Polo. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Voetballen?
1: Ja, dat dan weer niet.
0: Steeds meer kinderen bewegen namelijk te weinig. En overgewicht onder kinderen blijft een probleem. In Rotterdam start daarom in september Expeditie Fun Fitter. Een gratis programma van 18 weken waarin kinderen van 4 tot en met 12 samen met hun ouders werken aan beweging, voeding, slaap en andere gezonde gewoontes. Lou Klaven is projectcoördinator binnen de Leefstijl Hub en betrokken bij Expeditie Fun Fitter. Goedemorgen, Lou.
2: Goedemorgen. Ja, Dankjewel. Uitnodiging.
0: Ja, geen enkel probleem. Goed dat jullie er even over komen praten. Want ja, ik ben wel benieuwd waarom dit programma juist nu zo nodig is.
2: Ja, we zien eigenlijk inderdaad, zoals je net al zei, hè, kinderen en gezinnen vinden het steeds lastiger om gezond te leven. We zien dat kinderen steeds minder buiten spelen. Ze brengen meer tijd achter een schermpje door. Hè, en ze worden ook tegelijkertijd beïnvloed door van alles van buitenaf, reclame en omgeving als het gaat om voeding. En dan kun je kinderen en ouders natuurlijk gaan vertellen wat gezond is. Maar ja, kennis alleen, dat verandert nog geen gedrag. Dus daarom kiezen we voor Expeditie Fun Fit echt voor een andere benadering. En dan willen we kinderen vooral laten ervaren dat bewegen leuk is. En samen met die andere kinderen gaan ze dan bewegen. En vanuit dat plezier besteden we vervolgens aandacht aan thema's als voeding, maar ook slaap, schermtijd. En nemen we daar die ouders ook in mee.
0: Ja, want hoe zorg je er nou voor dat kinderen daar op een leuke manier mee bezig zijn en niet dat het voelt als een soort les die je ze leert?
1: Ja, of sporten, verplicht sporten.
2: Ja, nou, we willen er dus zeker geen traditionele schoolles van maken. We doen de kinderen leren binnen Fun Fitter vooral door te doen, door te ervaren, door te spelen, door samen te ontdekken. En we willen zo min mogelijk met het vingertje vertellen en wijzen, dit is niet goed, dat is fout. Ja, veel interessanter is het bijvoorbeeld om kinderen zelf te laten ervaren, hè, wat bewegen met ze doet. Samen te ontdekken wat er in eten en drinken zit. Of met elkaar te praten over ja, hoeveel slaap jij eigenlijk per nacht. En hoeveel zit jij eigenlijk op je telefoon.
0: Hoe gaat het tijdens die 18 weken uitzien? Want het programma is gratis. Wordt op 11 plekken verspreid in Rotterdam aangeboden. Hoe kunnen mensen meedoen? En hoe kunnen ouders die nu bijvoorbeeld luisteren denken van nou, ik wil me aanmelden. Hoe kan dat?
2: Ja, wij zitten in 11 gebieden in Rotterdam en op meerdere locaties nog door heel Rotterdam. En eigenlijk kan je je aanmelden via de website www.expeditiefunfit.nl. En dat gaat heel makkelijk. Je kan op de website je postcode invullen en dan krijg je eigenlijk gelijk een locatie te zien die bij de ouder of bij het kind in de buurt is. En je hoeft alleen maar je gegevens in te vullen en dan ben je aangemeld. En we hebben nog enkele plekken voor begin september. Dus ga snel naar de website, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is wel goed om te melden. Hè? Want in september gaat het allemaal een beetje van start weer. Ook als het schooljaar gaat beginnen en zo.
2: Ja, zeker.
0: Wat ook leuk is om te melden is dat jullie gaan ook samenwerken met Soufiane Touzani. Een straatvoetballer van de FC Straat. Ja. Kan je kort vertellen wat daar het plan achter is? Want dat is wel leuk natuurlijk.
2: Zeker. Nou ja, ik denk dat iedereen Soufiane Touzani wel kent. Hè? Die is wereldberoemd op YouTube met zijn voetbaltrucjes.
0: Heeft de koning een panna gegeven. Ja.
2: Nou, precies.
0: Ja, dan ben je bekend.
2: Dan ben je wel bekend, denk ik. En hij weet als geen ander hoe je kinderen kunt bereiken en enthousiast kunt maken voor bewegen. Hij spreekt hun taal, hè, kent de straat en voetbalcultuur een beetje. Of een beetje, heel erg. En hij kan vooral laten zien dat bewegen vooral leuk is. En dat is voor Fun Fitter eigenlijk weer een belangrijke ingang. Want als wij tegen een kind zeggen, je moet meer bewegen omdat het gezond voor je is, dan is het niet per definitie aantrekkelijk. Maar als een kind via voetbal en challenges dat kan doen, ja, dan wordt het veel interessanter. Dus wij proberen eigenlijk via die weg, hè, ook de gezonde leefstijl een beetje naar voren te laten komen.
0: Nou, het gaat volgens mij hartstikke goed komen. Dankjewel, Luc. En we wensen jullie veel succes.
2: Heel erg bedankt, Thomas. Dankjewel.
0: Je luistert naar Radio Rijnmond met nu Anita Meijer. Why Tell Me Why.

0: Klanken van Anita Meijer, Why Tell Me Why op Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de boer op met Ruud de Boer. En hij maakte vandaag in zijn 5 à 9 een echt feestje van hoor. Met Celebration van Cool and the Gang. De Hermes House Band komt ook nog langs. En Coldplay is ook van de partij.
0: En maandag ben jij hier met Olivier. Een hele week lang.
1: Was gezellig met je, Thomas.
0: Kan ik lekker uitslapen.
1: Missen?
0: Heerlijk. Maar ik ben er wel weer voor de lunchbreak. Zometeen Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: In Dordrecht is het 17 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 9 uur, de koffiecorner is geopend. Dus je kunt weer meepraten over het nieuws. Hè? Dat kan iedere dag tussen 9 en 12. De scholen zijn weer begonnen, dat ga je straks weer op allerlei spandoeken lezen. Maar is die waarschuwing wel nodig als ouders hun kinderen stevast met de auto naar school brengen? Of is het met de verkeersjungle van de laatste tijd misschien wel logisch dat ouders daarvoor kiezen? Een van de onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. En ik ga zo meteen contact zoeken met Anja en we gaan het hebben over Huis ten Donk. En dat is een heel bijzondere historische plaats. En welke historische platen horen daarbij in de 5 na 9? Dat hoor je zo meteen na het nieuws met Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Ruud. In Dordrecht is afgelopen uur iemand in het water gevallen en overleden. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde bij het Vijverplantsoen. Dat is in de wijk Dubbeldam-Zuid. Het is nog niet bekend hoe de persoon in het water kon belanden. En ook is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. De Schiedamse huisarts Lieneke van de Griend houdt vandaag haar praktijk gesloten. Ze doet mee aan een landelijke estafetteactie van huisartsen. Ze legt uit waarom ze daar aan meedoet.
19: Ja, we noemen het eigenlijk een protestactie, hè, niet echt een officiële staking. Dus zodat één dokter, althans één praktijk per week sluit een dag de deuren. Dat is precies de dag dat de NZA vindt dat wij eigenlijk niet werken. Die zeggen namelijk, wij werken 36 uur. En wij hebben daar als huisarts onderzoek naar gedaan natuurlijk ook, net als de NZA. En wij zeggen, ja, dat klopt niet. En trouwens, wij weten natuurlijk gewoon hoeveel we werken. Namelijk, wij werken gemiddeld al wel 45 uur per week. En ik persoonlijk werk ik zelfs nog meer dan dat. Dus wij vinden het niet terecht dat de NZA, dat is de autoriteit in Nederland die de tarieven bepaalt, zegt dat wij voor 36 uur in de tarieven vergoed krijgen. Dat klopt niet met elkaar.
18: Dat was de Schiedamse huisarts Lineke van der Grient over de estafetteactie van huisartsen. Maarten van der Weijden is gisteren op zijn lange afstandszwemtocht langs onze regio gezwommen. Hij ging via Van Vianen door de Lek naar Schoonhoven. En vanochtend rond 6:30 is hij weer het water ingegaan en hij zwemt nu van Schoonhoven door de Vlist naar Haastrecht en dan door naar Gouda. Dinsdag moest hij zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was en daarom heeft hij het stuk van Gorinchem door het Merwedekanaal naar Vianen overgeslagen. Het is de bedoeling dat Maarten van der Weijden naar Utrecht zwemt en met de lange afstandstocht zamelt hij geld in voor kankeronderzoek. In het aardgasgebied in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Daar en in de omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. Dan nog even dieren in het nieuws. De politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden. Het beest lag in een portiek aan de Pasteursingel in de wijk Oud-Mathenesse. Het is een witte slang met een wat rossige kop. En je kunt op onze website rijnmond.nl een foto van de slang zien. En het beest is inmiddels door de politie naar de dierenbescherming gebracht. En dan nog het weer. Blijft erg wisselvallig vandaag en morgen. Er zijn buien, mogelijk met onweer. Maar in de middag dan zou het droger moeten worden. En dan schijnt af en toe de zon. Het wordt vandaag en morgen ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Martin. Zometeen contact met Anja. En we gaan op bezoek bij het Huis ten Donk. En zij is van de Stichting Huis ten Donk. En er is binnenkort een bijzondere gebeurtenis. Daar willen we natuurlijk alles over weten daar op die plek. En welke platen horen daarbij? Welke 5 na 9 zijn eruit gekozen? Zometeen in De Boer op.
21: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
23: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
24: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
25: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
26: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
27: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hey, Remo!
14: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
4: De 5 naar 9.

0: Lulu and the Gang en Celebration. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Anja de Geus van Stichting Het Huis ten Donk. Goedemorgen, Anja.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ik zet eventjes een passend muziekje erbij. Zo. Ja, dit is van vakmanschap is meesterschap. Dus ja, dat kon natuurlijk niet missen bij jullie, hè? Want dat is thema dit jaar, toch? Bij een bijzonder jubileumweekend.
2: Helemaal juist, helemaal correct.
0: Ja.
2: En ik vind het ook leuk om te vertellen dat we echt mooie vakmensen naar onze ver hebben weten toe te krijgen.
0: Ja.
2: En het is bijvoorbeeld Cooper Seikens. Hij maakt prachtige Mexicaanse foto's. Ja. Daar is een expositie van.
0: Ja.
2: Dan hebben we Klim Schots. Hij is beeldhouwer en hij maakt mooi houtsnijwerk. Hij is een van de beste van heel Nederland op zijn gebied.
0: Ja.
2: Dan hebben we de tufting-demonstratie van Ari Pasirik. Ook het leuke van deze mensen is ook allemaal dat ze allemaal van die leuke persoonlijkheden zijn.
0: Ja, ja. En vakmensen.
2: En vakmensen. Hij is de meeste vakmens. Maar wat hij doet, wat veel mensen nog niet kennen, dat is weer nieuw in Nederlands een beetje, of in opkomst. Dat is een tufting-demonstratie.
0: Wat is tuften ook alweer? Is dat aan de achterkant van een doek?
2: Ja,
0: dat vind ik zo gaaf om te zien hoe dat werkt.
2: Klopt. Ja, ja, het is heel leuk om te zien. Het is een populaire handwerktechniek,
0: waar
2: je met behulp van een speciaal tuft pistool,
0: gades
2: door een strak gespannen doek schiet.
0: Ja, ik vind het echt, als je het ziet er echt waanzinnig uit. Het bijna magisch, hè? Want je doet het vanaf de achterkant en je ziet aan de voorkant dan dat patroon ontstaan.
2: Ja. Dan hebben we Natasja Sadi. Ook zij is weer een bijzonder iemand. Zij reist eigenlijk de hele wereld over. Ze is wat minder bekend in Nederland, want wij Nederlanders zijn een beetje zuinig en willen eigenlijk niet voor haar prachtige creaties betalen. Maar als je haar handgemaakte suikerbloemen ziet, het zijn net schilderijen. Het is zo mooi. Het is niet uit te leggen.
0: Nee.
2: Dat kan je al zien als je het op de website van haar ziet.
0: Nou, voordat je het hele programma met ons deelt, dat gaan we gewoon lekker doen bij jullie op jullie site. Want ik wil natuurlijk ook meer weten over dat Huis ten Donk. Hè, want ja, het is een van de... Ik geloof dat het 1746 was, Anja, dat het Huis ten Donk werd gebouwd, toch? In Ridderkerk.
2: Ja. En daar is ook het jubileumweekend aan gekoppeld, want het bestaat 280 jaar.
0: Ja. En het is een prachtpand.
2: Ja, het is een buitenplaats. Het is gewoon bijzonder. Het is in rococo-stijl gebouwd. De kernwaarden van Huis ten Donk zijn rust, ruimte, rococo. Dan zal die rust tijdens de ver wat minder zijn.
0: Uh-huh.
2: Maar de ruimte en de pracht en de praal van de buitenplaats is gewoon bijzonder om mee te maken.
0: Ja, het is gewoon 600 jaar geschiedenis dat aan elkaar wordt. Want als je de foto's ziet bij jullie, buitenplaats, het huistendonk.nl. Huis met de ouderwetse schrijfwijze UY en Donk met CK.nl. Dan zie je prachtige ruimte bij jullie.
2: Ja,
0: de Donkse Fair, dat is zaterdag 29 augustus, Anja. En daarna Thee Dansant met de Hermes House Band.
2: Ja, dat is ook bijzonder natuurlijk.
0: Ja.
2: Komen.
0: Ja.
2: En zij bestaan ook 40 jaar.
0: Ja.
2: En het leuke is, wij hebben natuurlijk het thema vakmanschap is meesterschap van generatie op generatie.
0: Ja.
2: En wij merken gewoon bij de Hermes House Band, er komen gewoon 3 generaties families naartoe. Dat is toch ook grappig?
0: Dat is grappig, hè? Want Hermes House Band is een doorlopende generatieband, inderdaad. Ja,
2: en zij zijn een doorlopende generatieband. Het is natuurlijk een heel bijzonder concept wat zij hebben.
0: Ja.
2: Maar heel knap dat ze het zo in stand houden. Ja. En ik denk dat het hun dat ook lukt, omdat ze gewoon ook echt gaan voor de hele goede artiesten.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, goede muzici gebruiken ze, ja.
0: Ja, nou, ik kom nu al helemaal in die sferen terecht. Nou, meer nogmaals op buitenplaats, het Huis ten Donk. .nl, alles aan elkaar. En gaan we zo meteen natuurlijk uiteraard de Hermes House Band draaien. Maar je hebt ook Coldplay aangevraagd met Vida La Vida.
2: Ja,
0: leven het leven. Ja, dan komt het goede leven misschien.
2: Vier het leven, leven het leven. Ja, het is ook bedoeld van vier het leven. Want vier het leven doet dat vooral op de Donkse Ver.
0: Ja, precies.
2: Voor iedereen wat te doen.
0: Precies.
2: Ook voor kinderen.
0: Ja. Here comes the sun van de Beatles. Nou, laten we hopen dat er een prachtig zonnetje schijnt op dit prachtige pand waar jullie...
2: Ja, dat hebben we ook nodig.
0: Ja. En de rollercoaster, Danny Vera zie ik. En nou ja, de Hermes House Band nu met I Will Survive. Die ga ik met alle liefde voor je draaien.
2: Nou, heel fijn. En leuk als dat ook bezoekers naar ons toe trekken.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dat zou het mooiste zijn.
0: Ja.
2: Ja,
0: maar ik denk het wel. Want als ik de foto's zie, en dat gaan mensen allemaal zo meteen zien, dan denk ik dat heel veel mensen in de sfeer komen. Want het is echt een verborgen parel in Zuid-Holland. Dankjewel.
2: Ja. Mag ik nog één ding zeggen? Het is ook nog aan de rivier.
0: Ja.
2: En dit jaar voor het eerst organiseren we rondvaarten over de Nieuwe Maas. En die waren een rondje om de Zaag heen. En dat is ook een prachtig natuurgebied. Dus ja, dat is ook weer bijzonder om mee te maken.
0: Nou, ik weet waar ik moet zijn. En dankjewel Anja voor de toelichting. En voor het aanvragen van de platen natuurlijk. Hè?
2: Ja, dank u wel. En jullie heel veel succes.
0: Ja, is goed. Dankjewel Anja de Geus.
2: Ja, dag.
0: Van Stichting Huis ten Donk. Ik ga zo meteen nog wat fotootjes laten zien. Als je toevallig naar de livestream zit te kijken van Radio Rijnmond of TV Rijnmond. Want dan kun je een indruk krijgen. En natuurlijk ook van de muziek die je nu gaat horen. De tweede van de 5 na 9. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights.

0: Coldplay Viva La Vida, aangevraagd door Angela Geus van Stichting Het Huis ten Donk. En dat is in de Ridderkerk. En dat is echt prachtig als je nu zit te kijken naar de stream van Radio Rijnmond op TV Rijnmond. Dat is echt een heel mooi gebouw, een historisch gebouw, geschiedenis, echt Hollandse geschiedenis, vakmanschappersmeesterschap. En op zaterdag 29 augustus en 30 augustus de Donkse Fair en de Hermes House Band met T. Dansant. De Hermes House Band was ook de eerste van een 5 naar 9. Check buitenplaats Het Huis ten Donk.nl. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Open de app, de mail-app, en stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
6: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
7: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
6: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
7: Ja, goede vraag.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
0: Het is 9:30 geweest, goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Ja, de standaardmededelingen van de AWB natuurlijk, als het gaat om die twee bruggen bij ons in de regio. Maar verder geen files of vertragingen. Het weer voor vandaag, er maar even snel naartoe gaan. Het is wisselvallig, met vooral deze ochtend enkele buien met kans op onweer. Vanmiddag droogt het op met wat meer zon. En met 20 graden is het aan de koele kant. Vanavond eerst droog, later vanavond en vooral vannacht komen vanaf zee nieuwe buien met kans op onweer. De minima dalen naar 12 tot 16 graden. En morgen, vooral in de ochtend een aantal buien. In de middag blijft het steeds vaker droog met af en toe zon. En ook dan ligt de temperatuur rond 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van den Boogaard, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Ruud. In Dordrecht is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. Zodra we hier meer informatie over hebben, dan melden we dat uiteraard. Een verdachte van een verkeersongeluk ruim 2 jaar geleden in de Rotterdamse wijk Spangen is in hoger beroep vrijgesproken. De man die na het ongeluk zou zijn doorgereden was herkend op basis van een foto en de rechter heeft nu bepaald dat dat onvoldoende bewijs is. En de Schiedamse huisarts Lineke van der Griend houdt vandaag haar praktijk gesloten. Ze doet mee aan een landelijke estafettestaking van huisartsen die protesteren tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. De huisartsen zeggen dat de NZA zich

0: voor de tarieven baseert op veel te weinig uren.
1: Ja, ze werkt geloof ik iets van ruim 40 uur... terwijl ze voor 36 betaald wordt.
0: Ja, kijk, ik draai hier gewoon keurig mijn dienstjes en ik ga naar huis. Maar als arts moet je natuurlijk... zit je toch al vast aan meer werk meestal.
1: Absoluut, ja. Dat is ook te merken bij de bereikbaarheid ook van huisartsen. Daar heb ik toevallig van de week nog over gehad. Ja. Ja.
2: Dankjewel, Martin.
0: Dat was die.
2: Oké.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
2: Met nu Pink.
3: Met een grote R.

Years and Years en King bij Radio Rijnmond. In De Boer op het best uit de jaren 80, 90 en nu natuurlijk af en toe een uitstapje naar de good old 60s en 70s. Maar je hoort al die fijne platen gewoon voorbij komen op jouw radio met de grote R. En natuurlijk blijf je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Maar misschien heb je zelf ook wel een nieuwtje. Wat houdt jou bezig? Waar maak jij je druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? Nou, laat het me even weten bij het gesprek van de dag. Hè. Dat vindt natuurlijk plaats bij het koffieapparaat. Dan wel de waterkoeler in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. Een van de dingen die ik vanochtend las is dat de scholen zijn natuurlijk weer begonnen. Hè. Dat ga je straks weer allemaal zien op die spandoeken en zo. Dat lees je straks weer overal. Maar ja, is die waarschuwing wel nodig als ouders hun kinderen stevast met de auto naar school brengen? Of is het met de verkeersjungle van tegenwoordig misschien wel logisch dat ouders daarvoor kiezen? En steeds vaker hebben eigenaren ruzie met de garage over hun auto, meldt RTLZ. Ja, dat blijft altijd een beetje een dingetje. Wanneer voelde jij je getild? De naam van autoverkoper, het heeft altijd een beetje een negatieve connotatie. Hè? Want dan moet je altijd bij uitkijken en zo. Wanneer voelde jij je getild? Door de verkoper, dan wel de mechanicien, om maar een mooi woord te gebruiken. En de actiegroep Donne Mina houdt vandaag meerdere fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Merk jij enige verbetering? Voel jij je veilig op straat? Onderwerpen waar je het over kan hebben, maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerpen aandragen. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. Zometeen Blue en Elton John, maar eerst de kraker van ABBA, Honey.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: In de Ridderkerk is het 16 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op daar luistert naar uur 2. Trouwens, Joke stond net bij mij in de koffiecorner. Ruud, je hebt het steeds over, we gaan weer naar school. Maar de scholen in onze regio die hebben nog vakantie tot en met 30 augustus. Maar ja, goed, het gaat wel binnenkort gebeuren. Dus je mag misschien nu toch wel die discussie starten over de wenselijkheid of de onwenselijkheid dat kinderen met de auto naar school worden gebracht. Nou, praat mee over dit onderwerp. Of over je eigen onderwerp natuurlijk. Kun je allemaal inbrengen in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App ons. Het laatste nieuws, Marten van der Boogaard. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, Ruud. In Dordrecht is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. Getuigen melden dat het gaat om een oudere vrouw. De politie gaat niet uit van zelfdoding. Er is verder nog geen informatie. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard hier op Radio Rijnmond, maar ook via onze app en op onze website rijnmond.nl. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is in hoger beroep vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024 op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. De veroorzaker van dat ongeval reed veel te hard en na het ongeluk reed hij ook nog eens door. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto. De politierechter veroordeelde de verdachte eerder tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, maar de rechter heeft nu in hoger beroep bepaald dat er onvoldoende bewijs is en daarom is hij nu vrijgesproken. De Schiedamse huisarts Lieneke van der Griend houdt vandaag haar praktijk gesloten. Ze doet mee aan een landelijke estafettestaking van huisartsen die protesteren tegen de Nederlandse zorgautoriteit. De huisartsen zeggen dat de NZA zich voor de tarieven baseert op veel te weinig uren. In het aardgasgebied in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, daar en in omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. En dan het weer, buien, mogelijk met onweer, maar vanmiddag wordt het droger en is er af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen een herhaling van zetten, ook dan in de ochtend buien. En morgenmiddag weer droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Martin. Verder weinig aan verkeersinformatie te melden. Het dagelijkse bruggennieuws natuurlijk. Maar er is wel een melding van gefronste wenkbrauwen op de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland heb je 10 minuten vertraging als gevolg van een te hoog voertuig. Zometeen de police. En om een beetje in de sfeer te blijven, ook nog eens een keer het nodige blauw, maar dan van de zin.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: Ach, zo jammer dat hij er niet meer is, hè. Theo Lauw heb ik het natuurlijk over van The Scene. Een van mijn eerste interviews die ik hield bij de lokale omroep Rijswijk. Ja, echt zo bleu als ik weet niet wat. En hij zag heel erg dat ik stikzenuwachtig was. Ik zat tegenover, het zweet brak me uit. De batterijen vielen uit mijn recorder. En hij stelde me zo op mijn gemak. Dat is echt, ja, dat vergeet je nooit meer. Blauw hoorde je van The Scene bij Radio Rijnmond. Goedemorgen. Het tweede deel van De Boer Op en het tweede uur dat ook de koffiecorner geopend is voor het gesprek van de dag. Hè. De scholen zijn weer begonnen, dat lees je straks weer overal. Hè. We hebben het nog tot 30 augustus, nog een dag of 9. Maar goed, dan zien we natuurlijk al die spandoeken weer opgehangen worden. Maar goed, is die waarschuwing wel nodig als ouders hun kinderen stevast straks weer de kinderen naar school brengen met de auto? Of is het met de verkeersjungle misschien wel logisch dat ouders daarvoor kiezen? En wanneer voelde jij je getild door de garagist of een autoverkoper? Ja, auto's, dat blijft altijd. Hè. Tegenwoordig heb je allemaal labels, zijn de boekjes ingevuld. Ik heb onlangs afscheid moeten nemen van mijn stokoude auto. Nou ja, goed, dat mocht ook met bijna 400.000 kilometer op de teller. Maar ja, je bent wel echt een beetje zenuwachtig van, doe ik hier goed aan? Klopt het echt? Ja, een beetje standaard met je schoenen tegen de bandjes tikken, dat is tegenwoordig niet meer voldoende. Maar vanochtend las ik bij RTL Z dat steeds meer eigenaren toch een conflict krijgen met de verkoper of degene die het onderhoud doet. Wanneer voelde jij je getild eigenlijk? En de actiegroep Dolomina houdt vandaag meerdere fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Merk jij enige verbetering of voel jij je veilig op straat? Praat mee. Je kunt natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen door de app te openen en rechtsboven te klikken op App Ons. Koppensneller. Je kan ook die app gebruiken voor de nieuwsquiz Koppensneller. Want ik heb weer een beach set voor je in de aanbieding. Ja, weet je, en als je denkt, ja, maar hoe vaak ben ik nog op het strand? Ja, je kan het ook gewoon op de camping spelen. Het is gewoon een Rijnmond beach set. Hè? Niet zo eentje die je uit het schap van de ethos trekt. Nee, een Rijnmond beach set. Ofwel, een collector's item. En die kun je in de wacht slepen als je meedoet met de nieuwsquiz. En als je die straks bij mij in de wacht sleept, dan ga je automatisch door voor ronde 2. En dat is aan het einde van deze maand, over een 10 dagen nog. Misschien wel minder. Dan gaat die maandprijs eruit. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dat is ook echt een serieus leuke prijs. Nou ja, goed. Waar gaat het om? Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Het is vrijdag. Hij is volgens mij prima te doen. Maar ja, je moet natuurlijk wel meedoen, want anders is de kans nul. Er is wat weggevallen door het koffieapparaat. Wat dan?
1: De politie heeft in Rotterdam-West een...
0: Wat heeft de politie meegemaakt in Rotterdam-West? Ja, er gebeurt natuurlijk genoeg, maar wat zat er vanochtend in het nieuws? A, de politie trof een alpaca aan. B, ze troffen een flamingo aan. Of C, ze troffen een slang aan. A, B of C, moet te doen zijn. Ja, vrijdag. Nou ja, beproef je geluk of je wijsheid. Zometeen Teddy Swims. Eerst het podium, het grote podium voor de police. Een

beetje zo'n bedweter, daar lijkt het een beetje op. En Mr. Know-it-all van Teddy Swims bij Radio Rijnmond in De Boer op. Willy die zegt, over die ouders die hun kroost naar school brengen. Ik vind dat die ouders zelf een gevaar creëren door met de auto te komen. Ik woon naast een middelbare school en zelfs daar worden ze nog met de auto gebracht, zei Willy net tegen mij. En Ton stond net ook bij mij in de koffiecorner, die had ook de app gebruikt. Rechtsboven had hij geklikt op AppOns. Hij zegt net tegen mij, ik ben eerlijk gezegd na jaren klanten zijn geweest bij een autodealer. Was ik heel tevreden, maar die autodealer is nu onderdeel van een grote organisatie. En de service ging toen hard achteruit. Die werd niet serieus genomen. Omdat ik trouw ben aan het merk, ben ik op zoek gegaan naar een andere autodealer van hetzelfde merk. En die heb ik gevonden gelukkig in Woerden. En bij deze autodealer word je nog echt als een klant behandeld. Inmiddels heb ik sinds afgelopen juni daar mijn tweede auto gekocht. En wederom super geholpen, zowel door de verkoper als de service bij de werkplaats. Ofwel, het kan nog steeds wel. Je kunt ook meepraten of mee discussiëren of zelf een onderwerp aanbrengen. Kom maar lekker eens even langs in die koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. En dan ben je te gast bij De Boer op.

0: Radio Rijnmond.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappen

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet

0: wegen. Behalve dan het bruggenverhaal is er vertraging gemeld op de A12. Daarna richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. Houd er rekening met 10 minuten extra reistijd. Spoedreparatie. Oeh, ligt al een beetje gevoelig, hè? Met de staat van onze infrastructuur, zullen veel mensen zeggen. De rechte rijstrook is maar afgekruist voor de zekerheid. Dan naar het weer voor Zuid-Holland. Het is een wisselvallige dag. Misschien nog wel een klap onweer. Vanmiddag droogt het wel een beetje op met wat meer zon. Met 20 graden is het aan de koele kant. Vanavond is het eerst droog, maar later vanavond en vooral vannacht komen vanaf zee nieuwe buien met kans op onweer. De minima dalen naar 12 tot 16 graden. En morgen vooral in de ochtend een aantal buien. In de middag blijft het steeds vaker droog met af en toe zon. En ook dan ligt de temperatuur rond 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van der Boogaard. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. In Dordrecht is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. Getuigen melden dat het om een oudere vrouw gaat. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Vrijspraak voor de verdachte van een verkeersongeluk ruim 2 jaar geleden in de Rotterdamse wijk Spangen. De man werd ervan verdacht dat hij na het ongeluk was doorgereden. Hij was herkend op basis van een foto. En de rechter heeft nu bepaald dat dat onvoldoende bewijs is. En Maarten van der Weijden is vanochtend door de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht en toen verder naar Gouda gezwommen. Hij haalt met zijn lange afstandstocht naar Utrecht geld op voor kankeronderzoek. Dinsdag moest hij zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En nu vraag ik mij af, Ruud, ben jij een open waterzwemmer?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, hè? Ik ook niet.
0: Lijkt nou, ik heb vroeger wel heel veel gedaan in de Biesbos. Want daar hadden mijn grootouders hadden daar 2 woonarken. Dus okay. Het was natuurlijk in de zomer, ja, dat was toch. En dan richting met het bootje richting de Amercentrale varen, weet je wel. Met het zware
1: en dan de achterhangen.
0: Nou ja, dat soort dingen inderdaad, ja. Dus nee, maar nu
1: toen
0: zou
1: wel?
0: Ja, nu niet meer.
1: Nee. Waar je het al helemaal niet moet doen? Is de statussingel nu, want daar is een rioolbuis gescheurd.
0: Dus ja.
1: Als je daar gaat borstkrollen, dan,
0: Gadverdamme.
1: Ja, dan kom je een paar drollen tegen.
0: Ja, dankjewel Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Zo jammer weer dit. Nu Whitney Houston.
2: Radio met een grote R.

0: Novastar. Claudia vroeg net aan mij, is dit Novastar? Ik zeg, jazeker. Dit is zo mooi. Today, yesterday. Groepensneller. Intussen zou het ook wel mooi zijn als jij die leuke beach set van Rijnmond in de wacht zou slepen in de nieuwsquiz Koppensneller. Want dat is een collectors item. En ik kan me zo voorstellen dat het aantal stranddagen nu een klein beetje is ingekort voor je. Maar je hoeft het niet alleen op het strand te gebruiken, maar ook op de camping en zo. Maar het bijzondere is dat het een speciale Rijnmond beach set is. Hè, dus die is nergens te krijgen. Het is een collectors item. En je maakt kans dus op de maandprijs, een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dit is de opgave van de nieuwsquiz.
1: De politie heeft in Rotterdam-West een...
0: Ja, wat heeft de politie nou meegemaakt in Rotterdam-West? A, ze troffen een alpaca aan. A, ze troffen een alpaca aan. Nee, het voelt toch raar, hè? B, ze troffen een flamingo aan. Of C, ze troffen een slang aan. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op app. Ons heel veel succes.

Adele en Make You Feel My Love bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90. En nu je hoort ze natuurlijk allemaal voorbij komen op jouw vertrouwde radio met de grote R, Radio Rijnmond. Natuurlijk ook voor het laatste nieuws. En meepraten over het nieuws kan ook iedere ochtend tussen 9 en 12 in de koffiecorner van De Boer op. En het is heel makkelijk, want je hoeft alleen maar de app te raadplegen. En als je hem nog niet hebt gedownload, dan ben je van harte welkom in de App Store of Google Play. Hij is gratis namelijk. En ja, dan kun je dus mee discussiëren. Je kunt ook zelfs gewoon luisteren via die app. Of je niet meer aan die ouderwetse FM-radio gekluisterd te zitten. Zometeen nog één keer een hint in de nieuwsquiz. En dan gaat toch echt het luik dicht. Want dan is het echt helemaal aan jou. Dit is de

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: doe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: In Hardingsveld, Giessendam is het 17 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is bijna 11 uur, je bent bij de boer op. Wanneer voelde jij je getild door een autoverkoper of degene die je auto aan het opknappen was? Nou, laat het me even weten. En voel je je veilig op straat? Is ook een onderwerp waar we het over zouden kunnen hebben. Maar je mag natuurlijk ook je eigen wilde weekendplannen met me delen. En met je medeluisteraar. Kom maar even langs in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Eerst het laatste nieuws krijgen we van Maarten van der Boogaard. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Ruud. Maarten van der Weijden is vanochtend door de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht en toen door de Hollandse IJssel verder naar Gouda gezwommen. Hij haalt met zijn lange afstandstocht naar Utrecht geld op voor kankeronderzoek. Dinsdag moest Maarten van der Weijden zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En daarom heeft hij het stuk van Gorinchem naar Vianen door het Merwedekanaal overgeslagen. In Dordrecht is rond 8:30 vanochtend een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen, dat is in de wijk Dubbeldam-Zuid. Getuigen melden dat het gaat om een oudere vrouw, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De politie meldt wel dat ze niet uitgaan van zelfdoding. Er is verder nog geen informatie. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024... op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto, maar de rechter heeft bepaald dat dat onvoldoende bewijs is en daarom is de man vrijgesproken. In het aardgasgebied in Groningen is vannacht een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Daar en in de omliggende dorpen is de beving gevoeld. De aardgaswinning ligt er al 2 jaar stil, maar toch kunnen er nog aardbevingen voorkomen. En dan het weer, buien, mogelijk met onweer, maar vanmiddag dan zou het droger moeten worden. En dan is er af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden. Morgen min of meer hetzelfde weer als vandaag. Ook dan in de ochtend buien. Morgenmiddag dan is het droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Martin. ANWB verkeersinformatie buiten natuurlijk de dagelijkse mededelingen over de bruggen in de 27 en de N3. Ook vertraging gemeld zojuist op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Er is daar een spoedreparatie aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. En ik zie nog vertraging op de N207, dat is Bergambacht richting Alphen tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Maar er ook rekening met 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen Andrew Gold en Michael Jackson.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op,
0: Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De boer op.

0: Michael Jackson en Black or White hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ik wens je een goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, je kunt nog steeds meepraten over allerlei onderwerpen. Je kunt natuurlijk ook je wilde weekendplannen met me kenbaar maken. En ja, misschien heb je wel een leuke tip voor een museum of een mooie natuurgebied. Nou, schroom niet. Open de app rechtsboven, klik op App Ons en praat ook even mee over het nieuws. Bijvoorbeeld, voel je je veilig op straat? Vandaag houdt de actiegroep Dolomina meerdere fietstochten om aandacht te vragen voor de veiligheid op straat. En ja, steeds vaker hebben eigenaren gedoe met de garage of met de autoverkoper over hun auto. Wanneer voelde jij je getild? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. En ik moet me echt inhouden, want Albert de Vrolijke Reisvlogger... Die zit hier in de studio. Je klimt zelfs op een stoel. Ja. Lukt het nog om aan te schuiven? Ja. Hey, jij bent de Vrolijke Reisvlogger uit Spijkenisse, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt. Ik ben de Vrolijke Reisvlogger. En ik ga dan regelmatig met mijn moeder een dagje uit met de trein.
0: Ja.
1: En daar ga ik filmpjes maken.
0: Je maakt filmpjes, alles op en rond de trein?
1: Ja, trein, alles met het openbaar vervoer.
0: Ja. Hoe is het gesteld met het openbaar vervoer in Nederland?
1: Mijn moeder zit in een rolstoel.
0: Ja.
1: En nou, dat is hartstikke goed.
0: Ja,
1: ja hoor, dus, als je met de trein gaat, dan moet je wel eventjes... hoe heet dat? Ja. Reisassistentie aanvragen.
0: Ja, maar dat geven ze dan?
1: Ja, dan moet je even de dag van tevoren even zeggen van... Hey, bijvoorbeeld, je wil met de trein naar...
0: Nou ja, noem maar eens een plek.
1: Groningen bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dan kan dat dus in ieder geval wel. Al die belevenissen zijn te zien op jouw vlog. Is er nog een adres waar ik moet kijken? Of moet ik gewoon op Albert de Vrolijke Reisvlogger zoeken op YouTube?
1: Albert Rijnmond fan.
0: Oh, want je bent Rijnmond fan inderdaad. Want je loopt hier op de redactie iedereen een beetje vet te mesten... met die heerlijke natte plakken cake van je. Ja. Nou, ik ga er zo meteen eentje nemen. Niet tegen iemand anders zeggen, hè?
1: Nee.
0: Oké, okay.
1: Nee.
0: Okay, nou, ik zie je straks nog.
1: Oké, tot zo.
0: Albert, de Vrolijke Reisvlogger. Volg het op YouTube, want het zijn echt mooie filmpjes en leuke filmpjes. Trouwens, ik heb ook nog de nieuwsquiz voor je. Koppensneller. Ja, op de valreep kun je meedoen om die leuke Rijnmond Beach set in de wacht te slepen. En ja, het is een verzamelobject. Ja, neem die natte cake maar mee hoor, Albert. Anders ga ik helemaal te buiten. Maar goed, dus die beach set die kan je winnen. En als je die wint, dan ja, zet je jezelf ook in de schijnwerper voor ronde 2. Dat is eind deze maand. Dan gaat die maandprijs eruit. En dat is een bezoek aan de bioscoop met al je vrienden. Maar een privébioscoop. Dat is een mooie prijs. Nou, hier is op de valreep de hint.
2: De politie heeft in Rotterdam-West een...
0: Ja, wat heeft de politie meegemaakt in Rotterdam-West? A, ze troffen een alpaca aan. B, ze troffen een flamingo aan. Of C, ze troffen een slang aan. A, B of C, place your bets. Heel veel succes. Dit is Andrew Gold.

0: Clementine Douglas en Calvin Harris en Blessings bij Radio Rijnmond.
1: Groepensneller.
0: Wie gaat er vandoor met die leuke beachset van Radio Rijnmond? En misschien over een kleine week, grote week, kleine twee weken met de maandprijs. Een privébioscoop met al je vrienden. Dit was de hele ochtend de opgave.
2: De politie heeft in Rotterdam-West een...
0: Ja. Wat heeft de politie nou weer meegemaakt in Rotterdam-West? A, ze troffen een alpaca aan. B, ze troffen een flamingo aan. Of C, ze troffen een slang aan. Joke, goedemorgen, wat denk je?
3: Goedemorgen, ja, dat is een slang.
0: Een slang, laten we eens kijken of dat correct is, het even juist.
2: De politie heeft in Rotterdam-West een slang gevonden.
0: Ja, precies. Hij lag in het portiek aan de pasteursingel. Dat is toch ook gek als je denkt 's ochtends naar je werk te gaan en dan ligt zo'n beest daar.
3: Ja, het is gewoon bij mij in de buurt.
0: Ja, ben je bang voor slangen?
3: Nee, ik ben nergens bang voor.
0: Je bent nergens bang voor?
3: Nee.
0: Oh, dat vind ik een mooie eigenschap. Ja, hij is inmiddels in een koker gestopt en naar dierenbescherming gebracht.
3: Ja, maar in de groepsapp las ik al dat de eigenaar hem op ging halen.
0: Kijk, zie je, dat is nou weer nieuws, hè? Dat hebben wij nog niet eens op onze site staan. Dus dan horen we nu al, de eigenaar is onderweg.
3: Ja. Ja, we hebben groepsapp, dus
0: dat
3: is natuurlijk wel spannend.
0: Ja, er wordt wel besproken in zo'n groepsapp, hè, van de buurt.
3: Ja, precies.
0: Nou goed, het levert jou in ieder geval de beatset op. Dan mag je ook in de groepsapp zetten. En ik duim voor je over eind augustus, eind deze maand. Dan gaat ook de maandprijs eruit. Dus ik duim voor je dat je er ook tussen zit.
3: Nou, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, toch?
3: We gaan het zien. Ja,
0: kun je met je hele buurtsappgroep kun je naar de bioscoop. Dat zou heel leuk zijn.
3: Ik kan de hele wijk meenemen.
0: Precies. Joke, dankjewel voor het meedoen, hè? Dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, nou.

0: Milli Vanilli en nee, okay. Claudia, dat zijn niet de echte stemmen. Dat zijn die Duitse playbackers. Ja, Claudia die zegt, is dat Milli Vanilli? Zingen ze nou echt? Zijn dit hun echte stemmen? Nee, dat zijn niet de echte stemmen. Trouwens, Claudia die zei net, ook bedankt voor het draaien. Thank you for being my friend. Dat deed me denken aan mijn vriendin Iris. Die heb ik al, die kan ik eigenlijk weer zien, want ze was op vakantie. Dus, en ik hou van haar, dus vandaar dat ik die plaat zo mooi vond. Maar ja, even over Milli Vanilli gesproken. Ja, het werd in één keer, stonden ze weer bovenaan de hitlijsten. En dat had natuurlijk alles te maken met die serie Monsters, de Lyle en Eric Menendez story op Netflix. Een waargebeurd verhaal van twee broers die hun rijke ouders neerschieten en vermoorden. En ja, in die documentaire zit heel veel muziek van Milli Vanilli, omdat het in die tijd speelde. Ja, bizar, hè? Goed. Baby, don't forget my number. Het is 11:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Even kijken, hoe staat het op de wegen? De A12, de naar richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. Daar heb je te maken met een kwartier extra reistijd. Er is een spoedreparatie in de gang en de rechte rijstrook is afgesloten. En 10 minuten extra reistijd op de 29 Rotterdam richting Berg-op-Zoom tussen Afrit Numansdorp en Willemstad. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, nu breekt een beetje de zon door in het Lloydkwartier, maar het blijft allemaal een beetje wisselvallig, hoor. Vanmiddag droogt het verder wel op. 20 graden kan het worden, dus een beetje aan de koele kant. Vanavond blijft het droog, maar later vanavond en vooral vannacht komen vanaf zee nieuwe buien met kans op onweer. De minima dalen naar 12 tot 16 graden. Morgen vooral in de ochtend een aantal buien. In de middag droogt het weer een beetje op met af en toe zon. Ook dan ligt de temperatuur rond 20 graden. En als we iets verder vooruit kijken, vanaf zondag is het een aantal dagen eindelijk droog met redelijk wat zon. Dan gaan de temperaturen geleidelijk omhoog naar 24 graden op dinsdag. Mogelijk 25 graden op woensdag. De hoofdpunten van het nieuws, Martin van den Boogaert. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud. De huurtransfer van Lutscherel Geertruida van Leipzig naar PSV is helemaal rond. Er is ophef over de overstap, omdat Geertruida altijd zei dat Feyenoord in zijn hart zat. En supporters nemen het hem kwalijk dat hij nu

0: wijk Dubbeldam Zuid. Een getuige meldde dat het om een oudere vrouw gaat, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Tot zover, Ruud.
1: Ja, dat zijn ze wel.
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Zo meteen lekker Justin de Wild, maar is de Pointer Sisters.

Justin de Wild en Cheerio. En ja, alsof het niet warm genoeg is, zaten ze er lekker op mee te dansen hoor. Paul en Astrid, die zitten in Almeria. 30 graden zitten ze vakantie te vieren. Ik zie een mooie palm op de achtergrond. Zonnebrilletjes op. En het is heel goed te doen hier met Radio Rijnmond aan. Nou, dat vind ik leuk om te horen. André stond net bij mij in de koffiecorner. Hij zei, Ruud, toch eventjes een nuance over Milli Vanilli. Want die jongens van Milli Vanilli waren eigenlijk slachtoffer van de manager Frank Farian. Net als Boney M, waar de zanger ook niet zong. Ik denk, ik zeg het even. Nou, dat is bij deze gezegd. Dankjewel, André. Gebeuren gekke dingen in de muziekwereld. Maar ik heb wel het idee dat het dit echt is. Ja, dit is het zoetgevoelige stem van Kelly Clarkson. And Because of You.

Etta James hoorde je en I Just Want To Make Love To You bij Radio Rijnmond. En er wordt nog lekker gereageerd hoor in de koffiecorner. Ook mensen die zeggen, ja Ruud, ik heb wel eens inderdaad een dealtje gesloten met een autoverkoper. En dat was inderdaad aan het einde van de straat dat ik voelde dat de band lek was. Ja, ik heb ook wel eens zo'n miskoop gedaan. Het is al vreselijk. Hey, ik las vanochtend namelijk over dat het aantal ruzies met tussen eigenaren van een auto en de garagist, ofwel of misschien wel de verkoper, dat steeds meer toeneemt. Er zijn steeds meer disputen. Wanneer voelde jij je getild door de autodealer, dan wel de mechaniker? En de actiegroep Dolomina houdt vandaag meerdere fietstochten om aandacht te vragen voor de veiligheid op straat. Angelique zei net, ja, ik merk echt geen verbetering, Ruud. Ik durf echt na een bepaald tijdstip echt niet meer veilig over straat. Dus het is nog steeds een groot probleem. En ik ben heel erg blij dat er actie of dat er aandacht wordt gevraagd door die Dolomina's. Nou, het gesprek van de dag, je voert het natuurlijk in de koffiecorner bij de boer op. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Zijn we klaar voor onvervalst stemgeluid van Bon Jovi?

0: De Sugar Babes en Round and Round bij Radio Rijnmond. Heb je al een plakje cake op, Erik?
1: Ja, en ik heb er net
0: van
1: een
0: Albert.
1: Bakje koffie erbij gehaald.
0: Ja, ja,
1: wat
0: ja.
1: Leuk, hè, van Albert.
0: Ja, ja, nee,
1: met hij is jarig.
0: Ja,
1: bijna.
0: Bijna, oké, okay, bijna.
1: Ja. Overmorgen.
0: Overmorgen is Albert jarig. En volg hem, de vrolijke reisvlogger. Moet je echt even doen, dat is echt leuk. Hey Erik, zometeen lunchbreak. Wat staat er behalve cake nog meer op het menu?
1: Ja, wat zou ik nog meer hebben? Nou, we gaan het hebben over een groot WK. Dat plaatsvindt helaas niet in de regio. Dus daarom noem ik de plaats nou even niet. Maar het is het WK roeien op de Bosbaan.
0: Okay.
1: En...
0: ja, en, precies, dan weet ik
1: ja, wat het is. Dan weet je het wel. Maar... in Dordrecht kunnen ze heel goed roeien. Daar heb je een hele grote roeivereniging. En een goede roeister daar vandaan, die zit in de organisatie van het WK.
0: Oh, waanzinnig.
1: Kijk, en dan wordt het wel leuk.
0: Ja, en dan wordt het
1: toch
0: heel
1: een enorme organisatie.
0: Ja,
1: dus ik
0: ja.
1: ga haar straks even spreken erover.
0: Oh, wat grappig zeg.
1: Leuk,
0: wat zijn nog meer onderwerpen die de revue passeren zometeen?
1: Nou, in de Dolomieten heb je een heel mooi bergdorpje.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan... Of je wou het onderwerp nog even weten?
0: Ja,
1: dan kom ik dan zo op terug.
0: Ja.
1: Michael Komans, die is naar Kenia. Dat is onze collega,
0: ja.
1: Verslaggever. Die daar onder een hele andere, voor een andere reden is. Want in Kenia is homoseksualiteit niet bepaald geaccepteerd.
0: Nee.
1: Zeg maar strafbaar. En je kan ervoor. Kunnen je hele erge dingen gebeuren. Ook in de samenleving daar.
0: Ja.
1: En hij wil de community daar een hart onder de riem steken. En ze eigenlijk een beetje helpen. Misschien door ook de aandacht gewoon überhaupt erover voor te vragen.
0: Ja.
1: En hij is daar. Ik spreek hem zo meteen.
0: Ja, hij is niet geheel zonder risico's, denk ik.
1: Nee, ook voor hem in feite. Niet, want het is strafbaar.
0: Ja.
1: Maar iemand...
0: Ja, precies, iemand moet het doen.
1: Goed.
0: Ja, mooi onderwerp. Ja, nou, horen we zo meteen ook. En de lunchplaats.
1: Nou, die Dolomieten dus, dat bergdorp waarvan je denkt... nou, daar kom je naartoe voor het uitzicht op de bergen.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Nou, er komen dus duizenden toeristen naartoe... En die gaan allemaal in de rij staan voor een Berliner Bol.
0: Oh god, weer zo'n TikTok-rij.
1: Weer zo'n TikTok-rij. Dat je denkt, jeetje.
0: Jongen, jongen.
1: Ja, maar ja, die bewoners die worden helemaal gek.
0: Ja.
1: Ze bakken die Berliner Bol al 30 jaar.
0: Ja.
1: Nooit iemand op afgekomen. En nou
0: moeten ze fabrieken gaan openen.
1: Ja. Ja, maar dan ook gewoon dat iedereen zijn auto natuurlijk luk raakt.
0: Ja.
1: Dan staan ze rijen dik, staan ze op een heel smal weggetje naar die bakkerij. Want die zit in het dorp bovenin. Dus ze worden helemaal gek.
0: Ach, nou, er valt wel vast wel een bijzondere plaat bij te bedenken. Bloody Tourists, volgens mij is dat de titel van een album van Supertramp. Dus misschien ook wel... Ja, nou ja, goed, misschien.
1: Kleine. Of wat dacht je van Fuck You?
0: Dat kan ook.
1: Lily Allen.
0: Ja, nou... wat jou kiest, doe het vooral via de app van Rijnmond. Open de app en klik op...
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of kijk op maxgoud.com.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. De vriendschap van Charles en Eddie begon in de metro in New York. Eddie had een plaat van Marvin Gaye bij zich. En Charles die begon daarom een gesprek met hem. En zo ontdekten ze hun gezamenlijke liefde voor soul. Ja, en toen gingen ze dat ook samen nog maken. Nou, dat werd een hit. Die hoor je zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Martin van der Boogaert. Goedemiddag, Martin.
14: Ja, goedemiddag, Erik. De overleden persoon die vanochtend is gevonden in Dordrecht was een 83-jarige vrouw. Dat meldt de politie. Ze woonde in Dordrecht. Haar lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. De politie sluit een misdrijf uit en spreekt van een noodlottig ongeval. De huurtransfer van Lutscherel Geertruida van Leipzig naar PSV is helemaal rond. Er ontstond ophef over de transfer omdat Geertruida altijd zei dat Feyenoord in zijn hart zat. Supporters nemen het hem kwalijk dat hij nu voor concurrent PSV gaat spelen. Maar Geertruida laat weten dat zijn keuze om voor PSV te gaan spelen niet betekent dat hij nu tegen Feyenoord is. Maarten van der Weijden is vanochtend door de Vlist van Schoonhoven naar Haastrecht en toen door de Hollandse IJssel verder naar Gouda gezwommen. Hij haalt met een lange afstand zwemtocht naar Utrecht geld op voor kankeronderzoek. Dinsdag moest Maarten van der Weijden zijn zwemtocht tijdelijk staken omdat hij ziek was. En daarom heeft hij het stuk van Gorkum naar Vianen door het Merwedekanaal overgeslagen. Een man die ervan werd verdacht dat hij was doorgereden na een ongeluk is vrijgesproken. Het ongeluk was in de nieuwjaarsnacht van 2024 op de kruising van de Van Lennepstraat en de Bilderdijkstraat in Spangen in Rotterdam-West. Een politieagent zegt dat hij de verdachte later herkende van een foto. En de rechter heeft nu bepaald dat dat onvoldoende bewijs is om hem te veroordelen. En daarom is de man nu vrijgesproken. Het weer. Nog een kans op een buitje vanmiddag, maar de meeste buien hebben we nu wel gehad. Vanmiddag komt de zon er ook bij en het is ongeveer 20 graden. Morgen in de ochtend weer buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag weer droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Martin. En er is een file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meren, daar sta je bijna een kwartier in de file. Er is een spoedreparatie nodig. De rechte rijstrook is dicht. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost, daar 5 minuten vertraging. Ja, en dan een bericht uit de Dolomieten in Italië. Het bergdorp Val di Fassa heeft een schitterend panoramisch uitzicht. En het dorpje wordt ook overspoeld door toeristen. Maar die trekken allemaal naar een berghut. En dan niet om te genieten van natuurschoon. Nee, ze schuiven allemaal aan in een TikTok-rij. Vanwege een gebakje dat daar te koop is. Het gaat om de krapfen. Dat is een soort Berliner bol. Sommigen die kamperen al de nacht ervoor om de volgende dag vooraan te staan. En dan staan er dus enorme rijen op dat smalle bergpad naar die berghut. Bewoners die balen omdat toeristen alleen maar voor dat gebak naar het dorpje komen. En dus niet voor het schitterende uitzicht. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app, druk op Appont. En zometeen Charles en Eddie.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Rouwkaart? Kerst?
16: Uitvaartpraat.
15: Bloemstuk? Koets met paarden?
16: Uitvaartpraat.
15: Koffie? Cake? Bitterballen?
16: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
17: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
18: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Hey Remon!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
30: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Charles and Eddie en Would I Lie to You hoorde je. Het is vrijdag, je laatste break van deze werkweek. En als je vrij bent, dan wil je natuurlijk ook wel even lekker lunchen. Leuk dat je erbij bent. Straks spreek ik een Dordtse roeister die midden in de organisatie van het WK roeien zit, dat volgende week plaatsvindt. En Michael Komans die zet zich in voor LHBTI'ers in Kenia. Zometeen spreek ik hem. En dan de lunchplaats. Ja, bewoners van een klein bergdorpje in de Italiaanse Dolomieten die worden overspoeld door toeristen die komen voor maar één ding. Een traditioneel gebakje waar ze influencers in hebben zien happen op social media. De wegen naar het dorpje staan volgeparkeerd met de auto's. En op de smalle bergpaden naar het traditionele bakkertje staan de mensen rijen dik te wachten vanaf zonsopgang al. De meeste toeristen die komen alleen om in dat gebakje te happen. Dat lijkt op een Berliner bol. Terwijl vanuit het dorp prachtige panorama-uitzichten op de omringende bergen te zien zijn. Ja, de bewoners die balen van de chaotische stroom massa-toeristen. Ze zeggen dat toeristen het milieu verpesten. En ze bakken dat bolletje dus al 30 jaar. Nog nooit zijn er zoveel mensen gekomen. En dat komt dan door de influencers, zeggen die bakkers zelf ook. En ook de bewoners. Welke lunchplaat wil jij hierbij draaien? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Ze maken nog maar kort muziek samen, de zes leden van Cat's Eye. Maar nu al hebben ze een wereldwijde hit, die hoor je zo. Eerst Manfred Mann's Earth Band met een nummer dat Bruce Springsteen al eens eerder had uitgebracht. Hij had hem zelfs zelf geschreven. Het deed niks in de hitlijsten, maar door Manfred Mann's Earth Band werd het de nummer 1 hit. Het is daarmee zelfs de enige nummer 1 hit die Springsteen als schrijver van een liedje voor een ander gescoord heeft. Hier is Blinded by Light.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: Cat's Eye was dat. Ja, en ik zei dat Bruce Springsteen met Manfred Mann's Earth Band de enige nummer 1 hit had geschreven. Maar hij scoorde ook voor de Pointer Sisters. Bracht dat ook zelf uit, werd ook helemaal niks. Maar je weet wat de Pointer Sisters met het nummer Fire hebben gedaan. Dat werd een grote nummer 1 hit. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Het is niet in de regio, maar er wordt wel mede georganiseerd door iemand uit Dordrecht. Maandag begint het WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam. En de Dordtse roeister Babette Schep die zit in de organisatie. Ze is verantwoordelijk voor alle vrijwilligers die direct betrokken zijn bij de wedstrijden. En dat zijn er nogal wat. Want tijdens het WK zijn in totaal zo'n 600 vrijwilligers actief. En die vullen meer dan 2000 diensten. Babette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent zelf roeister bij de Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilverenigingen.
1: Ja, ja.
0: Hoe is het nu om aan de andere kant te staan en mee te werken aan de organisatie van een WK?
1: Ja, super interessant. Het is zo ontzettend gaaf om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Hoeveel er voorbereid moet worden, maar ook hoe er elke dag hier hele mooie dingen weer worden opgebouwd. En eigenlijk dat het terrein er elke dag weer mooier en groter uitziet. Heel leuk om dat te zien.
0: En wat komt er allemaal bij kijken bij het organiseren van zo'n WK?
1: Nou ja, beginnend natuurlijk gewoon bij alle vergunningen die je nodig hebt. De bosbaan is helemaal, dat waar het toernooi dus plaatsvindt, is helemaal gerenoveerd. Maar zoals je net ook al in de intro zei, zijn er 600 vrijwilligers verdeeld over 2000 shifts over 10 dagen. Om er te zorgen dat alle atleten eigenlijk alleen maar over roeien hoeven na te denken. En dat over alle randvoorwaarden nagedacht wordt. En dat betekent dus ook dat ze niet andere mensen tegen hoeven te komen. Dat de enige weg die ze kunnen lopen naar het water is. Dat er eten voor ze is, precies naar hun race. Ja, eigenlijk alles wat zo'n atleet nodig heeft, dat daarvoor gezorgd wordt. Ja,
0: ja. En jij bent verantwoordelijk voor 300 van die vrijwilligers, hè? Dus
1: klopt, de helft. Inderdaad, ja.
0: Wat brengt dat voor jou mee? Staat je WhatsApp de hele tijd roodgloeiend?
1: WhatsApp roodgloeiend. Okay, ik denk dat ik nog nooit zoveel gebeld heb als ik de afgelopen 3 dagen al heb gebeld. En ik denk dat dat alleen maar meer gaat worden de komende dagen. Want ja, je hebt zieken, je hebt mensen die toch uitvallen. En daar moet je ook weer op anticiperen en weer zorgen dat de shifts gevuld worden. En dat mensen ook weten wat ze moeten doen.
0: En lukt het jou om niet te gaan micromanagen?
1: Ja, dat lukt. Je wordt hier gewoon, uiteindelijk moet je wel dingen zijn gang laten gaan en niet te gaan micromanagen, want dat lukt gewoon niet met zoveel vrijwilligers.
0: Nee, precies. Als je nou kijkt naar 1 wedstrijddag, hè, wat gebeurt er dan allemaal? Waar werken die vrijwilligers allemaal aan mee?
1: Als eerste is er gewoon al een heel atletendorp hier opgebouwd. Waar de roeier van tevoren kan opwarmen, kan ontspannen. En dat moet netjes blijven. Dus we hebben als eerste al gewoon het atletendorp. Dat netjes gehouden wordt. Dat alle schoonmaakdoekjes, maar ook het eten en het drinken allemaal voorradig is. En ja, dan moeten al die mensen ook het water op uiteindelijk. Dus er moet er weer voor gezorgd worden dat alles aan veiligheid voldoen wordt. Dat de boten GPS-trackers hebben, zodat er ook live beelden en live data gedeeld kan worden van de roeiers. Ja, en ik weet niet of er iemand wel eens naar het roeien heeft gekeken, maar bij de start worden de boten ook vastgehouden door een bootvasthouder.
0: Wow.
1: Ja, dat zijn ook allemaal vrijwilligers die daar liggen om die boten vast te houden. Op de goede, ja. Dat ze allemaal netjes naast elkaar liggen. En ook weer op tijd losgelaten worden als ze als de start is.
0: Ja, precies. Die botenvasthouders zijn een beetje de ballenjongens van het WK.
1: Inderdaad. Ja, dat kun je echt wel zo zeggen. Ja, ja. Ja.
0: En mis jij het nou zelf niet om niet zelf in zo'n roeiboot te zitten en dan die spanning van het WK vanaf het water mee te beleven?
1: Nou, het is eigenlijk wel grappig dat je het zegt, want ik ging hier woensdag heen en ik had bijna het gevoel dat ik dat WK zelf ging starten. Die buikpijn echt? Die ik had voelde echt alsof ik een wedstrijd ging starten. Dat ik even bij mezelf moest afvragen, moet ik niet, ga ik nou zelf dat WK starten of ga ik helpen met organiseren? Maar het was organiseren, dus nee, eigenlijk de leuke wedstrijdspanning die je van tevoren hebt, had ik hier nu ook. En dit roeien kan ik niet. Ik doe het veel liever voor de plezier. Dit kan ik niet. En dan is het heel mooi dat je van dichtbij dat schitterende roeien kan zien.
0: Juist, dus nou zie je met de echte cracks, maar jij hebt een keer een WK gedaan voor roeiers onder de 23, hè?
1: Ja, maar als stuurvrouw. Dus niet als roeister zelf, maar als stuurvrouw.
0: Oké. Maar goed, dan maak je wel die hele spanning natuurlijk van binnenuit mee.
1: Ja,
0: wat jij beschrijft is eigenlijk dat je nu hetzelfde meemaakt. Maar ik hoop dat dan de afloop voor jou heel goed is. En dat weet je pas over een tijdje, als het voorbij is.
1: Klopt. Klopt.
0: Heel veel succes en ook met de vrijwilligers.
1: Hartstikke bedankt. Fijne
0: dag. Dankjewel, Babette.
1: Dag.
0: Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws. Maar eerst deze van de Stone Roses, Fool's Gold.

aan voor de hoofdpunten. En ik vertel je nog even dat je kunt reageren op de lunchplaat. Dat gaat over die TikTokkerij, hè, voor een Berliner bollenbakkerij. Je kan ze net zo goed hier in Nederland halen met hout en nieuw. Maar we moeten met z'n allen naar de Dolomieten. En de bewoners die balen ervan dat ze daar over dat smalle bergpaadje steeds lopen met z'n allen en de automaak lukraak neerzetten op de straten daar naartoe. En ik ga zo meteen met Marco Koomans praten, want hij gaat de LHBTIQ+ community in Kenia ondersteunen.

0: klassieker van Diana Ross en een grote hit natuurlijk. Lekker terug te horen hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Het is 12:30. En wij kijken eens eventjes eerst op de landkaart hier van de regio. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. Daar is een spoedreparatie bezig. De rechte rijstrook is dicht. En dat hoorden wij, Stefan, dat je daar een flinke adem haalt. Waarschijnlijk om ons heel veel te gaan vertellen over het weer dit weekend.
1: Ja, ik ga het goede nieuws brengen inderdaad. Dus ik moest eventjes een flinke teug adem nemen. De meeste buien, die hebben we nu gehad. Er kan nog een enkele bui vallen, maar gaandeweg deze middag blijft het op de meeste plaatsen sowieso droog. De zon breekt ook wat vaker door. Middagtemperaturen van 20 of 21 graden is allemaal niet heel veel. Maar goed, als de zon schijnt is dat natuurlijk gewoon helemaal prima. Nou, de wind is matig, die komt uit het noordwesten. Vanavond is het ook nog eventjes op de meeste plaatsen droog. Maar later vanavond en vannacht dan volgen vanaf zee weer nieuwe buien met kans op onweer. Eigenlijk een beetje net zoals afgelopen nacht. Temperatuur daalt landinwaarts naar een graad of 11, 12. Langs de kust blijft het allemaal net wat zachter met zo'n 16 graden. Ja, en morgen een beetje een kopie als vandaag. In de ochtend weer buien. Morgenmiddag wordt het droog, meer ruimte voor de zon. Opnieuw zo'n 20 tot 21 graden, Erik. En zondag blijft het dan waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. De beste dag van het weekend. Ook dan 20 of 21 graden.
0: En dan heel in het kort de volgende week?
1: Ja, nou, maandag en dinsdag zijn hele aardige dagen. Periode met zon, overal droog, 22 tot 23 graden. Woensdag en donderdag worden zelfs nog wat warmere dagen. De wind gaat dan draaien naar het zuiden. 25, misschien wel 26 graden wordt het weer een beetje benauwd buiten. Broeierig, maar het blijft niet droog, want we krijgen wel te maken met nieuwe buien dan.
0: Ja, en broeierig, dan voelt 25 graden ineens toch wel heel warm wel weer, hè?
1: Ja, dan kan het zomaar weer bijna tropisch aanvoelen, ja, zeker. Ja.
0: Oké, goed, ik ben volgende week vrij en ik zit dan op Balkonia, dus ja,
1: fijn om
0: te weten, Stefan. Ja.

0: is de vrouw om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Dus geen sprake van een misdrijf. Sinds het begin van de oorlog tegen Iran zijn er bij aanvallen op schepen in en bij de straat van Hormuz 19 zeelieden om het leven gekomen. Dat meldt de internationale maritieme organisatie IMO. De meest recente aanval, waarbij een dode viel, was eerder deze week op een vrachtschip voor de kust van Oman. En de huurtransfer van Lutscherel Gertruida van Leipzig naar PSV is nu helemaal rond. Er is ophef over die overstap omdat Gertruida altijd zei dat Feyenoord in zijn hart zat. En supporters nemen het hem kwalijk dat hij nu voor concurrent PSV gaat spelen.
1: Nou, ja, daar zal nog het laatste niet over gezegd zijn. Wat wou jij er nog over zeggen?
0: Nou ja, ik dacht ook Johan Cruijff. Die ging ooit van Ajax naar Feyenoord.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ach, ja.
1: Vonden we niet erg toen? Of
0: nee,
1: wel?
0: Volgens mij niet. Ja, lang geleden. Maar, en ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal.
1: Dat
0: maar moet je,
1: is duidelijk.
0: Ja, moet je Feyenoord zo trouw blijven dat je niet bij een andere club mag spelen?
1: Maar als je het roept, Martin.
0: Ja.
1: Moet je ook wel een beetje gewoon staan voor wat je zegt, hè?
0: Ja, moet hij dan zijn leven lang bij Feyenoord blijven?
1: Ja. Oh. En Leipzig mag dan wel.
0: Is bij deze besloten.
1: Nee hoor, ik heb daar wat dat betreft weinig mening over, moet ik zeggen. Maar vanmiddag zal daar ook nog wat nodig over gezegd worden.
0: Ongetwijfeld.
1: Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen Chef Special, nu London Beach.
2: Radio met een grote R.

0: London Beat and I've been thinking about you hier op Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, die Berliner Bol en het woord is krap, trouwens, zoals het heet. In Italië, in een bergdorpje in de Dolomieten. En ik hoorde net van Martin van der Boogaard dat betekent bol. Dus oliebol. Nou ja, goed, dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar daar gaan dus wel alle toeristen van heinde en verre naartoe, naar een klein bergdorpje om die dingen te kopen. Veel kort, Led Zeppelin. Het is een Stairway to Heaven natuurlijk, want het smaakt heerlijk. Beter van de Wulp, Mass Psychosis, Artifact. Of All Together Now van de Beatles. Ik ken hem van The Farm, lijkt me ook wel grappig. Olaf Petersen, My First, My Last, My Everything van Barry White. Of Diana Benz and The Long Run. Oh, Diana Benz zegt The Long Run van de Eagles. Henk en Joke, Get Back van de Beatles. Luc Bonton, Sweets for My Sweets van de Searchers. Monique van Eijk, Are You Kidding Me van Anouk. Of Mark Achteren met Payback van Slayer. En zij heeft ook nog, Monique van Eijk, bedacht Sheep. Want ze lopen als schapen achter elkaar over de dijk op weg naar die Berliner Bollen dus. Pink Floyd, heb jij er nou nog eentje om eraan toe te voegen? Doe dat dan via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Michael Komans. Morikant hoor je ook nog. Maar eerst Chef Special.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: When? Chef Special en If Not Now Then When.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik ga hem nu alvast draaien, omdat Michael Kammans, daar krijg ik even geen contact mee op dit moment in Kenia. Hij had me eigenlijk al gewaarschuwd, je moet lang van tevoren gaan bellen. Want misschien krijg je geen contact. Dan noem ik nog even dat ik van Richard een plaatje heb gekregen over die Berliner bollen. Thunder on the Mountain van Wanda Jackson. Dankjewel ook voor het insturen van jouw lunchplaat. Ik kies er eentje die van Peter van der Wulp komt, maar ook van Luc. En ze hebben allebei een andere ster gekozen. Maar de titel is All Together Now. En ik draai hem van The Farm. En Peter van der Wulp had die van The Beatles bedacht. Ze gaan met z'n allen over het bergpad op zoek naar geluk in de vorm van een klein gebakje. En daarvoor die hele reis naar het dorp in de Italiaanse Dolomieten.

0: Altogether Now, The Farm. Allemaal bedankt voor het insturen van jouw suggestie voor de lunchplaat. Even een flinke uitstap naar een plek ver buiten onze regio, naar Kenia. Verslaggever Michael Komans die is daar nu voor een eigen project, maar wel een heel bijzondere. Hij is daar namelijk om de queer community te ondersteunen. En dat kunnen ze wel gebruiken, want in Kenia is queer zijn bepaald niet vanzelfsprekend. Homorelaties zijn strafbaar volgens de Keniaanse wet. En ook binnen de samenleving wordt het eigenlijk nauwelijks geaccepteerd. Michael Komans via beeld ook te zien op TV Rijnmond. Goedemiddag. Jij wilt ze een hart onder de riem steken en ze helpen, hè?
1: Jazeker. Ik ben bestuurslid bij een foundation die dus de queer community helpt in gemeenschappen zoals deze, zoals in Kenia, waar je dan misschien wel homo kan zijn, maar zeker niet kan uiten. Sterker nog, er worden echt complete aanvallen op jou zelf gedaan, op je huis gedaan, als mensen erachter komen. En ik had een aantal gesprekken van de week en met mensen. En daar ging het eigenlijk vooral over van, goh, als ze er dan achter komen, wat gebeurt er dan met je? Nou ja, dan word je verlinkt door je eigen vader en moeder. En dan word je echt, eigenlijk door het sociale wezen, door allemaal mensen uit de buurt, word je achterna gezeten. Je huis wordt platgebrand en dan beland je dus op straat. En heb je niks. Je hebt hier geen sociale voorzieningen natuurlijk, zoals in Nederland. Dus je hebt dan letterlijk niks. Je komt dan ook gewoon niet aan het werk, want mensen weten dat je homo bent. Nou, wat wij proberen hier is om deze mensen echt under the ground. Dus dit gebeurt allemaal heel stiekem. Ook de adressen zelfs aan de chauffeurs krijgen wij niet. We krijgen een soort richting en dan worden we ergens opgehaald. Dit gebeurt allemaal ondergrond. Zit goede doelwerk om mensen toch skills bij te brengen. Hè, want ze ontbreken er vaak, zeker jonge queers, aan opleiding. En op die manier hebben ze een iets betere kans op de arbeidsmarkt. Wellicht wel in een andere plaats natuurlijk.
0: Maar dan niet meer waar ze zitten. Undercover, ja, als het ware. Dus niet bekend als dat die geen homo is.
1: Nee, je kan hier echt gewoon niet over straat en zeggen dat je homo bent. Sterker nog, ik ben nu net bij een organisatie geweest die ook helpt gezondheidszorg. En dat gebeurt allemaal onder het inclusieve van de Global Fund Bank, de Wereldbank, et cetera. Om iedereen te helpen die er geen toegang tot heeft. Maar eigenlijk is dat een undercover hier zo. Ja, ik ga het nu niet vertellen waar dat is, maar nee. Ergens diep in Kenia. Maar om de queer community te helpen.
0: Zodat dus je zij, helpt dan gratis, en dan zeg je van we staan voor iedereen open. Maar uiteindelijk is het alleen bedoeld voor de homoseksuelen die dus worden onderdrukt. Maar ga je ze dan weer scheiden daar op dat moment als ze met z'n allen komen?
1: Maar deze voorzieningen die zijn openbaar toegankelijk. Tegelijkertijd zitten dan vaak op zo'n compound zit er een gedeelte waarvan mensen niet afweten dat het gebeurt. Zo ben ik ook in Meru geweest. Dat is een soort agrarische grote stad midden in het land. Daar wordt heel veel verbouwd. De kapbladeren die we ook wel kennen in Nederland, die verboden zijn, hè, die stimulerend werken.
0: Ja.
1: Nou, die worden daar gewoon legaal allemaal verbouwd. Maar daar is bijvoorbeeld een kippenboer, die heeft daar ook een bar. En boven die bar heeft hij dan een soort gezondheidscentrum gebouwd voor de queer community. En alleen zij weten dat. Dus dan kom je in die bar en dan moet je echt op een soort geheime manier kenbaar maken dat je dus queer bent. En dan mag je dus naar boven waar je dus dan wat je ook nodig hebt kunt krijgen. Het is vooral ook om ook bij elkaar te kunnen komen om skills. En wat wij dus doen met de stichting is vooral met deze gemeenschap ondersteunen, zorgen dat er ruimtes zijn, zorgen dat ze dit veilig kunnen doen. Want één organisatie waar we nu mee zitten, die hebben al 4 keer moeten verhuizen omdat gewoon een hele pand is platgebrand. En hebben moeten rennen voor hun leven. Nou, op zich is het waar ik nu sta ook niet heel erg fijn. Dus je ziet me af en toe misschien als je meekijkt, ja, even ruimte heel erg om me heen kijken.
0: Ja.
1: Dat is omdat ik natuurlijk echt de enige blank hier ben.
0: Ja, dus dan val je sowieso op.
1: Ik val hier heel erg op en er is me verteld dat je vooral niet met je telefoon omhoog moet staan. En ik zit nu bij jou te filmen en ik doe niks.
0: Dat doe je wel weer heel goed, Michael. Maar je kijkt in ieder geval om je heen of je niet wordt aangevallen. Maar jij bent zelf natuurlijk ook homoseksueel. Ik bedoel, en hoe is het nou voor jou als je uit Nederland komt, waar juist het discrimineren van LHBTI'ers strafbaar is, om dan daar rond te lopen?
1: Ik vond het de weten, vond ik heel emotioneel. Ik vond het zo pijnlijk om te horen dat niemand meer wil dat je leeft. Je moet echt dood. En zelfs je eigen vader en moeder. En dat je door je buren, familie wordt gestoten, dat vind ik zo, dat is zo heftig. Dat, ja, dat vond ik best wel emotioneel. Dus ik vind het mooi dat we hier goed werk kunnen leveren om, om mensen te kunnen helpen. En we zijn aan het begin van het jaar zijn we een aantal projecten hier begonnen. En dus nu zijn we in augustus. We zijn aan het kijken naar hoe verlopen eigenlijk die projecten. En hoeveel jongeren zijn er al geholpen. En dat is best wel veel. Dat is best ook wel leuk om te zien dat ze dan van, ja, het is natuurlijk in het Nederlands begrip helemaal niks. Maar dat ze dan van €50, zo moet het zien, per maand zijn gegaan naar ongeveer €400. Doordat ze nu een opleiding gratis hebben kunnen doen. En nu dus beter inkomen hebben kunnen hebben.
0: Ja, waanzinnig inderdaad. Supergoed. Het gaat dus met hele kleine stapjes. En het gaat er eigenlijk alleen maar om de mensen die daar zijn. En gewoonweg vervolgd worden. Om die een leven te geven. Dus dat ze in ieder geval in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Qua levensonderhoud gewoon. Hè? Kun je nog één keer misschien een organisatie noemen. Waar wij ook kunnen kijken om dingen te volgen. Van jouw werk en het werk van die organisatie?
1: Ja, nee, zeker. Dat is de Jan Cornelis Foundation, dus www.jancornelisfoundation.nl.
0: Ja,
1: gesprek gehad en eten besteld. Dus je ziet misschien hier achter het eten al op de grill liggen.
0: Het ziet er heerlijk uit.
1: Ik ga zo aan een Keniaans kippetje.
0: Nou, heel goed. Eet smakelijk. Ga lekker verder met je goede werk. De Jan Cornelis Foundation. Dat is hem, die gaan we onthouden. Dankjewel, Michael.
1: Doei!

0: Morikant uit Afrika ook. Maar wel geheel echt waar toevallig dat het die plaat nu draait. Hij komt zelf uit Guinea en is in 2020 alweer overleden. Jekke, jekke hoorde je. Zometeen mag je weer reageren, maar dan voor een mooie prijs. Dit keer is dat een Rijnmond Beach set.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
9: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
8: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
9: Dus je wilt naar Albanië?
8: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
9: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
8: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
9: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
8: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hey Raymond!
16: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hey Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de band Poco, die 20 jaar nadat ze uit elkaar gingen weer muziek gingen maken en toen een nummer 1 hit scoorde. Die hit hoor je zo. Eerst het nieuws van 1 uur, Martin van den Boogaard. Goedemiddag, Martin.
19: Ja, goedemiddag, Erik. De dode die vanochtend is gevonden in Dordrecht was een 83-jarige vrouw. Dat meldt de politie. Ze woonde in Dordrecht. Haar lichaam lag in het water bij het vijverplantsoen in de wijk Dubbeldam-Zuid. De politie sluit een misdrijf uit en spreekt van een noodlottig ongeval. Sinds het begin van de oorlog tegen Iran zijn er bij aanvallen op schepen in en bij de straat van Hormuz 19 zeelieden om het leven gekomen. Dat meldt de internationale maritieme organisatie IMO. De meest recente aanval, waarbij een dode viel, was eerder deze week op een vrachtschip voor de kust van Oman. De huurtransfer van Lutscherel Geertruida van Leipzig naar PSV is nu helemaal rond. Er ontstond ophef over de transfer, omdat Geertruida altijd zei dat Feyenoord in zijn hart zat. Supporters nemen het hem kwalijk dat hij nu voor concurrent PSV gaat spelen. Geertruida laat weten dat zijn keuze om voor PSV te gaan spelen niet betekent dat hij nu tegen Feyenoord is. En dan het weer. Er is nog een kans op een buitje vanmiddag, maar de meeste buien hebben we nu wel gehad. En vanmiddag komt de zon er ook bij. Het is ongeveer 20 graden. Morgen in de ochtend weer buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag weer droger met af en toe zon. En ook morgen wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je via naar onze app. Of je kan ook nog meer nieuws vinden op onze website rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Martin. Eens even kijken of er nog files zijn op de wegen. Daarvoor moet ik even naar deze pagina toe. Ja, daar is een file. En die is te vinden op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de aansluiting met de N457. En daar sta je 7 minuten in. Zometeen jouw kans op een prijs. En dat is dit keer een beach set. Een beach ball set. Die kun je dus lekker gebruiken om op het strand te gaan spelen. Maar daarvoor moet je even blijven luisteren. Je hoort het zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
27: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
28: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
27: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Radio met een grote R.

0: In 1968 gevormd deze band, Poco. En ze wilden er maar niet mee stoppen, want nadat ze uit elkaar waren gegaan, 20 jaar later, zijn ze weer bij elkaar gekomen. En toen wilden ze ook een single uitbrengen. Maar daar was de platenmaatschappij eigenlijk niet zo voor. Die vroeg zich af of ze überhaupt nog wel konden zingen en of ze wel het met elkaar langer dan 10 minuten konden uithouden. Nou, toen hebben ze toch een single opgenomen en dat werd deze plaat, Call It Love. En het werd de nummer 1 hit en ze toerden en zongen nog lang door met elkaar tot 2021. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak in dit uur, vlak voor je weekend. En ja, als je vakantie hebt, dan maakt het natuurlijk allemaal niks uit. Maar het is toch lekker dat het weekend begint, toch? Dat hoor je ook op Radio Rijnmond volop straks in de middag door. Met Ronald van Oudheusen, die gaat dat vuurtje lekker oppoken. En dan natuurlijk de Vrijmibo met Teun en Veza. Dat wordt helemaal een feestje. En de afterparty daarna ook nog te horen op Radio Rijnmond. Ja, en ik heb nog wat zomerspulletjes. We zijn een beetje die zomerspulletjes aan het opruimen natuurlijk. We hadden een zonnescherm voor de auto. Maar we hebben ook nog een paar beachbalsets. En die ga ik nu weggeven.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Maar daar moet je wel wat voor doen natuurlijk. Je kan hem nog 1 keer winnen hier bij Lunchbreak. Je maakt kans op een lunch voor 2 ook nog. Als je vandaag wint, doe je nog net mee voor die tombola die straks om 15:15 plaatsvindt. En de maandprijs is er ook nog. Dus een bioscoopvertoning voor 50 personen. En dat alles naar keuze. Je mag dus zelf je film kiezen. Maar ook de mensen natuurlijk met wie je daar gaat zitten met z'n allen. Ik draai een leuke hit achterstevoren en de vraag aan jou is... Welke is het? Het is een oudje hoor.

0: Best wel een stem uit het verleden. Is dat dan de stem van Glen Campbell? Op lepel 1 met Roundstone Cowboy. Of 2, Neil Diamond, Sang Sang Blue. Of 3, Albert Hammond, And It Never Rains in Southern California. Jij mag het nu zeggen, lepel 1, 2 of 3, via de Rijnmond-app, druk op Appons. Lekkere muziek heb ik ook nog voor je. Bruno Mars zometeen in zijn nieuwste hit. Maar eerst Dido. Zij waved the white flag, maar ze geeft het niet op.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Tot 2 uur. Lunchbreak.

0: On My Soul was dat van Bruno Mars. Even kijken hoor, ik moet ondertussen iemand gaan bellen, want degene die ik had gedroomd als winnaar, die wil niet opnemen. Dus eens even kijken.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En dat is altijd zo vervelend, want dat toestel dat is zo ver van me vandaan dat ik het altijd moeilijk vind om dat nummer te drukken en te praten. Maar ik ga het toch proberen met een klein nummertje hier. Even kijken. Het was Raymond namelijk die het heel goed had. Maar ik heb er natuurlijk nog veel meer die het goed hebben. Zo, kijken of hier wat uitkomt. Dit zou Ton moeten zijn. Ton, als je luistert, neem hem op.
2: Met Ton.
0: Hallo Ton.
2: Hi.
0: Goedemiddag. Waar wel je vandaan?
2: Uit Rotterdam Zevenkamp.
0: Rotterdam Zevenkamp. En je was lekker aan het luisteren naar Radio Rijnmond, neem ik aan.
2: Dagelijks.
0: Dagelijks, gelukkig. En wat doe je verder op het moment?
2: Wat ik aan het doen ben, ja, een beetje met foto's aan het bewerken.
0: Foto's aan het bewerken? Wat, waarvoor? Ben je de hele dia-verzameling van vroeger aan het digitaliseren? Nou,
2: ik doe aan vliegtuigfotografie. Oh. En dan heb ik wel een aardig archief en daar ben ik nog steeds een beetje doorheen aan het spitten.
0: En jij fotografeert dan als vliegtuigspotter, dus gewoon vliegtuigen die voorbij komen. En waar ga je dan naartoe?
2: Regelmatig op Schiphol.
0: Ja, want daar komen er natuurlijk wel heel veel langs, hè?
2: Daar komen er heel veel. En af en toe een keer naar een buitenlandse luchthaven als Brussel of Frankfurt.
0: En wat is er zo leuk aan dat?
2: Ja, het is een leuke ontspanning. En je hebt ook heel veel contacten met medespotters.
0: Oh ja, mensen die je dan herkent?
2: Als je bij Schiphol staat ook, je hebt heel veel vrienden, hou je daarvan over.
0: Ja. Nou, wat grappig. Hey, en ik kijk dan wel eens op zo'n app waarbij je dan ziet welk vliegtuig erover komt. En dan zie je de foto van dat vliegtuig. En dat zijn allemaal foto's die weer zijn gemaakt door andere mensen weer.
2: Ja, klopt. En daar staan ook foto's van mij bij je ook.
0: Dat doe jij ook?
2: Dat doe ik ook. En stuur ik ze ook naartoe naar Flightradar.
0: Grappig, ja, want dat is hier dan bijvoorbeeld, deze keer zijn ze in retro-stijl. De aankleding van de retro-vliegtuig bijvoorbeeld.
2: Ja, van de vroeger, net als Transavia, die heeft nou ook eentje
0: brieven weer. Precies, want die bestaan zoveel jaren. Hoeveel jaar, jij weet het?
2: 60 jaar.
0: 60 jaar, nou, dat wou ik zeggen. En dan zie je dus inderdaad een hele oude striping, zoals dat dan bijvoorbeeld 60 jaar geleden was. Ja, hartstikke leuk. En jij doet het allemaal. Nou, dank aan jou dus voor het maken van de foto's.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, kan ik je misschien bedanken met een leuk beachball set? En de vraag is, welke plaat hadden we net op de lepel en welke lepel?
2: Lepeltje nummer 2.
0: Nou, eens even luisteren of dat daadwerkelijk zo is. Neil Diamond, hè?
2: Ja, klopt.
0: Song Song Blue.
2: Ja.
0: En dat is goed hoor, Ton. Ja, dat was zeker een gouden ouwe, hè? Dat was grappig om die weer even terug te horen. Tenminste, dat gaan we zo meemaken, dat moment.
2: Ja.
0: Maar het was inderdaad een nummer uit begin jaren 70, heb ik het gevoel.
2: Ja, altijd een leuk nummer om te horen.
0: Zeker. Nou, we gaan hem nu draaien voor je. Hou je telefoon er nog even bij, want wie weet bel ik zo meteen weer als ik de lottobal heb getrokken en jou eruit trek voor een lunchje voor 2 personen.
2: Zou leuk zijn.
0: En wanneer ga je je volgende vliegtuig fotograferen?
2: Nog geen idee. Ik kijk altijd even het weer ook aan. Want ik ben een beetje een mooi weerspotter.
0: Ah, je bent een mooi weerspotter. Heel goed. Nou, lekker blijven bewerken dan. En genieten van je beachball set.
2: Dat ga ik zeker doen.
0: Dag Ton.
2: Hey, tot ziens.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Neil Diamond, Songs.

0: van Dalen en Enrico hoorde je.
1: What a verve.
0: En het is 2:30. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. 1 file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum sta je 8 minuten in de file. En er vallen eerst nog wat enkele buien. Nou, die zijn hopelijk zo'n beetje wel gevallen. Je weet het natuurlijk nooit, kan er altijd nog één vallen. Maar in de loop van de middag wordt het droger met wat meer zon. Het is koel met maxima rond de 20 graden. En dat is een paar graden beneden het gemiddelde. Vanavond is het eerst droog. Later vanavond en vooral vannacht komen vanaf zee nieuwe buien met kansen op onweer. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Morgen in de ochtend ook nog weer buien. Maar in de middag blijft het steeds vaker droog met af en toe zon. En dan ligt de middagtemperatuur weer op 20 graden. Mario Kwaito is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Mario.
2: Goedemiddag. In Vlaardingen is gistermiddag een man van 45 opgepakt na een bedreiging met een vuurwapen. Bij hem thuis werden daarna 3 van die vuurwapens gevonden. Die wapens zijn in beslag genomen en de man zit nog vast. Over het slachtoffer van de bedreiging is niks bekend. De provincie gaat een fietsoversteekplaats op de busbaan in Heenvliet aanpassen. In mei kwam een vrouw van 33 daarom het leven toen ze overstak. Ze werd gegrepen door een bus. Er komt ook een drempel om de bussen af te remmen. De snelheid gaat omlaag en er komen waarschuwingsborden. En een goed onderwerpje tijdens de lunch, denk ik. Je ziet het steeds vaker in de supermarkt. Producten met de teksten extra vezels of bron van vezels.
0: Ja, heel belangrijk.
2: Ja, maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims om hun producten gezonder te laten lijken.
3: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in, dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
2: Ja, ze claimen dus extra gezond te zijn. Je betaalt er vaak daarom ook een stuk meer voor. Terwijl als je achter op het label gaat kijken, zitten misschien 0,5 gram extra vezels in per portie. Voor 100 producten zegt de Consumentenbond dat ze een te rooskleurig beeld geven over de hoeveelheid vezels die ze hebben.
0: Nou, dan ga ik toch maar weer terug naar die extra eiwitten die je had hiervoor. Dat was,
2: dat was de vorige trend, ja. Gewoon een bakje kwark.
0: Ja, precies.
2: Magere kwark is net zo goed. Precies. Beter zelf.
0: Echt gewoon wat fruit, pruimen zitten vezels in, appels,
2: ja.
0: Met schil. Dan krijg je het vanzelf binnen, toch?
2: Zeker.
0: Dankjewel, Mario.
2: Yo.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Somje hoor je zomaar eerst de Red Hot Chili Peppers.
4: Radio met een grote R.

Hot Chili Peppers en Dani California hier op Radio Rijnmond. Zometeen ga ik de winnaar bekendmaken van de weekprijs. En dat wordt die lunch voor twee personen in een restaurant hier in Delfshaven. Die geven we elke week weg. En volgende maand dan heb je ook nog die maandprijs. Dus zeker weer meedoen met de spelletjes. De maandprijs dat is een bioscoopvertoning voor 50 mensen. Naar keuze en een film naar keuze in de bioscoop. Vanmiddag bij afslag Rijnmond de Vrijmibo is de laatste van deze week te krijgen. Maar volgende week kun je nog de hele week blijven winnen. Pepsi en Shirley die werden bekend als de achtergrondzangeressen van Wham. Maar ook in een eentje konden ze de wereld aan. Straks hoor je de hit waarmee ze de top bereikten in de hitlijsten. Ze hoefden slechts twee wereldsterren voor zich te dulden. En dat was onder andere hun voormalige werkgever George Michael in duet met Aretha Franklin. Maar hoe heette die eerste hit van die dames nou ook alweer? Je hoort het zo, maar eerst de nieuwste van Sommieu. Feels Part 2.

0: Pepsi en Shirley en Heartache was dat op Radio Rijnmond. Nou, daar gaan ze weer hoor. De lottoballen die zitten er weer in het molentje. En het balletje komt er meteen al uit. Dan gaan we eens even kijken wie we daarvoor moeten bellen. En dat is... Ik ga het eens even kijken of dat hiermee gaat lukken. Kijken of ze wil opnemen. Het is een ze in ieder geval. Maar ja, wie is die ze nou? Dat is de grote vraag. Ik klap het nog niet, want als diegene dan haar naam hoort en niet opneemt, dan is het natuurlijk weer een probleem. Ik ga ondertussen eventjes een reservegetal... Nee, ze neemt op. Hallo!
1: De lunch van de week gaat naar...
0: Caroline Nijhoff. Goedemiddag, Caroline.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, er wordt op de achtergrond gejuicht. Ze bedenkt dat de boodschap overgekomen is.
2: Ja.
0: Lekker, hè?
2: Ik ben helemaal verbaasd. Wat leuk.
0: Ja, ja, je kan zomaar teruggebeld worden. Je wist het
2: nou,
0: niet.
2: Nou, inderdaad.
0: Precies. Hey, en ik heb al een idee wie je gaat meenemen, maar je moet het wel even officieel zeggen natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat Leo wel mee wil.
0: Ik dacht het wel.
2: En ik denk ook wel dat hij mee mag dan hoor.
0: Toch wel?
2: Dat mag wel.
0: Ja? Oké. Okay. Ja, laten we lief zijn voor elkaar. Je moet nog verder met elkaar, toch? Nee, gefeliciteerd. Jullie gaan met z'n tweeën lekker lunchen. En dan in de buurt, je krijgt een bon van ons toegestuurd. En dan kan je daar je melden.
2: Oh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
0: Heel veel leuk. Plezier ermee.
2: Dankjewel. Okay. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
0: Blijf lekker meedoen, hè.
2: Ja. Tuurlijk.
0: Oké, doeg allebei. Dag. Hoi.
2: Dag.
0: Ja, je kan dus vanmiddag nog meedoen voor een zonnescherm. Dat kun je winnen bij de vrijdagmiddagborrel met Teun en Feza. En tot aan het nieuws van 2 uur heb ik nog een paar lekkere plaatjes, hoor. Kate Ryan komt eraan. Misschien heb ik nog tijd voor Nick Kamen. Maar eerst deze prachtige rocker Herman Brood en his Wild Romance. Hier is Saturday Night.

Saturday Night, Herman Brood en his Wild Romance. Op de dag dat de Britse Ethel Caterham vandaag haar 117e verjaardag viert. Is dat even wat? Ze maakte de Eerste Wereldoorlog mee, zag koningen... Ja, eigenlijk zag ze maar eentje koningin gaan en een koning komen. En ze zag in ieder geval Harry en Meghan Markle ook weer gaan en komen. En nou, een prachtige leeftijd. Ze is nog niet de oudste ooit die ooit geleefd heeft. Dat is iemand die 122 jaar werd, die overleed in 1997.

van mijn favoriete dansnummers, Kate Ryan en Désenchanté. Het einde van dit programma is nabij. Ik neem je nog even mee naar morgen. Het weekend is er met Ronald van Oudheusten. Die wil het hebben over een nieuw gratis festival over 3 weken in het Zuiderpark. Fiesta Futura. En het NK Sprietlopen, nou dat is niet voor het eerst. Dat is namelijk voor de 48e keer morgen in Puttershoek. Daar besteedt hij ook aandacht aan. En de Bergse Boswandeltocht over 5 afstanden is aanstaande. En hoe kun je meedoen? Dat hoor je morgen ook. En hij proeft de sfeer ook bij de Formule 1 op Zandvoort. Daar is de eerste training zojuist van geweest. En Max Verstappen die eindigt als 11e. 1,3 seconden na de snelste persoon. Dus momenteel ziet het er nog niet naar uit dat er een winnaar van wordt gemaakt aanstaande zondag. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren, want hij rijdt natuurlijk op thuis. Op thuisveld. Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Hij rijdt thuis. Morgen dus tussen 10 en 12. Straks Ronald van Oudheusten met de middagtour. Miami Sound Machine, Britney Spears, Miles Smith en Niall Horan en U2. Die komen allemaal voorbij. En deze is nog tot aan het nieuws van 2 uur. Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Blijf lekker luisteren. De Vrij Mibo komt er ook weer aan tussen 4 en 7 op Radio Rijnmond. En daarna nog de afterparty. Een heel fijn weekend. Wat mij betreft, over een week ben ik er weer. Eerst hoor je Thomas Bresser. En daarna dacht ik Cheryl Samson nog. Zij gaat ook nog Archief Blijdorp presenteren. Vanuit de dierentuin, de laatste aflevering. Vanuit de dierentuin zelf. Een fijn weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. De provincie gaat bij Heenvliet op Voorneputten aanpassingen doen aan de fietsoversteekplaats van de busbaan. In mei kwam een vrouw van 33 uit Heenvliet om het leven toen ze de busbaan overstak en werd gegrepen door een bus. Op die plek komt een verkeersdrempel, wordt de maximumsnelheid teruggebracht en komen waarschuwingsborden te staan. De werkzaamheden voor die aanpassingen beginnen volgende maand. Een 45-jarige man uit Vlaardingen is gisteren opgepakt na een bedreiging met een vuurwapen. Om wat voor bedreiging het ging, kan de politie niet zeggen. Na de aanhouding werd het huis van de man doorzocht. Daar vonden agenten 3 vuurwapens en munitie. Alles is in beslag genomen. De man zit nog vast en het politieonderzoek is nog bezig. Daarom kan de politie verder ook niks zeggen over het slachtoffer van de bedreiging. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen.
16: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het landsbelang te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
15: Pro, ja 21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Tweede Kamer. En een Nederlandse pro-Oekraïne-activist uit Assen is deze week onverwachts overleden. Dat gebeurde voor de ogen van zijn vrouw in Oekraïne. Samen waren ze met de trein onderweg naar hoofdstad Kiev met hulpgoederen. Volgens zijn vrouw was er geen waarschuwing, maar was het in 1 seconde gebeurd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar het zou wel met de oorlog te maken hebben gehad. Het weer, er is steeds meer ruimte voor de zon. Het is met 20 graden wel aan de koele kant. Vanavond eerst nog droog. Vannacht komen er nieuwe buien met ook onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding is er nog te melden. Op de A27 Utrecht richting Breda. Voor de Merwedebrug staat een file van 2 kilometer met een minimale vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis mee met Golden eSIM.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Download de app of ga naar goldenesim.com.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
22: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Nou, nog één keer dan. Dat was Britney Spears uit 1999. Ik opende deze vrijdaguitzending Radio Rijnmond de middag door met Miami Sound Machine. Met Conga uit 1986. En over Baby One More Time gesproken. Ja, nog één keer. Nog één keer. De allerlaatste keer. De Grand Prix van Nederland in de Formule 1. Dit weekende in Zandvoort. En ze zijn al begonnen hoor. De practice, de eerste oefening, de eerste vrije training zit er al op. Om 12:30 is die gestart. En straks, later vanmiddag, de sprintkwalificatie. Om 16:30 zal dat zijn tijdens Vrij Mibo. Ik wil je niet van de radio wegjagen, maar voor de liefhebbers, die weten dat ongetwijfeld. Want morgen is er in Zandvoort ook een sprintrace. En dat begint al om 12:00 in de middag. En dan volgt daarna nog om 16:00 de kwalificatie voor de allerlaatste Nederlandse Grand Prix aanstaande zondag. En die start dan om 15:00. En laten we hopen dat Max Verstappen al die tegenstanders nog een keer een poepie kan laten ruiken daar in de duinen van Zandvoort. Er is veel meer sport dit weekend. Straks neem ik de voetbalwedstrijden even op de korrel. Maar het is vooral muziek dat de klok gaat slaan. Tot 16:00 heb ik lekkere muziek in de tas zitten. Het eerste uurtje even bij de Lurven pakken. Stella Lefty zit in de tas. Een gouden oude disco hit van de Gibson Brothers. Ik heb Dua Lipa meegenomen. U2. En verder heb ik ook nog de Pussycat Dolls de tas gestoken. Laat ik het zo maar even noemen. Nu Miles Smith samen met Niall Horan met Drive Safe. En daarna U2, ik zei het al eventjes. Kortom, laten we gewoon lekker van start gaan. Het is vrijdagmiddag, het is een aangename week. We gaan hem afsluiten. Straks na 16:00 met de Vrij Mibo met Teun en Feza. Tot die tijd hoor je mij met mijn pick-up naaldje op het vinyl. Of, de computer, hè. Die doet ook zijn best. En die spuugt muziek uit. Ik hoor het al. Miles Smith.

een mooie duet van stemmen wordt 1 en 1 gewoon 3. Dit was zo'n voorbeeld uit 2017. Het prachtige geluid van Dua Lipa. Samen met Chris Martin kennen we natuurlijk van Coldplay. Dit was Homesick. En daarvoor The Unforgettable Fire van U2 hier op Radio Rijnmond. Tot 4 uur de middag door. We gaan straks met de auto door de car wash. Nou, dan weet je wel over jaren, welk jaar ik het heb, hè? 1977. Rolls Royce staat te wachten voor het rode stoplicht en mag zo naar binnen. Eerst even aandacht voor de Pleinbioscoop vanavond op de Kop van Zuid. Backrooms is vanavond de grote film die op het grote doek zal worden vertoond. En dat is echt een fascinerende horrorfilm. Ik heb me even ingelezen, want ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar er wordt omschreven als een claustrofobische en hypnotiserende film die de angst voor het oneindige en het alledaagse perfect weet te vangen. Het contrast tussen de Rotterdamse buitenlucht, met de schepen natuurlijk om je heen, en de verstikkende beelden op het scherm maakt dit een unieke pleinbios-ervaring. En als we dan de Volkskrant 4 sterren zien geven met de tekst: schept een spectaculaire spiegelwereld waarin je ook als toeschouwer kunt verliezen. Nou, dan denk ik dat je vanavond niet in je eentje moet gaan naar de pleinbioscoop, naar die film die in Amerika is gemaakt. En duurt een kleine 2 uur. Vanavond dus op het programma vanaf 9:30 op de Kop van Zuid, de openlucht pleinbioscoop met een echte goede, vernieuwende horrorfilm. Backrooms is daarvan de titel. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Op dit moment hoor ik, het licht is op groen gesprongen. Niet alleen voor Max Verstappen, maar ook voor Rolls Royce. Ze mogen met de auto naar binnen, naar de car wash.

de eerste hits van Dotan, waar iedereen zeer enthousiast over was. En terecht, want het is heel mooi in elkaar gezet. Was er nogal wat consternatie, hè, omdat hij allerlei kliks op de social media zelf had verzonnen. Met fake accounts en weet ik het allemaal. En nou ja, goed, afijn. Het is allemaal achter de rug. En inmiddels zijn we meer dan 10 jaar verder. En kunnen we het gewoon weer objectief beluisteren. En is dit prachtig. Hungry van Dotan hoorde je. Daarvoor een lekkere gouden ouwe, de Non-Stop Dance van de Gibson Brothers. Dat was nog eens lekker in die disco-periode. Dansen in de discotheken, die er toen nog veel meer waren dan tegenwoordig. In de jaren 70 was dat natuurlijk. Er wordt gevoetbald dit weekende. Helaas voor de Excelsior-supporters, want de wedstrijd tegen NEC in Nijmegen is uitgesteld. Dat heeft alles te maken met de Europese verplichtingen van de club uit Nijmegen, die afgelopen seizoen zo verrassend hoog eindigde in de Eredivisie. Maar Sparta komt wel aan de bak morgen om 7:15 de aftrap op het kasteel tegen FC Utrecht. Ook morgen, maar dan iets eerder, om 4:30 wordt er al afgetrapt in Sittard voor de wedstrijd Fortuna tegen AZ. En ook Heerenveen PEC Zwolle zal morgen worden gespeeld om 9:00 in de avond. Zondag dan hebben we Go Ahead Eagles tegen ADO, PSV tegen Groningen, allebei in de vroege middag. En om 4:45, en daar zal Radio Rijnmond uitgebreid verslag van doen op Radio Rijnmond met een sportprogramma gepresenteerd door Frank Stout en natuurlijk Dennis in Friesland voor de wedstrijd Cambuur tegen Feyenoord. 4:45 is daar de aftrap. Dan heb je ook nog om 7:15 de wedstrijd Twente tegen Telstar. En s'avonds komen de Amsterdammers van Ajax om 8:00 op het veld tegen Willem II. Willem II, zeg ik dan maar even chauvinistisch. Natuurlijk, dat mag toch. Straks nog een heerlijk uurtje muziek. Ik zal straks bij de kop

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
11: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen verder de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Hoek van Holland is al tijden spoorloos. Daarom was hij gisteren opnieuw niet bij de rechtszaak. Eerder werd de zaak daarom al een keer uitgesteld. De man reed op zijn motor te hard door een bocht en raakte een vrouw in een scootmobiel die daarbij werd gelanceerd. Ze overleed 3 dagen later. Niemand weet waar de man nu is, maar het OM kwam nu wel met een eis. 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. In Gorinchem heeft een auto vanmiddag een hekje langs een weg geramd. Het hek en de auto raakten zwaar beschadigd bij de klap. Achter het hek ligt een fietspad, maar daar reed niemand toen het ongeluk gebeurde. Het is niet bekend wat er misging. De bestuurder zou tegen de politie hebben gezegd dat hij moest uitwijken voor een tegenligger. Op die plek loopt de weg in een flauwe bocht en ligt er een doorgedrokken streep. Joran van der Sloot zou hebben gesmeekt om overgeplaatst te worden naar een andere gevangenis. Hij zit vast in Peru voor de moord op Stephanie Flores en voor drugsmokkel. De gevangenis is bekend om de slechte leefomstandigheden. De zwaarste criminelen van Peru zitten daar opgesloten en Joran zou er met de dood bedreigd worden en werd alleen zwaargewond in zijn cel gevonden. De gevangenis is akkoord met een overplaatsing, alleen moet een rechter zich er nog over uitspreken. En in Oegstgeest, vlakbij Leiden, is een vuilniswagen vanmorgen tegen een muur van een garage gereden. Er zit nu een groot gat in de muur en binnen zitten scheuren in meerdere muren. De eigenaar was er niet toen het ongeluk gebeurde, maar werd gebeld door de buren. Het ongeluk zou zijn gebeurd doordat de vuilniswagen wegreed met de armen voor de containers nog uitgeklapt. Het weer, op veel plaatsen zon en een graad of 20. Vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Er staan een aantal files. Op de meeste plaatsen is je vertraging niet langer dan 5 minuten. De langste files vind je op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander in Moordrecht, 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de A15 en Hellevoetsluis, 5 minuten. Daar heb je 10 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Wat zou jij doen als je nog één keer, nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
16: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
17: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
18: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
19: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
18: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: De middag door. Ronald van Oudheusden.

prachtige zanger Brian Ferry, inmiddels ook al de 80 gepasseerd. Hè? Eind van de volgende maand wordt hij 81. En ik zag laatste beelden op de social media. Dan staat hij te zingen in zijn witte overhemd. Want hij was vroeger ook altijd smetteloos gekleed. En een mooie zwarte lok. Nou, die zwarte lok is grijs geworden. En hij heeft nog steeds een soort charismatische uitstraling. Het zingen gaat niet meer zo heel erg soepel. En ook de bewegingen zijn wat strammer. Dat is natuurlijk volledig logisch. Maar ja, het is nog wel gewoon de grote Brian Ferry. Hè? Dit was Don't Stop the Dance uit 1985. En weten jullie dat hij in 1973 al met zijn band Roxy Music twee keer in de Rotterdamse Doelen stond? Ja, in mei van dat jaar. En later in december kwamen ze nog een keertje terug met de Stranded Tour. En ik was vorige week met mijn oom op pad. Muziekliefhebber. Ik heb daar ook veel van geleerd in mijn jonge jaren. En die was erbij. Die was in de Doelen. Die heeft sowieso heel veel muziek gezien in de jaren 70. En was ook bij het Kralingen Popfestival. Afijn, zo'n oude hippie. Inmiddels ook een 70er. Maar die zag inderdaad een weergeloos optreden van Roxy Music in de Doelen toen in december. Ja, dat zijn altijd jaloersmakende momenten. Hè? Een tijdmachine zou geweldig zijn om daar nog even terug te gaan. Brian Eno speelde nog toetsen in de band bij Brian Ferry. En een paar maanden later ging hij zijn eigen weg. Goedemiddag, tweede uurtje. Rijnmond de middag door. Ik begon Beyoncé dit uur met de Single Ladies. En voor de rest heb ik nog heel veel lekkers in de tas zitten. Met straks de Manic Street Preachers. Ik heb Elvis Presley met een grote oude hit uit 1956 meegenomen. Kraakvrij vinyl. Kim Appleby ga ik draaien. Alex Warren, The Time Bandits. Keen als ik eraan toe kom. Dan moet ik niet te veel gaan zitten beppen. En Nena. En nu John Allen. Die ken ik persoonlijk. Een hele aardige Engelsman. Ik heb hem ooit een aantal keren geïnterviewd en een mooie sessie hier in het Rijnmondpand laten opnemen. Die heeft een mooie akoestische nieuw nummer opgenomen, Shine On Me. En dat is een soort voorbode voor nieuw plaatmateriaal. En later dit jaar in oktober komt hij naar Rotterdam voor een optreden in Rotown. Je moet zelf maar even kijken op de website van Rotown. Ik heb het eerder al gemeld. John Allen.

Los lekker zeggen. Elvis Presley hier op Radio Rijnmond met zijn grote hit, waarmee hij eigenlijk doorbrak ook in de Verenigde Staten. Hound Dog. Hij nam het op in de studio 2 juli 1956 samen met Don't Be Cruel. En het is eigenlijk niet eens een origineel liedje van Elvis. Hè? Hij pikte het een beetje van Freddie Bell en de Bell Boys. Hij zag het namelijk live uitgevoerd worden in Las Vegas door dat bandje. En die had het weer een beetje overgenomen van een Amerikaanse zangeres, Big Mama Thornton, die het als bluesliedje had geïntroduceerd. En het werd geschreven voor Big Mama Thornton door Jerry Lieber en Mike Stoller. En dat was al in 1953. Dus een paar jaar later brak Elvis met Hound Dog echt door. En hadden ze de arrangementen veranderd en er een rock'n'roll nummer van gemaakt. En dat was hartstikke nieuw in die tijd. Ja, heerlijk. Elvis was natuurlijk omstreden ook, hè, omdat hij met zijn heupen zwiepte. En dat was, dat werd gezien als seksueel en uitdagend. Hij deed het ook bijvoorbeeld in de Milton Berle Show in 1956 op de Amerikaanse tv. Zwart-wit, prachtige beelden. En daar werd schande van gesproken. En daarna werd alleen het bovenlichaam nog van Elvis gefilmd bij de televisieoptredens van The King of Rock'n'Roll. Ja, opvallend. En aanstaande maandag voor de liefhebbers op de Pleinbioscoop eigenlijk echt een moetje. Want daar kun je Epic zien. Dat is een Elvis Presley in concert film. Maar daar hebben ze ook bijzondere opnames gedigitaliseerd. Het geluid een beetje opgepoetst. Kortom, het is echt een snoepje van een film voor de rock'n'roll liefhebbers. Aanstaande maandag dus op de Wilhelmina Pier. Elvis, levensgroot op dat enorme doek in Rotterdam. De Volkskrant gaf de film 4 sterren. En zei daarbij: Elvis en zijn band klinken in Epic overdonderend. En Trouw had het over de biografische concertfilm Epic is steengoed. Kortom, ga dat zien. Het duurt een kleine, wat is het, 1,5 uur? Zo ongeveer, ruim 1,5 uur. En het is nog niet helemaal uitverkocht. Elvis dus op de Kop van Zuid aanstaan.

Time Bandits uit 1983. I'm Specialized in You. Een grote neder-pop-hit. En Alida was laatst nog op Radio Rijnmond te horen. Ja, dat haalt hij niet meer hoor, die hoge tonen, zei hij toen ook. Dus, hij treedt ook niet meer op. Want hij hoort volgens mij niet meer of hij nou zuiver is of vals. Alex Warren ging hem vooraf. En nu heb ik zometeen nog lekkere muziek van Keen voor je klaarstaan. Niet voordat ik afscheid ga nemen. En blijf lekker luisteren, hè, want straks na vieren hoor je Teun en Veza, de Vrijmibo. Daarna de afterparty, daarna weer non-stop muziek. En morgenochtend hoor je natuurlijk Dennis Kranenburg met 2 uur lang de lekkerste jukebox muziek tussen 8 en 10. Daarna neem ik het stokje weer over tot 12 uur met Het Weekend Is Er. Boordevol lekkere muziek, de weekend het intro quiz voor een mooie prijs. En natuurlijk heel veel tips voor jouw nog lege agenda wellicht. Leuke gesprekken, ook dat hoop ik te gaan voeren morgen tussen 8 en 10. Blijf luisteren naar Radio Rijnmond. Dat doet ons heel veel plezier. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier in het weekend. En zondag, hè, Feyenoord op Radio Rijnmond in een extra sportuitzending vanaf 4 uur in de middag met Frank Stout in de studio en Double D in natuurlijk in Friesland voor de wedstrijd Cambuur tegen Feyenoord. En morgen ook Sparta natuurlijk op het kasteel. Excelsior gaat niet door, heb ik eerder al gezegd, vanwege de Europese verrichtingen van NEC. Maar er is heel veel vertier. Geniet ervan en maandag hoor je mij weer met heel veel lekkere muziek tussen 2 en 4. Bye bye!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Een hele goede middag. Het is 4:00. Je bent bij Rijnmond. Brandweerman, politieagent, dierenarts. Misschien was het wel een van deze drie beroepen. Maar waar ik het over heb, dat vertel ik je zo. Eerst krijg je het nieuws van Mario Kwaaithaal. Mario, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een man die meerdere vrouwen seksueel misbruikte heeft zeker 17 slachtoffers gemaakt, bleek vandaag tijdens de laatste proforma-zitting. Een van die slachtoffers komt uit Schravendeel. De man werkte een tijdje in een anorexia-kliniek in Utrecht. Een aantal patiënten benaderde hij in zijn vrije tijd met vragen om zich uit te kleden en met zichzelf te spelen. Soms moesten vrouwen zichzelf ook snijden. Op mobiele telefoons van de man werd ook nog kinderporno gevonden. In Heenvliet op Voorneputten wordt volgende maand gestart met werkzaamheden om een fietsoversteekplaats van een busbaan veiliger te maken. In mei werd een vrouw van 33 daar aangereden door een bus en overleed. Daarom gaat de provincie de oversteekplaats voorzien van een verkeersdrempel. De maximumsnelheid gaat omlaag en er moeten waarschuwingsborden komen. In Zweden heeft de politie iemand met een zwaard. Lopen rondzwaaien bij een school in een plaatsje zo'n 150 kilometer van hoofdstad Stockholm. Er zouden zeker 2 mensen gewond zijn geraakt. De persoon met het zwaard is door de politie neergeschoten in zijn been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Alle andere scholen in de stad zijn uit voorzorg gesloten, maar volgens de Zweedse politie zou niemand meer gevaar lopen. En PSV-trainer Peter Bos snapt dat Feyenoord-supporters het jammer vinden dat Lutjarel Geertruiden naar PSV is gegaan, maar hij begrijpt niets van de haatreacties die het oplevert. Op de persconferentie voor de wedstrijd van dit weekend zei hij zich niet te kunnen voorstellen dat die reacties van echte Feyenoord-supporters komen of dat het mensen zijn die echt goed kunnen nadenken. Maar verder wil Bos er niets over zeggen, want dat verdienen die mensen niet, zei hij. Het weer, op veel plaatsen zon en een graad of 20. Vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met ook onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Mario, dankjewel. Dan nog even de ANWB fileinformatie, Fees.
15: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hofvliet 9 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum 7 kilometer, 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond, een file van 6 kilometer.
0: Sterkte in de strijd daar, wij rijden met je mee, dat is één ding wat zeker is. Hey, de 6-jarige Mason uit België, die weet het echt al zeker. Maar wist jij het ook al op die leeftijd? Nou, hoe en wat, dat hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
19: Ik mag graag tuinieren.
20: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
21: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
22: Ik niet.
18: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
23: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
26: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
25: Oké, we gaan.
27: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: Word je vrolijk van, toch?
1: Zeker.
2: Anne Lee. En gewoon nog een keer, want het is two times.
0: Anne Lee. Op Radio Rijnmond.
2: Hey, een hele goede middag. Je bent bij de Vrijmubo van Radio Rijnmond. Teun Willems is mijn naam. Maar goed, daar kom je natuurlijk niet voor. Dat snap ik zelf ook wel. Je komt voor de muziek, leuke gesprekken en mijn kameraad tot laat. In dit geval is dat 7 uur. En dat is Feza Albayrak. Feza, goedemiddag. Hallo daar.
1: Natuurlijk komen ze wel voor jou ook.
2: Ah, een beetje, misschien een beetje. Misschien een beetje op de vrijdagmiddag. Hey, Feza, wat wilde jij vroeger eigenlijk worden?
1: Oeh, ja, ik denk in het begin, echt toen ik nog best wel klein was... dokter.
2: Mm-hmm.
1: Niet alleen omdat heel veel mensen dat willen. En dat hoor je dan van vriendjes en vriendinnetjes of zo op school. Maar ook omdat mijn jongste oom die wilde arts worden. En die is dat ook geworden.
2: Oh.
1: Dus nou ja, omdat hij natuurlijk daarmee bezig was. Dacht ik, oh leuk.
2: Gaaf, ja.
1: En ik denk op de middelbare school ergens, denk ik, advocaat.
2: Zo?
1: Ja.
2: Damn, best
1: ja,
2: wel dan kijk je... hardwerkende wak, zeg maar.
1: Ja, precies. Ik was al een harde werker. Maar dat is, was inderdaad.
2: Nee, joh.
1: Dat is verloren gegaan ergens.
2: Ja, je hebt het niet echt waargemaakt, sorry dat ik het zeg.
1: Nee, daarom. Maar helemaal geen spijt van. Want
2: nee, toch?
1: Ik ben veel liever...
2: En je werkt hartstikke hard, hè? Laat dat voorop staan.
1: Dankjewel. En jij, wat wilde jij worden dan?
2: Ja, ik wilde bakker worden. Bakker.
1: Nee,
2: ja.
1: Echt waar? Dat
2: leek me echt fantastisch.
1: Hoe kom je daar dan op?
2: Ja, gewoon, ik hield als kind heel erg van brood. Nog steeds overigens. Warme broodjes uit de oven, taartjes maken, een beetje met deeg in de weer. Leek echt geweldig. Totdat ik ook op de middelbare school kwam en ik dacht, goh, nou, uitslapen en zo vind ik ook best leuk. Dus dat is met bakker en uitslapen, dat gebotert niet echt lekker, zeg maar.
1: Nee, maar ik kan je vertellen dat het, ik heb gewerkt als, nou ja, in een bakkerij.
2: Ja.
1: Van mijn 16e tot mijn 20e.
2: Okay, ja.
1: In de weekenden. En nou ja, ik ben nog nooit zo zwaar geweest, zeg maar, als in die jaren. Dus ik denk dat dat je gespaard is gebleven.
2: Ja, je snoept natuurlijk het een en ander mee dan. Hè?
1: Nou, heerlijke dingetjes. Nou, oh.
2: Lekker zeg. Ik vraag het natuurlijk vanwege de 6-jarige Mason uit België. Die weet namelijk nu al wat hij wil worden. Politieagent. Het is geweldig. Ik zag een filmpje voorbij komen dat hij heel fanatiek zijn buurt al in de gaten houdt. Echt met een politiepakje aan op een skelter.
1: Stoer, hè?
2: Houdt mensen aan, schrijft boetes uit. Geweldig ook in dat filmpje zie je voorbij komen dat hij dan ook nog een dame vraagt om... Ik wil graag uw rijbewijs even zien. Dus hij is er echt voor in de wieg gelegd. Dat kunnen we echt wel stellen.
1: Maar
2: daardoor vroeg ik me wel af. Joh, als luisteraar, wat wilde jij vroeger graag worden?
1: Want dat is leuk. Ik ben benieuwd.
2: Ja, en misschien ook wel daarbij als je toch gaat appen. Heb je het waargemaakt? Dat is ook wel leuk.
1: Dat is een goeie.
2: Dat is ook wel leuk. Wat wilde jij vroeger worden? Laat het weten in de Rijnmond-app. Wij zijn hartstikke benieuwd.
3: De week is bijna om, nog een uurtje moet je knallen.
2: Bijna voorbij zeg.
3: Het weekend voor de deur en jij zegt dan zo de ballen.
2: Maar op.
3: De borrel hangt bijna aan de lippen.
2: Colaatje.
1: Ja.
3: Misschien dat je iets eerder weg kan wippen.
2: Ja, ietsjes eerder joh.

0: Hij wist het al vroeg. Ik ga zanger worden. En dat is hem gelukt hoor. Cameron Whitcomb. Die is zangertje geworden. Kingdom of Fear. Zijn laatste hitje was dit. Daarover gesproken trouwens. Wat wilde jij vroeger eigenlijk worden? Dat mag je eventjes laten weten in de Rijnmond app. Wij zijn hartstikke benieuwd wat jij vroeger wilde worden. Toen je nog echt een klein kind was. Hey, het is vrijdagmiddag, het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat we nog één keertje achterom gaan kijken, Feza, naar afgelopen week. Want heel eerlijk, ja, wat was het maandag ook alweer? Wat gebeurde er dinsdag, woensdag? Nou goed, enzovoort, enzovoort. Geen zorgen, wij hebben het allemaal voor je bijgehouden in de Rijnmondweek in even een minuutje. Want een piepklein nieuwtje uit Blijdorp deze week, ja. Feza. En bedoel ik ook echt heel erg klein. In Diergaarde Blijdorp werd een schildpadje geboren dat bij de geboorte zo groot was als een paperclip.
1: Super schattig.
0: Mini, mini, mini was het. Het gaat om een Egyptische landschildpad. Een van de kleinste schildpaddensoorten ter wereld. Ernstig bedreigd ook, helaas. Maar zo'n piepkleine geboorte is dus groot nieuws in het behoud voor deze dieren.
1: Nou, een heel ander nieuws kwam deze week uit Goeree-Overflakkee. Daar is massaal afscheid genomen van de 56-jarige vrijwillige brandweerman Adrie Vis. Hij overleed aan de verwondingen die hij opliep tijdens het blussen van de grote duinbrand in Ouddorp 2 weken geleden. Zo'n 600 mensen kwamen donderdag naar zijn uitvaart. Familie, vrienden, buurtgenoten en heel veel collega's van de brandweer. Adrie werd met een speciaal brandweervoertuig van de kazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. En daar vormden zijn collega's een erehaag en brachten ze hem een laatste groet.
0: Ja, verschrikkelijk dat dat gebeurd is. En ja. Tegelijkertijd ook heel mooi om te zien hoe men dan allemaal die kant op komt van hem.
1: Heel bijzonder, ja.
0: Prachtig was het. Ja, en na weken waarin we het vooral hadden over droogte, hè, Feza, gebeurde er deze week eindelijk iets waar wij en het gras denk ik ook heel blij van werden.
1: Ja.
0: Het ging regenen. Nou. Eindelijk kwam er weer water uit de lucht. Maar wie nu denkt, de zomer is voorbij, korte broeken de kast in. Hoho, want volgende week gaan de temperaturen volgens mij weer oplopen. En dat gaan we zo allemaal horen van Stefan van der Gijzen. Die kan daar meer over vertellen. 3 verhalen uit onze regio die deze week bij Rijnmond voorbij kwamen. En wil je nou nog meer teruglezen of weten wat er allemaal speelde deze afgelopen week, vandaag en misschien ook wel aankomend weekend? Rijnmond.nl, daar kan je het allemaal teruglezen. Gaan wij langzaam weer richting dat weekend met Robert Cray.

0: Heb jij wel eens een nacht gehad die klonk zoals dit liedje, Feza?
1: Nee, ik ben echt wel heel, heel braaf. Ik denk dat jouw nachten vaker, jouw vrijdagnachten vaker zo klinken.
0: Dat valt reuze mee, dat valt reuze mee. Feza, wij spelen
1: straks... Waarom kijk je weg eigenlijk?
0: Goed, we gaan verder. We spelen straks de stripjockey. We hebben een plaat, helemaal gekript. Ja. Alleen de zang is nog over. Aan jou de taak te raden wie het is. Ik zeg er alvast bij, hou even je glazen in de gaten, je ruiten, je spiegels. Want het kan wel eens gaan barsten. Oh. Oei, oei, oei, oei.
1: Ik weet hem.
0: Ja. Nou, weet jij nou ook, je weet ons te vinden hè? In de Rijnmond-app. Rechtsboven, klik daar op app ons. En ja, wie heb je zojuist gehoord? Met welke plaat?
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: flats in Bergsenhoek.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Rouwkaart, kist,
3: uitvaartpraat.
2: Bloemstuk, koets met paarden,
3: uitvaartpraat.
2: Koffie, cake, bitterballen,
3: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
5: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Half vijf, dit is Rijnmond. Een hele goede middag. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje, zo ook op de A.
7: 16, Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 3 kilometer 5 minuten. A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan den IJssel 4 kilometer. Een vertraging van 10 minuten. En de A27, Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer. Een vertraging van ongeveer 10 minuten.
6: Sterkte in de strijd, wij rijden met je mee, weet dat. Wat betreft het weer blijft het vanavond vrijwel overal droog. In de nacht komen er dan vanaf zee nieuwe buien met kans op onweer. En de minima die dalen naar 12 tot 16. 10 graden ongeveer. Morgen vooral in de ochtend een aantal buien. In de middag wordt het vanuit het noordwesten dan droog met wat meer zon. En ook dan ligt de temperatuur, net als vandaag, rond de 20 graden. Dat is best te doen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaito, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Hoek van Holland is al tijden spoorloos. Maar het OM kwam nu toch met een eis van 240 uur taakstraf en een rijontzegging van een jaar. De man reed op zijn motor te hard door een bocht en raakte een man in een scootmobiel die daarbij werd gelanceerd en dus overleed. In Zweden is een man met een zwaard een school binnengedrongen. Meerdere mensen raakten gewond, maar waarom dat gebeurde is niet bekend. De politie heeft de man neergeschoten en aangehouden. Het is niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat. En ga even zitten voor dit verhaal, want dit is een goed verhaal.
6: Okay.
8: Politieagenten in Papendrecht die aan het einde van hun avonddienst toch nog 1 auto met een kapot achterlicht wilden controleren, bleken daarmee een hele goede keuze te hebben gemaakt. Het zou echt de allerlaatste controle van de avond worden, schrijft de politie op Instagram. Maar het werd daarna nog een hele lange avond. De auto dacht te kunnen wegvluchten, of vooral de bestuurder, zorgde voor een achtervolging met uiteindelijk zelfs 6 politieauto's. Deels ook omdat de vlugroute langs het politiebureau ging. Is makkelijk aansluiten. Uiteindelijk werd de man klemgereden en toen bleek wat er nog meer mis was. De man reed onder invloed van drugs, wilde zijn rijbewijs niet aan de agenten geven, ook niet heel handig. En hij had nog meer harddrugs bij zich, maar als klap op de vuurpijl bleek de man ook nog iets langer dan 3 jaar cel te moeten uitzitten.
6: Nou, eenmaal, hij had de hele bingo-kaart, zeg maar.
8: Daar komt het wel op neer. Vlak voordat de celdeur dichtging, vroeg hij toch nog aan de agenten waarom ze hem nou wilden controleren. Nou, toen hij hoorde dat het door een kapot achterlicht kwam, volgde er alleen nog een hele diepe zucht.
6: Ja, dat begrijp ik wel, ja. Goeiesmorgens, zeg. Echt een bingo-kaartje vol.
8: Dat was een bingo-kaart vol, ja.
6: Ja, toch denk ik dat als je dan agent bent en dat je dan inderdaad de laatste controle gaat doen en dan zie je iemand vertrekken, dat ergens iets in je denkt, yes, nu gaan we, gas erop.
8: Schreven ze wel op Instagram. Ja. Ze waren uiteindelijk wel heel blij met
6: tuurlijk,
8: het verhaal.
6: En fijn dat zo iemand van straat is.
8: Zeker.
6: Mario, dankjewel.
8: Yo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
6: Nou, wij gaan ook vol gas door, hoor. Geen probleem met Jennifer Lopez. En die zegt, ja, die liefde, dat kost eigenlijk niks, hè?
2: Radio met een grote R.

0: Nou ja, dankzij de liefde van mijn ouders kwam ik in 2001 op deze wereld terecht.
1: Ja.
0: Hetzelfde jaar dat deze plaat is uitgekomen. En ik kan je vertellen, Feza, ik ben sindsdien niet bepaald gratis geweest.
1: Nee, ik denk dat je ouders wel hebben gedacht, oeps, waar zijn we aan begonnen?
0: Ik moet daar spontaan aan denken. Ik zat een keertje bij Corpus, dat museum. Toen samen met mijn moeder, gezellig. En daar voor Corpus heb je zo'n meer met allemaal huizen en weet ik het wat. En er was een speedboot doorheen aan het rijden. En ik weet nog wel dat mijn moeder deed... En ik zeg, wat is er? Zei ze, als ik jou niet had gehad, joh, had ik zo'n mooie boot kunnen kopen.
1: Oh.
0: Maar goed.
1: Bedoelde ze vast niet zo.
0: Ja, ze heeft betaald in heel veel liefde.
2: De stripjockey.
0: Althans, dat zegt ze zelf. Dat zegt ze zelf. We spelen de stripjockey. Het is aan jou de taak om te raden welke hit wij gestript hebben. Het is een liedje uit de jaren 80, 90 of van nu. Je weet het, je kent het recept. Hij is goed te doen vandaag. En ik zeg het nog een keertje erbij. Let even op je ruiten, want die kunnen een klein barsje oplopen.
1: Heerlijk.
0: Oh. Jij vindt het echt lekker, hè?
1: Ik vind het... Maar ik mag haar heel graag. En ik ben een groot fan.
0: Ja.
1: En dus ik ken het liedje ook. En de je had de... Oh, god. De versie bij MTV.
0: Ja, MTV Cribs.
1: Nee, oh god, nee. Er was een akoestische versie.
0: Ja, ja.
1: Die is dan veel leuker ook, trouwens.
0: Ja.
1: Dat wilde ik even zeggen.
0: Nog één keer.
1: Ja.
0: Oh, baby. Precies, dat laatste zeg ik ook een beetje als ik mijn trommelvliezen nu aanspreek. Maar goed, weet jij nou wie dit is met welk liedje? Laat het even weten in de Rijnmond app. Want wie weet ben jij dan wel een zonnescherm rijker en kan je nog meegissen naar die maandprijs, wat een bioscoopvoorstelling is voor

0: De Bauza. En de radio, eigenlijk een beetje als de Noord- en Zuidpool van de magneten. Die twee worden gewoon automatisch naar elkaar toegetrokken. Wat een ongelooflijk lekkere plaatje is dit. Magnetic hoorde je natuurlijk in de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. Wil het een beetje lukken, Feza? Kijk even naar de overkant.
1: Nee.
0: Dat is kort maar krachtig. Waarom niet? Je blijft stil?
1: Ja? Hallo, blijf hangen.
0: Oké, okay, kijk, zo gaat het achter de schermen. Heb je dat ook een keertje meegekregen? Ja hoor, blijf hangen. En hangt Leo?
2: Ja, ik hang. Ja, en weet je, en hier lag echt alles op de grond. Ik was even een paar lampen aan het ophangen thuis. Oh.
0: En toen was die weg.
1: Nee. Oh nee, Leo.
0: Hij was een paar lampen aan het ophangen.
1: Ik ga nog een keer
0: bellen, ja. Leo, man. Eens even kijken. Ja.
1: Nou, moet ik wel even ophangen.
0: De tweede keer dat hij wegdrukt per ongeluk, denk ik al. Eens even kijken. Nu, hij gaat nog een keertje over. Leo.
3: Goodbye.
0: Goed. Joh, Facebook appen Leo wel. Dat komt wel goed. Leo is even een paar lampjes aan het ophangen. Hij had het goed. Het antwoord was goed. Dat kunnen we zeker weten zeggen. Want Face, wie was het?
1: Het is Mariah Carey met Emotions.
0: Tuurlijk. Deze plaat. Nou Leo, ik hoop dat de lampen blijven hangen als zij die lange uithaal gaat doen.
1: Ik hoop het ook.
0: Misschien bij de vorige spreker dat ik hem liet horen dat zijn telefoon het begaf.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Ik denk dat het is.
1: Ja, ik denk dat het ook is.
0: Nou, Leo won hem.

0: Anastasia. Left Outside Alone op Radio Rijnmond, waar we het hebben gehad over wat je vroeger wilde worden. Hè?
1: Ja.
0: Ik bakker, jij wilde eerst dokter, daarna advocaat. Toch twee vakken apart. Maar we hebben leuke reacties van onder andere Arita, toch Fees?
1: Ja, die zegt ik wilde eerst bij de brede politie, maar dat was niet voor vrouwen weggelegd.
0: Okay.
1: Toen wilde ik dierenverzorger worden bij Blijdorp, maar ook dat was niet voor vrouwen. Je snapt dat dit lang geleden is geweest. Uiteindelijk heb ik allerlei administratief werk gedaan. Heb ik ook nog gedaan trouwens. Zelfs een keer bij Radio Rijnmond gesolliciteerd, maar ben ergens anders gaan werken.
0: Oh, wat grappig joh, Arita.
1: Dat loopt dan heel anders, hè?
0: Ja, hadden we collega's kunnen zijn.
1: Ja,
0: dat is wel
1: leuk.
0: Is wel leuk. En eigenlijk toch zonde, hè? Want als je dan brede politie en dierenverzorger had willen worden, maar dat kon toen niet, was toch wel gaaf geweest als het wel gelukt
1: ja,
0: was.
1: Ja, zeker.
0: Maar Arita, volgens mij ben je prima op je pootjes terechtgekomen. Hey, en we hebben ook nog een berichtje van Shelly, die zegt ja, ik wilde graag kapster worden.
1: Ah.
0: Heeft ze ook 12 jaar gedaan, maar
1: wow.
0: Ze moest stoppen vanwege schouder- en rugklachten. Nu in de planning, maar niet erg op mijn plek. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja,
0: ja.
1: Kapsters, ja, je doet gewoon heel ander werk dan dat je bijvoorbeeld op achter een bureau zit of
0: ja,
1: zo.
0: Heel veel met mensen bezig, noem het allemaal maar op. Het is niet niks. En ik weet niet, ik zou het niet zo snel doen, denk ik.
1: Ik kan het ook niet zo heel erg goed, denk ik. Maar ja, respect voor alle kappers.
0: Nou, het sociale aspect, denk ik dat wij beide wel uitkomen.
1: Ja.
0: Het kletsen, het beppen.
1: Dat is het probleem niet.
0: Het knippen, waar je eigenlijk voor komt als klant. Dat moet je niet aan ons overlaten.
1: Nee.
0: Oh, ik weet nog wel tijdens corona-feza dat je dan niet meer naar de kapper komt. Wat verschrikkelijk was.
1: Ja.
0: Dus ging iedereen het thuis maar proberen.
1: Hey.
0: Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik raak geen schaar meer aan. Geen scheerapparaat gaat nog aan bij mij in de buurt. Want het was verschrikkelijk. Dus Shelly, echt, als je het nog een beetje in de vingers hebt, dan hou ik me graag aan ervan. Heerlijk. Muziek van Rijnmond, Mick Jagger.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
17: Het is 5:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Weet je het nog dat je vroeger televisie keek en dan iemand je ervan probeerde te overtuigen dat je leven echt niet compleet was zonder een of andere revolutionaire hakmolen, buikspuwapparaat of een wonderpan en er ook altijd meer was? Nou goed, dat komt terug. Zo vertel ik je meer. Eerst het nieuws krijgen we van Mario Kwaaital. Mario, goedemiddag.
18: Ja, maar dat is nog niet alles.
17: Nou, jongens.
18: Goedemiddag. Een man met de Nederlandse en Spaanse nationaliteit is al tijden spoorloos, waardoor een rechtszaak tegen hem flinke vertraging heeft opgelopen. De man reed 2 jaar geleden op zijn motor in Hoek van Holland een scootmobiel aan, waarbij de bestuurder werd gelanceerd en later overleed. Dat gebeurde met een veel te hoge snelheid, zeggen ook getuigen. Ondanks dat de man er niet was, kwam het OM toch met een eis van 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. Taxi-app Uber heeft een boete van €825 miljoen gekregen van de privacywaakhond, omdat ze Europese dataregels zouden overtreden. Het bedrijf heeft accounts van chauffeurs afgesloten zonder ze daarover goed te informeren, en het bleek ook onmogelijk om bezwaar te maken. De zaak kwam aan het rollen in Frankrijk tussen 2020 en 2022, maar werd in Nederland behandeld omdat hier het hoofdkantoor van Uber zit. Daardoor gaat het boetebedrag naar onze schatkist. 2 bouwvakkers hebben in Eindhoven het leven van een oudere man gered die in het kanaal was gevallen. De man was een visser en de bouwvakkers zagen hem het water invallen. Ze renden meteen naar beneden en hebben hem met wat hulp van omstanders op het droge gekregen. De visser werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wel moest de politie heel veel ramptoeristen op afstand houden, waaronder ook kinderen. En de FIFA heeft keiharde straffen uitgedeeld voor de vechtpartij na de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Aanstichter Paredes kreeg 10 wedstrijden schorsing en een boete van €77.000. Teamgenoot Molina kreeg dezelfde boete en moet 7 wedstrijden toekijken. Andere spelers die betrokken raakten kwamen er met kleinere schorsingen en boetes vanaf. Argentinië moet bij de 2 volgende interlands ook een half stadion leeghouden. Het weer, op veel plaatsen zon en een graad of 20. Vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Mario, dankjewel. Dan nog even de ANWB fileinformatie, Veza.
0: Twee files op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum een file van 5 kilometer.
17: Zo, dat is niet mis. Dat is niet mis. Hey, sta je nou in die file, dan heb je misschien wel tijd om even een appje te sturen over Telcel. Dat programma, dat komt terug. Je kon er de gekste dingen kopen, er was altijd meer en je kreeg ook nog te maken met Amazing Mike. Dat zullen heel veel mensen nog wel herkennen.
0: Ja.
17: En wij vragen ons af, joh, heb jij misschien wel eens wat gekocht via Telcel? Of heb je er herinneringen aan? Moet het überhaupt terugkomen? Veel vragen waar we een antwoord op willen. Laat het even weten in de Rijnmond app.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
11: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: blijft zo'n ongelooflijk lekkere plaat van Anouk dit. Are You Kidding Me op Radio Rijnmond. Telcel, Feza, gaat terugkeren op televisie.
1: Ja.
0: En denk je nou, Telcel, wat was het ook alweer? Nou, dat is dat eindeloze verkoopprogramma waarin ieder product werd gepresenteerd. Alsof de mensheid zich eeuwenlang had afgevraagd, hoe kunnen we ooit zonder dit product geleefd hebben? De Magic Bullet fitnessapparaten, keukenhulpjes. En ook het herkenbare ding van die verkoopprogramma's was dat er altijd meer was. Er werd er gezegd van, maar wacht, als je nu belt, dan krijg je ook nog dit erbij. En zus, en boep, boep, boep, boep. En ja. Het was zelfs zo erg dat ik ook wel eens na een kwartiertje kijken dacht, goh, waarom heb ik dat eigenlijk niet in huis? Toch handig.
1: Ja, ze doen het inderdaad heel goed, maar het grappige was ook, het ging echt heel snel.
0: Ja.
1: Want in echt één minuut, ik heb nog nooit zo snel gesproken of zoveel woorden in een hele korte tijd uitgesproken, denk ik. Dat was dus ook echt, ik weet niet of het een tactiek was, maar heel snel en inderdaad, je bleef ook kijken.
0: Ja, het is ongelooflijk. En ook van die producten dat ze dan in 7 seconden kon je dan uien in 48 perfecte blokjes snijden. En weet ik het allemaal wat.
1: Het zag er wel tof uit. Ik wilde het ook wel altijd proberen. Maar ja, ik weet niet. Ik heb volgens mij nooit gedacht, oh, ik ga nu bellen en ik ga nu echt kopen of zo.
0: Ik heb wel, en moet ik eerlijk zeggen, een keer gedacht van, god, het ziet er best leuk uit dat ik het daarna in de winkel ben gaan kopen.
1: Oh ja.
0: Maar ik heb nog nooit zelf gebeld van, wat zei ze, bel nu. En als je de derde beller bent, dan krijg je ook nog dit erbij. En
1: maar dat kwam volgens mij omdat het 0900 nummers waren.
0: Ja.
1: Ja, en die belde je gewoon niet.
0: Ja, nee, daarom. Ja, ja. Dat is wel grappig. Het bekende van dat Telzo is natuurlijk de Magic Mike, hè? Die gozer die dan steeds tegen terugkwam, die Amazing Mike moest zeggen. Magic Mike is wat anders. Amazing Mike die dan dat programma presenteerde. Dit misschien een belletje.
2: En is hier de gastheer van Amazing Discoveries, Mike Levy.
3: Welkom. We hebben een geweldig programma vandaag.
0: Ja, schitterend.
1: Echt, hij is denk ik zo rijk geworden.
0: Ja, ja, en ik kan je vertellen, al die producten die hij heeft gepromoveerd, heeft hij niet thuis staan.
1: Nee.
0: Dat was al de troep.
1: Ik denk het ook niet, nee.
0: Het was verschrikkelijk. Maar we zijn wel benieuwd, hè. Heb jij nou misschien een Telcel-product ooit gekocht? Het bedrijf ging eerder failliet. Nu is het weer terug met een nieuw bedrijf. Het wordt dus wel weer Telcel. Maar wij zijn toch wel een beetje benieuwd. Heb jij misschien stiekem op zolder ergens een classic Telcel-productje nog liggen? Of zei jij, nee hoor, aan mijn lijf geen Polonaise. Ik ga niet bellen, niet kopen. Keek het misschien dan wel stiekem?
1: Ja.
0: Laat het even weten. Heb je er leuke herinneringen aan? Het komt dus terug. Wij zijn heel erg benieuwd. We kunnen er gezellig samen over gaan kletsen. Heb ik muziek van Ed Sheeran zo voor je. En deze van Triggerfinger. Dit is I Follow Riders op

0: en maakte dit liedje, genaamd Azizam op Radio Rijnmond. Ja, we hadden het de vorige uur nog over, Fees. Beroepen, wat we vroeger wilden worden. Nou hebben we een gast, dat is ongelooflijk. Die heeft die doet een beroep wat je nog nooit eerder hebt gehoord. Daar durf ik echt al mijn geld op in te zetten. Hij is namelijk, hou je vast, Catchman. Ja, het klinkt een beetje als een superheld. Dat is hij misschien ook wel. Ja. Want Hans Hardam uit Spijkenissen, die vangt mensen bijvoorbeeld op. Als bij crowdsurf, als iemand over het publiek heen deinst, weet je al.
1: Oh. Nou,
0: die moeten op een gegeven moment weer met beide benen op de grond. En dat doe jij, Hans.
2: Ja, zeker.
1: Oh, wat leuk.
0: Hoe word je Catchman?
1: Ja.
2: Ja. Laat ik vooropstellen, Catchman heb ik er zelf van gemaakt.
0: Oké.
1: Het klinkt wel goed.
2: Het Engelse woord voor vangman, dat is Catchman. Ja.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb er gewoon zelf een typische van gemaakt op social media kanalen.
0: Ja.
2: Dus officieel is het een niet bestaand iets, zeg maar. Okay. Ik heb er gewoon zelf een soort leuke draai aan gegeven.
0: Ja, ja.
1: Maar hoe ben je het geworden?
2: Wat zei je?
1: Hoe word je Catchman?
2: hoe word je Catchman? Dan moet ik even 3 of 4 jaar terug gaan naar Baruch Open Air in Rotterdam.
1: Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Voor veel metalheads een onbekend festival.
0: Zeker.
2: En daar had ik me eigenlijk aangemeld om programmaboekjes bij de intree uit te gaan delen als vrijwilliger.
0: Ja.
2: En toen zag ik daar ook nog een andere optie bij staan, dat was podiumbeveiliging.
0: Kikken.
2: En ik denk, dat klinkt ook wel interessant en leuk. Laat ik daar eens even een kijkje nemen.
0: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk mocht ik daaraan meedoen. Toen heb ik die dag voornamelijk rugdekking staan geven. Je hebt mensen die vangen en de mensen dachten, die geven rugdekking.
0: Ja.
2: En ik voornamelijk die dag rugdekking staan geven, want ja, ik vond het toch wel iets van, nou moet ik mensen veilig neergezetten. Ik weet niet hoe zwaar ze zijn. Ja. Ik weet niet hoe ik zoiets in moet schatten. En ja, er liepen mensen met zo'n brak ervaring. Dus ik had zoiets van, nou, ik kijk eens wel even hoe dat gaat. En ik ben nu 4 jaar verder en het is het mooiste om te doen op een festival.
0: Je hebt heel wat mensen mogen opvangen.
2: Ja, echt heel veel.
0: Want help ons eens een beetje. Ik zie dat dan voor me. Dan gaat er iemand over zo'n publiek heen. Lol, leuk, gezelligheid, lekker op die muziek. En dan die komen op een gegeven moment aan het einde van het publiek. Daar is grond. Daar wil je niet heel hard op vallen. En daar sta jij dan. Jij vangt die mensen dan echt op?
2: Ja, wij staan met een team. Vrijwilligers, moet ik het wel zeggen.
0: Ja.
2: Staan mij klaar om die mensen die over de hoogte van het publiek heen gaan een veilige landing te bezorgen op de grond.
0: Wat grappig, joh.
2: Dus het podium en het publiek in, zodat hun daarna weer aan kunnen sluiten en eventueel, wat ik dan wel het leukste vind, nog een keer te gaan.
0: Heb je het zelf wel een keertje gedaan?
2: Nou, dan komt de grootste verrassing. Ik heb het zelf nog nooit gedaan.
1: Waarom niet?
2: Ik weet niet. Ik heb er eigenlijk nooit bij nagedacht. Ik ben ook pas echt sinds mijn 18 in het wereldje.
0: Ja,
2: dus ik zit er ook nog niet zo heel lang in.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk op wat andere festivals buiten dit soort muziek om, liep ik ook al mee.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben gewoon eigenlijk overal een soort van vliegende Hollander. Vlieg ik heen en weer en doe ik wat ze me opdragen.
0: Geweldig. Oh, jij en de Catchmannen.
1: Ja.
2: De Catchmannen.
0: Hey, je moet wel stoppen, heb ik begrepen.
2: Ja, ik ben vorig jaar geopereerd aan mijn schouder.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
2: Die vloog iedere keer uit de kom, dus dat zat al niet heel erg lekker. Dus
0: nee.
2: Ik uiteindelijk wat onderzoek gehad en daar hebben ze de ring van, moet ik het goed zeggen hoor, kraakbeen in mijn schouder was helemaal weg.
0: Oh,
1: komt
0: joh.
1: Dat door dat ketje?
2: Nee.
1: Oh.
2: Dat moet ik er echt gelijk bij vertellen, anders denkt iedereen, dat is iets wat ik nooit ga doen. Maar, ook te zwaar werk en dan moest ik geopereerd worden, dus ik heb vorig jaar een flinke tijd in de lampenband gezeten en precies een gunstige periode toen er niet heel veel te doen was. Dat ik dacht van ik ben ready. En afgelopen weekend liepen wij op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. En daar schoot die arm waaraan ik geopereerd was weer uit de kom.
0: Ja, oké. Toen was het op een gegeven moment ook wel klaar.
2: Ja, het was gelijk het besefmoment van dit...
0: Snap ik.
2: Is fout te boeren. Eigenlijk moest ik al stoppen. Alleen ik ben een stik eigen reisje, want ik vind het veel te mooi. Dus ik ben gewoon verder gegaan.
0: Ja.
2: Alleen daarna... samen met mijn aanstaande vrouw overleg van wat gaan we doen? En toen was het van is het beter als ik ermee stop? En die steunt me gelukkig letterlijk in alles.
0: Oké, dat is jouw Catchwoman, is dat?
1: Oh.
2: Dat is echt het, Ze zeggen wel eens, de mensen die uit Rotterdam kennen, kennen het wel. Jaap Kooijman die zegt ook wel eens tegen Nelly, je bent het einde, maar zij is voor mij letterlijk het einde.
0: Ah,
1: wat lief.
2: Dus toch wel.
0: Hans, wat mooi. Hey, zaterdag 12 september in het Zuiderpark. Afscheid op Beroeg Open Air als Catchman. Dan als laatste keer. Ga je er nog iets bijzonders van maken?
2: Ik ga het. Nou, ik zat na te denken. Ik heb natuurlijk nog nooit gecrowdsurfd.
0: Oh! Nee.
2: En ik wil als de mensen die nu meeluisteren, want ik weet dat er ook mensen meeluisteren. Ik wil echt als allerlaatste crowdsurfer over die barriers.
1: Oh, wat goed.
0: Hans, afgesproken bij deze, ja?
2: Ja, vind ik helemaal mooi.
0: Geweldig, man. Echt een ware superheld hebben wij gewoon onder ons.
2: Nou ja, ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen. En dat is nou een jobje waarbij je perfect iemand kan helpen. En waarbij je ook nog eens je wereld verbreedt. Want je belandt regelrecht in het wereldje. En om eruit te komen, dat is bijna niet mogelijk.
0: Nee, zo is het ook weer. Hey Hans, ontzettend bedankt dat je ons te woord wilde staan. Geniet nog eventjes op die 12 september. Heel veel plezier ook 1 september, want dan ga jij trouwen.
2: Zeker.
0: En nou, vang ze.
2: En ik wil hierbij de oproep doen. Jongens, koop dat kaartje voor Baruch, want je wil het niet missen.
1: Ah, wat leuk.

0: op Radio Rijnmond. Waar jij in de app mag laten weten of jij misschien stiekem ooit wat van Telcel hebt gekocht. Want dat komt weer terug op tv. En ben jij iemand die zegt, daar laat ik mij niet voor strikken, ben je ook meer dan welkom.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Goedemiddag, 5:30. Je bent bij Rijnmond. De vrijdagmiddagshow met weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje. Zo ook op de A.
6: 27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een file van 3 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging.
0: Dat was hem.
6: Dat was hem.
0: Dat is lekker, dat is allemaal te overzien. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
7: Teun, een hele goede middag.
0: Hey, Stefan, wij hadden net een gesprek met een catchman. Dat is iemand die aan het einde van een publiek bij een festival mensen opvangt die crowdsurfen. Is dat niet wat voor jou?
6: Hoezo? Ja, waarom vraag je het aan hem?
7: Of crowdsurfen?
0: Nee, dat mag je zelf bepalen. Nee, opvangen van
7: mensen. Nee, man, ik denk het niet. Nee, maar waar... moet je toch wel heel sterk zijn om mij op te vangen.
0: Ja, dat, en mensen opvangen.
7: Ja, dat zou ik wel kunnen.
0: Ja, toch?
6: Ja, maar jou zou zeker. Je dat ook doen? Want volgens mij vraag je het nu aan hem omdat hij er fysiek...
0: Ja, je bent een sterke gozer, dat weet
6: uitziet,
0: ik.
6: Ja.
7: Dus nou ja, het ligt er natuurlijk wel aan wie er springt.
6: Ja, en, ja dat is
7: tijdens
6: waar.
7: De sprong maak ik een beoordeling van, oké, ga ik deze vangen?
6: Ja, dat mag niet, Stefan. Okay. Je moet iedereen vangen.
0: Nou, misschien dan niet in de weg gelegd om een catchman te worden, maar wel de weatherman. Goed, Stefan, wat gaat het weer doen?
7: Vanochtend hadden we natuurlijk te maken met buien. Maar vanmiddag, ja, eigenlijk op dit moment, ziet het best wel redelijk uit. Vanuit het noordwesten is het droger geworden. Ruimte voor de zon ook. Dat blijft ook zo vanavond. Later in de nacht krijgen we wel weer te maken met nieuwe buien vanuit het noordwesten. Misschien wel weer met onweer. 12 graden in het oosten van de regio tot een graadje of 16 in het westen van de regio. En morgenochtend, dan vallen ook nog een paar laatste buien. Maar morgenmiddag wordt het eigenlijk net zoals deze middag weer droog vanuit het noordwesten. Met meer ruimte voor de zon. Ja, vergelijkbare temperaturen. 20 of 21 graden. Een beetje aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. En er staat morgen een matige noordwestenwind. Ja, de beste dag van het weekend is toch wel duidelijk de zondag. Die blijft sowieso helemaal droog. Misschien een enkel buitje, maar ik denk dat het wel droog blijft. Weinig wind. En ook meer zon, maar die temperatuur nog wel eventjes rond de 20 graden.
0: Gaat het daarna wel weer omhoog of blijft het een beetje hangen?
7: Nee, daarna gaat het zeker omhoog, Teun. Oh. Want we krijgen te maken met een naar noordoost draaiende wind. Blijft sowieso droog maandag en dinsdag. Aangename temperaturen, 22 tot 23 graden. Daar maak je denk ik heel veel mensen blij mee. De zomerliefhebbers komen ook nog wel een beetje aan bod. Want woensdag en donderdag dan draait de wind door naar het zuiden. Nou, dan wordt de aangevoerde lucht weer een heel stuk warmer. Ook een stuk vochtiger. Het wordt zelfs weer een beetje drukkend warm. 25 of 26 graden, maar het is toch niet alleen maar zonneschijn. Hm. Want dan neemt wel weer de kans op een aantal buien toe.
0: Oké, nou dat is dan weer goed voor de plantjes, zullen we het zo maar
7: zeker weten. Je hebt nog steeds nodig.
0: Ja, daarom. Stefan, dankjewel. Fijn weekend.
7: Oké.
0: Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgen van Mario Kwaaital. Mario, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een vrouw van 30 uit Utrecht is opgepakt voor oplichting van een oudere man uit Vlaardingen. Hij raakte daarbij €15.000 kwijt. De man van 78 kreeg een telefoontje dat zijn geld in gevaar was en dat hij zijn bankpas moest meegeven aan een bankmedewerker die bij hem zou langskomen. Ik maakte aanhalingstekens met mijn vingers in de lucht. Dat meegeven van die bankpas, dat deed hij. De man die met een zwaard rondzwaaide op een middelbare school in Zweden was een 18-jarige oud-leerling van die school, schrijft een Zweedse krant. Zeker twee mensen raakten gewond. De man werd neergeschoten door de politie en is aangehouden. Hij zou al eens eerder zijn veroordeeld voor mishandeling. En vergeet de cannabissnoepjes die een tijdje terug in het nieuws waren. In Herugowaard in Noord-Holland hebben kinderen chocola uitgedeeld waar drugs in zat. Een vrouw die ervan heeft gegeten raakte onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis. Dus het kan wel serieuze gevolgen hebben. Maar waarom deelden die kinderen dat dan uit? Ja. Ze gingen zelf langs de deuren om statiegeldflesjes en blikjes op te halen. En daarbij kregen ze ook wel eens iets lekkers van mensen. Want ja, die hoefden daardoor zelf niet naar de supermarkt te gaan. En ja, het is toch een leuk zakcentje voor de kinderen. Maar ja, wat ze kregen was zoveel dat ze het niet zelf opkregen en besloten om wat snoep en chocola weg te geven aan andere mensen. De politie neemt het de kinderen daarom ook niet kwalijk, maar ze hebben wel de man gevonden die het chocola aan de kinderen had gegeven. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Het lijkt erop dat in de chocola softdrugs of hallucinerende paddenstoelen waren verwerkt.
0: Goeiedag zeg, het is toch echt, het wordt steeds gekker. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Waar woont die man?
8: Herugowaard.
6: Ja, oh, okay. Hij gaat even langs.
0: Ik ga even kijken wat hij dan allemaal
8: aan als je de volgende week niet bent, weten we waarom.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dankjewel Mario. Goed, laat jij je overtuigen door Telcel. In de Rijnmond app ben je meer dan welkom.
9: Radio met een grote R.

0: Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: met Donnie en Yves Berendsen. Nachtenlang hoorde je. En daarvoor natuurlijk Dolly Parton, 9 to 5. Ja, die zitten inmiddels wel een beetje op, die 9 to 5. Het weekend staat voor de deur. En wij duwen jouw ster telkens een stukje verder richting dat weekend. Dat is lekker. Teun Willems is de naam aan de overkant. Feza Albayrak.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Feza, Telcel. Dat was vroeger een heel groot ding, hè, dat je via de televisie weer dan van alles werd gepromoot en aangekondigd. En je moest het kopen, want je leven was niet compleet zonder. Deze gozer liet ook nog van zich horen.
2: En dan is hier de gastheer van Amazing Discoveries, Mike Levy.
3: Welkom, welkom. We hebben een geweldig programma vandaag.
0: Ja, Amazing Mike. Het werd ook echt een dingetje, dat Amazing Mike. En ook het zeggen van, maar wacht, er is meer.
1: Ja,
0: er is meer.
1: Als je nu belt, ja. Als je nu koopt. Ik denk ook wel gewoon dat we, als we de mogelijkheden die we nu hebben, Telcel zouden hebben,
0: ja,
1: dat er veel meer gekocht zou worden.
0: Ja, wat moet er voor jou verkocht worden op Telcel dat jij het wil gaan kopen?
1: Oeh.
0: Ja, dat is een lastige. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, nee. Maar weet je, je hebt nu ook een website sneller. Want toen was het inderdaad vroeger alleen
0: waar.
1: Bellen.
0: Ja.
1: En dat deed je al niet snel. Misschien in Amerika sneller, maar hier bij ons niet. Maar nu heb je websites en ja, dat,

0: gaat dan zo snel.
1: Ik weet nog wel, dat vroeger keek ik het wel eens. Dat vond ik dan wel grappig. En dan had je op een gegeven moment ook een mes van een chef. Die kon je dan kopen. En die was zo vlijmscherp dat ze dan in slow motion een tomaat ernaar gooiden.
0: Ja.
1: En die werd dan in één keer doormidden gesneden. Dat is allemaal geweldig.
0: Ja.
1: Goed, alle gekheid op een stokje. We vroegen aan jou. Heb jij wel eens stiekem wat gekocht? Of laat jij je overtuigen door zoiets? Wat zeggen de mensen?
0: Nou, Els die zegt nooit iets gekocht bij Tel of zo.
1: Nee,
0: dus ze kent het ook niet heel erg. En ik denk ook wel dat het een beetje... Dat het echt van de jaren 90 was.
1: Zou best kunnen, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat via de tv kopen, het was geweldig, man. Met die Amazing Mike heette die.
0: Ja, ik vond het toch te leuk.
1: Met zijn verschrikkelijk lelijke trui aan. Ja. Echt, het zag er niet uit. Maar goed, dat vonden we toen allemaal hartstikke mooi. Hip en happening. Nee, ik moet zeggen, het komt dus terug. Het was eerst failliet, het bedrijf wat het deed. Toen hadden we nog Tommy Teleshopping. Nu komt Tel zo weer terug. En stiekem... vind ik het eigenlijk best wel leuk.
0: Ja, ik ben gewoon benieuwd wat ze gaan verkopen nu.
1: Het is, nu heb je tieners die uren op TikTok zitten, Instagram, YouTube, noem het allemaal maar op. Maar gewoon lekker voor de beeldbuis, Telcel aan en gewoon uren naar zo'n drukke reclameverkoopster kijken. Geweldig, heerlijk. Ik kijk ernaar uit. We gaan verder met muziek van David Lee Roth, California Girls.

0: Ja joh, het bekende plaatje van het blonde haar, de zongebruinde huid, een surfplank onder de arm. Dat allemaal, dat is wat Davy Lee Roth bedoelde met California Girls. Van hem mochten alle vrouwen er zo'n beetje zo bij lopen. Maar wij hebben iemand die veel mooier is, die zit namelijk hier in de studio.
1: Wauw! Dat had je
2: lekker
1: niet verwacht,
2: teun dit,
1: hè?
2: Ja, dit is een goed begin, hè? Dit is een heel goed begin.
0: Dennis Kranenburg, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, Feyenoord moeten we het natuurlijk over hebben. Zondag tegen Cambuur. De derde speelronde van de Eredivisie. Feyenoord krijgt de kans om zich denk ik wel te herstellen, hè?
3: Ja, want afgelopen weekend, hè, die wedstrijd tegen Go Ahead, werden 2-2. Toch een beetje een teleurstelling wel, hè? Zeker als je 2-0 voor staat. Ja. Dan is dat zeker in eigen huis normaal gesproken het recept voor 3 punten. Ja, en dan is dat toch, voelt dat toch niet helemaal lekker. Dus dat is inderdaad wel de kans om je dan te gaan herstellen tegen Cambuur. Gepromoveerd, een hele moeilijke start. Ook een ploeg waar ja, eigenlijk amper nog ervaring op het hoogste niveau ook terug te vinden is. Dus ja, daar zal nog wel iets moeten gaan gebeuren. We hebben wel deze week nog een nieuwe speler binnengehaald die voor wat ervaring moet zorgen. Maar ja, een hele onervaren ploeg. Dus ik mag er dan toch van uitgaan dat dit voor Feyenoord gewoon 3 punten op gaat leveren daar in Leeuwarden zondag.
0: Ja, het was zwaar dit weekend. Toch een beetje verval, merkte je wel.
3: Ja, voor de tweede keer op rij. Hè? Inderdaad, bij Feyenoord dat het laatste half uur niet was wat we in het eerste uur eigenlijk hebben gezien.
0: Nee.
3: Dus ik was vandaag bij de persconferentie. Ik vroeg ook aan Giovanni van Bronckhorst, maar wat heb je dan in die afgelopen week gedaan om ervoor te zorgen dat dat allemaal beter gaat? Nou, ze hebben heel veel beelden bekeken en met elkaar erover gesproken. Want hij denkt dat het vooral daar ook aan ligt. Ja, je ziet op het veld toch ook wel dat sommige jongens, zeker in die laatste fase, niet meer zo fris zijn als aan het begin. Logisch, want ze zijn dan wel even zonder weg. Maar je mag toch denken dat dat wat langer opgerekt kan worden. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat aanstaande zondag gaan tackelen bij Cambuur. Dat je dat niet weer gaat krijgen.
0: Wie zijn daarin belangrijk, denk je?
3: Nou ja, sowieso verwacht ik niet heel veel veranderingen bij Feyenoord. Omdat iedereen van wie we weten dat ze er zijn, ook gewoon weer zijn. Hè? Ja. Dus de vaste blessures daar gelaten met bijvoorbeeld Jordan Bos en Gijs Smal. Wel een nieuwe speler er ook bij, hè, die Feyenoord in kan gaan zetten. Gabi Lopez, die wordt dit seizoen gehuurd. Maar Feyenoord heeft wel een optie tot koop in de deal met de club uit Spanje, waar die vandaan komt, Real Sociedad. Dus hij is beschikbaar, hij is ook inzetbaar en kan dus gaan spelen voor Feyenoord aanstaande zondag. Dat zou dus een debuut betekenen.
0: Over nieuwe spelers gesproken, Dennis. PSV heeft ook een nieuwe speler erbij, op huurbasis volgens mij.
3: Oh, is dat zo?
0: Ja, ik hoor een lichte ondertoon. Geertruida, die gaat naar PSV. Is daar nog wat over gezegd?
3: Ook door Van Bronckhorst. Ook door Peter Bos trouwens, de trainer van PSV. Het ging al langere tijd rond dat hij inderdaad die stap naar PSV zou maken. Staat nog onder contract bij RB Leipzig in Duitsland. Werd afgelopen jaar verhuurd aan Sunderland in de Premier League. En hij was eigenlijk op zoek naar een andere club. En heeft daar zelf over gezegd van, dan ga je kijken wat past bij wat je wil. Hè. Spelen op het hoogste niveau, meedoen om de prijzen, in beeld blijven bij het Nederlands elftal. Welke club is er dan ook geïnteresseerd om een samenwerking ook aan te gaan? Ja, en dan wordt de spoeling al een stuk kleiner. Dus het hing al in de lucht vandaag officieel bekend geworden dat hij dus naar PSV gaat. Dat is de club waar we het over hebben, mochten de mensen het gemist hebben. En daar is best wel wat gedoe over ook. Hè. Best wel veel supporters die die balen daar wel van. Omdat hij natuurlijk wordt gezien als kind van de club, van Feyenoord. De documentaire, Kind van Zuid, is daar ook zelfs over gemaakt. Veel supporters vinden daar iets van. Dat levert dus ook veel reacties op, die ook bij sommigen te ver gaan. En hij zegt over, het is geen keuze tegen Feyenoord. Dat is wat hij er zelf over heeft gezegd. En bij Feyenoord was het geen optie om terug te keren.
0: Nee.
3: Dan kijkt hij ook van, waar kan ik dan het beste naartoe gaan? En dat ligt gevoelig, omdat er natuurlijk Feyenoord en PSV zijn concurrenten. Misschien wel in de strijd om de titel. Ja, en dan zou het natuurlijk extra wrang zijn als hij uitgerekend dadelijk aan de andere kant voor succes gaat zorgen. Ja, vanuit Geertruida zijn kant bekeken. Hij is op zoek naar een club waar hij dus kan gaan spelen. In beeld blijft bij het Nederlands zelf, et cetera, et cetera. Als je het zakelijk bekijkt, hij kijkt gewoon van, waar maak ik de meeste kans op, veel minuten op het hoogste niveau in de Champions League en dus om bij Oranje in beeld te blijven. Ja, dat is volgens hem dus hier.
0: Ja, het is niet anders. Het seizoen is nog lang, dus we gaan het allemaal meemaken.
3: Ja.
0: En aankomende zondag is het allemaal weer te volgen hier.
3: Daar ga ik wel vanuit natuurlijk. Hè. Het zou toch gek zijn als we deze dat ik nu ga zeggen, nee, we gaan geen verslag doen zondag van de wedstrijd van Feyenoord. Nee, daar zijn we gewoon bij. Kwart voor vijf begint die wedstrijd in Leeuwarden. En samen met Dennis ga ik daar naartoe. Sterker nog, de auto staat denk ik al voor wat een stukje rijden. We gaan vast.
0: Ja, nou, rennen jongen. Dennis, dankjewel hè.
3: Yo, fijn weekend.
0: Hoi hoi. Zondag dus weer allemaal te volgen hier ook op Radio Rijnmond. In de wedstrijd van Feyenoord tegen Cambuur.

0: En daarom maken wij dit programma ook samen, hè, Fees?
1: Oh.
0: Soms lukt het je gewoon niet als je het alleen doet. Zo werkt het dan ook wel weer.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik het complimentje van Dennis leuker vond. Dus,
0: oh, sorry. Nou, we hebben nog een uur. Ik ga mijn best doen.
1: Beter,
0: ja, ik ga mijn best.
1: Nee hoor, dit was helemaal prima.
0: Tel Selfface komt terug op tv. En we kregen echt nog een leuke reactie binnen, hè, van Jeanette.
1: Ja, die zegt, ja hoor, wij trapten erin. Hadden leren bankstel waarvan de leuning beschadigd was. Korrels van Telcel erin en ja, je bank zou weer als nieuw zijn nadat je er met een föhn overheen ging. Nou, niet dus. En dat was in 1990.
0: Ja, dat was altijd hetzelfde. Ja. Ik vertelde net dat ik wel eens zo'n snijapparaat heb gekocht van Telcel. Zo'n bakje en die sla je dan dicht en dan ja, al je appels in één keer in dezelfde blokjes.
1: Ja.
0: Nou, je raadt het al. Ik doe dat ding één keer dicht. Appel was nog heel. Ding was kapot. Het werkt allemaal voor geen meet, joh. Maar goed, het is wel echt leuk dat het terugkomt. Telcel dus op tv. Denk zonder Amazing Mike, maar wel met dezelfde top.
1: Ja.
0: Goed, John Mayer heb ik nog voor je. Dit is New Light op Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Een hele goedenavond. Het is 6 uur. Dit is Rijnmond. Zit je er al klaar voor, de afslagen van vandaag? Zo niet, dan is dit het moment om je telefoon even te gaan zoeken. Ondertussen hebben wij dan het nieuws voor je. En dat krijg je natuurlijk van Mario Kwaaitaal. Mario, goedenavond.
14: Goedenavond. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalden een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft hem aan meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Na de aardbeving vanmorgen in Groningen zijn al 49 schademeldingen gedaan. 16 daarvan komen uit het gebied direct rond het epicentrum. In 2 gevallen zou er ook een acuut gevaarlijke situatie zijn ontstaan. Er wordt ook nog onderzocht of mensen valse claims hebben ingediend, bijvoorbeeld omdat er schade van een eerdere aardbeving was. De aardbeving had een kracht van 2,8 en was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart van dit jaar. In Servië zijn grote bosbranden uitgebroken, waarbij een gebied zo groot als Ridderkerk door de vlammen is verwoest. De brand woedt op zo'n 50 kilometer van hoofdstad Belgrado, waar het de afgelopen dagen bijna 40 graden was. Servië krijgt wel hulp bij de bestrijding van de brand, maar daar is Europa niet blij mee. Er wordt namelijk geholpen door blusvliegtuigen uit Rusland, en de EU vreest dat die vluchten worden gebruikt voor spionage. En in Letland heeft de grenspolitie opnieuw een vluchttunnel uit Belarus ontdekt. Er zaten nog 28 migranten in de tunnel, die werden tegengehouden. De ingang lag zo'n 20 meter van de grens en was bedekt met mos. Eerder deze maand werd ook al een andere tunnel onder het grenshek door ontdekt. Daar kwamen toen 15 mensen uit. Litouwen heeft Belarus vorig jaar voor de rechter gesleept, omdat ze denken dat het land mensen helpt om de grens over te gaan. Het weer vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
13: Mario, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie.
15: Ik heb geen files.
13: Helemaal niks?
15: Nee.
13: Nou, lekker. Dan is het rustig op de regionale wegen.
15: Zeker.
13: Houd dan je vingertoppen paraat, want jij mag zo sturen welke afslag je wil nemen. De keuzes hoor je zo.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor, gewoon een slimme keuze.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud gehad. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak.

0: Supreme, Robbie Williams. Doet mij een beetje denken aan dat kledingmerk wat gigantisch populair was toen ik op de middelbare school zat.
1: Supreme.
0: Ja, van die witte truien waren dat. Met zo'n rode balk erop en dan in het wit Supreme erop.
1: Bestaat dat nog?
0: Het bestaat nog. Het is niet meer zo populair als dat het toen was. En je kreeg toen ook tassen, skateboarden, alles waar Supreme op stond. Zelfs een baksteen waar Supreme op stond.
1: Nee.
0: Ja, dat is echt waar.
1: Heb je die ook?
0: Nee, ik had niks van Supreme, want het was niet te betalen, joh.
1: Dat was te duur. Ja.
0: €200 voor zo'n truitje of zo. Nou, dat vond ik echt...
1: Dat doe je niet meer, hè?
0: Nee, zoveel geld uitgeven voor kleding. Wie doet dat nou,
1: Deze? Maar ik weet nog wel van iemand die een hele dure trui heeft, Didi.
0: Ja, ik heb een keer een dure trui gekocht, dat klopt. Maar daar moet ik dan aan denken, Supreme. Dat was zo populair. Als je dat niet had, dan deed je echt niet mee. Nou, ik deed dus echt niet mee. Maar nee, joh, maakt helemaal niet uit. Goedemiddag, dit is de vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond. En we zijn er weer aangekomen in het laatste uurtje, feest.
1: Dat gaat zo snel.
0: Het vliegt voorbij. Wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan vandaag?
1: We hebben het gehad over beroepen.
0: Ja.
1: Over wat je vroeger wilde worden.
0: Ja,
1: en heel veel luisteraars hebben ook gereageerd. Veel dierenartsen.
0: Kappers.
1: En kappers, inderdaad. Ja. Els stuurde ook weer een bericht dat ze dierenarts wilde worden.
0: Geweldig.
1: Het zijn van die vaste beroepen, hè, waar mensen voor kiezen.
0: Ja, grappig is dat. Ik vraag me af of dat nog steeds hetzelfde is. Ik denk het wel.
1: Nou, ik denk eigenlijk niet meer. Want je hebt tegenwoordig met influencers. En er zijn zoveel beroepen bijgekomen.
0: Ja.
1: Dat ik denk dat de jeugd tegenwoordig al een stuk creatiever is dan wij vroeger waren.
0: Ja, iedereen wil influencer worden, hè?
1: Ja, ik zou dat ook heel graag willen worden en heel veel geld willen verdienen.
0: Kijk, daar, nu komt de aap uit de mouw,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Maar iemand waarvan ik ook nog nooit eerder had gehoord, dat is The Catchman.
0: Ja, Hans Hommer, die is Catchman. Dat is iemand die bij een festival of bij een optreden ervoor zorgt dat als er iemand gaat crowdsurfen, dus iemand wordt opgetild uit het publiek en gaat over het publiek heen, die moet op een gegeven moment weer van het publiek af. En Hans die vangt die mensen dan op. Dat is toch geweldig.
1: Ja, ik wist niet dat dat bestond, maar nu ik het weet, kan ik met een gerust hart gaan crowdsurfen.
0: Catchman, joh. Ik vond het een heel grappig en geweldig idee. Vond ik dat. En natuurlijk eventjes over Feyenoord gehad. Hè. Aankomende zondag weer tegen Cambuur. We merkten het bij de wedstrijd afgelopen weekend. Dat vooral dat laatste half uur heel veel verval bij Feyenoord. En Van Bronckhorst heeft er vandaag wat over gezegd. Dat het, als het goed is, zijn ze ermee bezig. Dat hoop ik ook, want het is zonde. Ze hebben een overwinning weggegeven afgelopen weekend. Kunnen we wel stellen. En tegen Cambuur is het toch wel mooi om te kijken wat de trainingen van de afgelopen week teweeg hebben gebracht. En Telcel komt terug.
1: Ja.
0: Dat, de bekende verkoopreclames, spotjes, programma's meer op de televisie komen weer helemaal terug. Leuke reacties gekregen van mensen. Els heeft nog nooit wat gekocht. Jeanette wel. En dat werkte niet.
1: Nee, verrassend. Helaas.
0: Maar ik ben heel erg benieuwd met wat ze nu gaan komen. Want ik denk dat de buikspiertrainers, de centrifuges, de zakmachines, weet ik weer. Noem het allemaal maar op. Ik denk dat dat nu misschien niet meer zoveel gaat werken als dat het is. Goed, dat was het allemaal vandaag in Afslag Rijnmond. En zoals op Telcel altijd zeggen, maar er is meer.
1: Zeker.
0: Zeker weten. Want wij hebben zo nog de afslagen voor jou. Naar muziek van Matt Bianco. Dit is Don't Blame It on That Girl in de vrijdagmiddagshow.

0: Dat is een beetje de vroegere versie van I'm Just a Girl. Ken je dat, die trend op sociale media?
1: Nee.
0: Dat is dat liedje van Avril Lavigne, volgens mij met I'm just a girl. En dat wordt dan heel vaak onder video's geplaatst waar dan een meisje bijvoorbeeld een glasstuk laat vallen of weet ik het allemaal wat. En dan is het allemaal niet erg, want het is just a girl. Moet ik aan denken bij Don't Blame It On That Girl van Matt Bianco hier op Radio Rijnmond. Terug naar de orde van de dag. De afslagen staan voor je klaar.
1: Ja.
0: En het gaat over het themafeest waar jij verzot op bent.
2: Nemen we afslag 1.

0: of nemen we afslag 2?
1: Mea met All About The Money.
2: Waarom word ik hier afgeschilderd als een of ander geldbeluste...
1: Nee, dat is ook niet zo, dat weet ik. Maar okay. Ik wil het gewoon grappig op te zeggen. Ja. Goed, het balletje ligt bij jou. Laat maar weten. Wil jij afslag 1, Jessie J, Price Tag? Of ga je voor Mea met All About The Money, afslag 2? Maar Feza, stiekem vind je geld toch wel leuk?
2: Zeker, maar wie niet? Ja. Wie niet?
1: Zoals Def Rhymes wordt zei, geld maakt niet gelukkig.
2: Dus, nou.
1: Maar wij vinden van wel.
2: Ja, precies.
1: Goed, afslag 1 dus. Jessie J, Price Tag. Of Mea, All About The Money. Afslag 2. Just

0: nummer, hè, Fees?
1: Zeker, oh, ik vind het echt heerlijk.
0: Heerlijk. Ella Langley, Choose in Texas, hoor je op Radio Rijnmond. Waar je in de app mag laten weten, ga je voor afslag 1. Jessie J met Price Tag. Of afslag 2, Mea, All About the Money. Nog één plaat de tijd, die van Ace.

0: Zo ziet Air Guitar er dus uit, lijkt.
1: Heerlijk. Ja, ja.
0: Deze plaat.
1: Goeiedag zeg, een plaat waar dat rechtervoetje dan toch wel een paar kilootjes zwaarder van wordt.
0: Heerlijk.
1: AC/DC, Highway to Hell hoorde je. En dat brengt ons naar de allereerste afslagfeest. Wat is het geworden?
0: Ja, nou, dat was overduidelijk hoor. Caroline, Mario, Leo, Ro, Kim, Arita, Anja, John en Els, die zeggen allemaal afslag 1.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
2: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
2: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: 6:30, dit is Rijnmond. Een hele goede avond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Is het druk op de wegen, Fees?
7: Ik heb geen files.
6: Helemaal niks, dat is lekker. Het weer is het wel altijd, dus bij deze. Vanavond overal droog. In de nacht komen vanaf de zee nieuwe buien met dan kans op onweer. En de minima dalen naar 12 tot 16 graden. Morgen vooral in de ochtend een aantal buien. Dus lekker uitslapen morgenochtend. Want in de middag wordt het vanuit het westen droog met wat meer zon. En een temperatuur van rond de 20 graden. Dat is oké. Okay. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Mario Kwaaitaal, goedenavond.
8: Goedenavond. In Zwolle regenden het woensdag meldingen over nepagenten. En toen de politie ze had gevonden, bleken het een jongen van 14 uit Hendrik-Ido-Ambacht te zijn en een 27-jarige Rotterdammer. In de auto werden ook de buit van 2 geslaagde berovingen gevonden. Geld en sieraden, die spullen zijn teruggegeven. In een bos bij Berlijn is een geheime wapenopslagplaats gevonden. De veiligheidsdiensten denken dat die van de Russen was die werkte aan een moordaanslag. Het gebeurde tijden geleden al. De politie stopte GPS-trekkers in de wapens om ze te kunnen volgen, maar die wapens werden nooit opgehaald. En dit verhaal lijkt zo uit een film te komen. Een man uit Oekraïne die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleiding 4 jaar geleden, is opgepakt in Kroatië. Daar werd op dat moment een film opgenomen over de aanslag op de Nord Stream gaspijpleiding.
6: Okay.
8: De film zou gaan over een geheim team van Oekraïnse duikers dat een gevaarlijke missie gaat uitvoeren te midden van de oplopende spanningen met Rusland. De opnames waren eerder deze maand dus in Kroatië begonnen. De man die werd opgepakt zou door de filmmakers als adviseur zijn ingehuurd omdat hij een zeer goede duiker is. Maar dat zou hij eerder dus al hebben bewezen door zelf die moeilijke duik naar de gaspijpleiding te maken en hem op te blazen. De man werd ook al in heel Europa gezocht sinds die aanslag.
6: Geweldig, joh. Gaat die film Mission Possible heten?
8: Wie weet.
6: Goeiedag, dankjewel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
6: Met zo nog 2 afslagen voor jou, dus hou die telefoon dicht bij je. Is dit nog Sandra voor je?
1: Radio met een grote R.

0: Samen met mijn moeder. Terug van het kinderdagverblijf. Dit nummer aan Sandra. Lekker met z'n allen hard meezingen. Ik had geen idee wat ik zei. Nee. Maar mijn moeder wel. Het was echt leuk.
1: Vandaar dat je nu ook zo lekker hard mee kunt zingen.
0: Oh, heerlijk. Everlasting Love. Wat een geweldige plaat is dat, zeg. Het is een vakantieperiode, Feza.
1: Ja.
0: Maar wie terugkomt van zijn vakantie...

0: En dan, dat je het zo, toch zo lief...
1: Toch? Ja. Ja, ja. Nou, een jaartje of 4 geleden begon hij aan zijn opmars hier zo in Nederland. Inmiddels bijna niet meer weg te denken. Maar hij heeft nog een handige manier dus gevonden om zich toch nog vaker hier zo in de regio te laten zien. Hij kan meeliften vanuit Zuid-Europa in je koffer.
0: Ja. Gezellig.
1: Dat is gezellig. Dan denk je 3 handdoeken, koelkastmagneetje, misschien een flesje Shangri-La en dus ook de wolfspin is lekker meegenomen.
0: Ja.
1: En wij hadden het hier over. En... ik vroeg aan jou, van, nou joh, stel dat je dat beestje de koffer open doet en die zit erin. Wat doe jij dan? Daar was jij vrij duidelijk over.
0: Ik zou gek worden. Ik zou helemaal flippen. En ik zou denk ik gewoon wegrennen. Je weet al, die tekenfilms, hè, dat je die figuren dan door een muur of een deur ziet rennen. Ja. En dat ze dan een afdruk van zichzelf. Ja. Zoiets zou ik denk ik wel voor elkaar krijgen.
1: Maar waarom joh?
0: Waarom?
1: Waarom? Ja, ja, waar maak je druk om? Een spinnetje.
0: Serieus, spinnetje? Een spinnetje is iets anders. Dit is absoluut geen spinnetje.
1: Het is echt een inimini spinnetje.
0: Ja. Nee, ik vind het leuk dat jij hoe jij het vertelt. Maar nee, oh, ik zou gek worden. Ik zou echt gek worden. Het idee alleen al.
1: Het idee alleen al. Nou, lekker dan. Je hebt er een plaat bij uitgekozen.
0: Ja.
1: Ja. En welke is dat dan?
0: Dat is Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy.
1: Want ja, je wordt er gek van.
0: Ja.
1: Dat is toch zielig voor de peesje, joh.
0: Vind jij het maar zielig, te zielig voor mij.
1: Fanclub Veza. Met Fine Young Cannibals. She drives me crazy. En ik denk, joh, het is een spinnetje. Waar maak je je druk om, joh? Je overleeft het wel.
0: Ik heb dit wel heel ver gezocht. En ik denk dat je probeert te winnen, zodat je...
1: Nee.
0: Nu eindelijk ook een keer je plaat gedraaid krijgt.
1: Ik denk dat ik het gewoon bij het juiste eind heb, Veza. Jij zou zeggen, ik zie dat spinnetje, ik word gek.
0: Helemaal gek.
1: Ik ben weg. En dat is dus Fanclub Veza met Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Of ben je meer Team Teun en zeg je, joh, dat spinnetje, dat overleef je wel. En krijg ik dus jouw stem met de Hermes Houseband met I Will Survive. In de Rijnmond F ben je welkom nog één keertje. Fanclub Veza is dus Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. En Team Teun is de Hermes Houseband met I Will Survive.

De Sailor Song Toybox hoorde je op Radio Rijnmond. Je mag het nog laten weten in de Rijnmond app. Ben jij voor fanclub Veza? En als jij die nieuwe Wolfspin 2.0 in je koffer vindt na een reisje op vakantie, ren je gillend weg en ga je dus voor Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy? Of zeg je, nee, spinnen ben ik niet bang voor. Team Teun, ik overleef het wel. En dus, I Will Survive, Hermes Houseband. Ja, laat me weten in de Rijnmond app. Jij bepaalt!

0: als iemand het mag vragen, zei het wel. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy op Radio Rijnmond. Dan zijn we aangekomen bij het stomste spel van de Nederlandse radio. Ik ja, denk ik, ik ga nooit meer meedoen, Petra.
1: Oh, nee, het is echt... Je hebt gewoon eigenlijk bijna gewonnen.
0: Ah, wat lief van je, dankjewel. Ik heb denk ik 1 keer gewonnen. En dat kwam alleen maar omdat jij iets van Mariah Carey koos.
1: Ja, dat was het.
0: En ik heb daarna echt mijn best gedaan. En ik denk, ik zet gewoon een zekerheidje in. De Hermes House Band, I Will Survive. En toch win jij gewoon wederom.
1: Ja, tenzij er nu iemand die nog niet eerder heeft gestemd... nu meteen een stem voor jou binnenkomt.
0: Ja,
1: alleen
0: joh.
1: Dan, maar helaas inderdaad. Arita zegt bijvoorbeeld Team Veza... maar dan gauw koffer dicht en ergens buiten weer openmaken. Groetjes en een fijn weekend. Arie zegt 2, Nel zegt Team Teun. Corrie zegt voor spinnen ben ik totaal niet bang... dus ik ga nu toch voor Teun. Alkelien zegt ben van fanclub Teun... dus doe maar afslag 2 voor
0: dankjewel,
1: mij.
0: Dankjewel Alkelien, dankjewel.
1: André zegt uiteraard van fanclub Veza. She drives me crazy.
0: Ja.
1: John 1, Anja 1, Els zegt helaas voor Teun, ik kies voor jou, ik haat spinnen.
0: Wacht even, ik zie, op de achtergrond zie ik een paar berichtjes binnenkomen.
1: Oh echt? Oh, ja. Oh, nou heel fijn. Nee, dan komt het helemaal goed. Wacht, dan laat me die andere berichten dan voorlezen.
0: Okay, ja,
1: Danny zegt, sorry lieve Veza, maar het nummer van Teun vind ik leuker. Maar gelukkig word jij vaak gered en dat is waar. Meestal is Teun het die me redt, dus dat komt helemaal goed. Sylvia zegt ook, sorry voor Veza, we gaan nu echt voor fanclub Teuntje. Yeti zegt dan afslag 1. En ik zou niet wegrennen, want waar is die dan? Kill in mijn geval. Heel stoer van Yeti. Ik weet niet of ik zo stoer ben. Caroline en Leo zeggen... Ik kies echt voor jouw team, hoor. Ik ben een echte dierenvriend, maar dan moet ik ook niet aan denken. Tussen al je kleding, ondergoed en zo. Dus afslag 1. En doe ook maar afslag 1 voor Leo. Ondanks dat hij nu niet kan stemmen, want hij is het hier echt helemaal mee eens. En ook Leo zei toen... Ik hoor net dat het afslag 1 gaat worden voor mij. Maar goed, dan zegt Karin dus spin 1 zetten we. Spin zetten we met glas en karton eronder buiten. Dus Team Teun. En Camille zegt ook, do I will survive. Absoluut banger. Hashtag Team Teun. Jeroen en Sandra zeggen afslag engeltje. En Jan zegt ook, wij staan vandaag weer achter jou hoor. Al hebben jullie het wel altijd gezellig met elkaar. En dat is het ook. Hè. Het is vooral gewoon een lekker geintje wat we hier doen. Wat
0: nog
1: hier
0: een
1: maken.
0: Speciaal dankje voor Hans en Annemieke.
1: Ja,
0: want door jullie.
1: Komen erbij en die zeggen, Team Teun.
0: Ja, ja.
1: Geniet hiervan.
0: De overwinning is zoet.
1: Ja.
0: Feest op het weekend.
1: Ja, ja.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo.

0: 7 uur, goedenavond. Dit is Radio Rijnmond. Ik heb zometeen een hele fijne tip voor je om nog één keer te genieten van de vakantie. En er komt muziek aan van Michael Jackson. Eerst het nieuws, hier is Mario Kwijtaal.
1: Een jongen van 14 uit Hendrikido Ambacht en een 27-jarige Rotterdammer zijn in Zwolle opgepakt voor oplichting. Ze gingen als agenten bij mensen langs de deur en hebben ook twee mensen met succes beroofd van geld en sieraden. Mensen die er niet in trapten belden de echte politie. In een paar gevallen waren er ook camerabeelden. De auto die erop te zien was werd al snel gevonden. Die viel extra op omdat hij niet uit de buurt van Zwolle kwam. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een oudere man uit Vlaardingen voor 15.000 euro te hebben opgelicht. Ze haalden een bankpas bij hem thuis op nadat de man was gebeld met een babbeltruc dat zijn geld in gevaar was. Hij moest via de bankapp ook geld van zijn spaarrekening naar zijn betaalrekening halen. De vrouw kon in Vlaardingen meteen pinnen omdat de man aan de telefoon zijn pincode gaf. Dat gebeurde daarna ook in Amsterdam en IJsselstein. Op een middelbare school in Zweden zijn drie tieners gewond geraakt bij een zwaardaanval. Twee jongens van 12 en 17 jaar raakten zwaar gewond. Eén van hen werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd. Over het derde slachtoffer is niks bekend. De aanval werd gepleegd door een man van 18 die zelf ook op die school heeft gezeten. Hij zou al eens veroordeeld zijn geweest voor mishandeling. De dader werd door de politie neergeschoten en is aangehouden. En het Oekraïense Shakhtar Donetsk speelt de thuiswedstrijden in de Champions League dit seizoen in Londen. Het stadion van Chelsea is uitgekozen als thuisbasis. Dat was beschikbaar omdat Chelsea zichzelf niet voor Europees voetbal heeft geplaatst. Shakhtar kan al 12 jaar niet meer in het eigen stadion spelen nadat Rusland de Donetsk-regio annexeerde. In de eigen competitie spelen ze in Kiev en Lviv. Europees werd eerder gespeeld in Duitsland, Slovenië en Polen. Het weer vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Is Radio Rijnmond. Wees welkom bij de Vrijmibo van 21 augustus. Radio.

0: mooie kennismaking met Michael Jackson voor de iets jongere generatie. Die film, hè? De Michael Jackson biopic. Iets eerder dit jaar kwam die uit. Ik heb hem zelf echt 2 dagen nadat hij uitkwam gezien. Een prachtig eerbetoon aan Michael Jackson. Eigenlijk net even die iets eerdere periode natuurlijk. Met Off the Wall en met Thriller. Maar ook deze plaat van Bad zat er toch een beetje in verstopt. The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Hartelijk vrijdag. Een nieuwe Vrij Mibo Afterparty op Radio Rijnmond. Mijn naam is Daan Overveld. En wat hoop ik weer dat jij een fijne week hebt gehad. Hè? Tijd om even de balans op te maken van afgelopen dagen. En ik kan me heel goed voorstellen dat het een beetje gek heeft gevoeld deze keer. De hitte is weg, de vakantie is ook zo goed als voorbij. Hoe voelt het dan om nog even te kunnen genieten van de rust of van een zo goed als lege stad? Afgelopen dinsdagochtend, als je er heel vroeg bij was, dan kon je dat horen in de ochtendshow met Thomas en Milou. Als vroege vogel hadden ze ene Niels aan de lijn en die had een nogal bijzondere nacht achter de rug.
1: Goedemorgen Milou. Ja, ik ben vanmorgen met 2 vrienden... om 12 uur 's nachts vertrokken uit Zoetermeer voor een wandeling met als eindpunt de Erasmusbrug.
2: En hoe lang hebben jullie erover gedaan, Zoetermeer, tot hier bij ons in Rotterdam?
1: 5 uur en 10 minuten.
0: 5 uur en 10 minuten. Zo lang duurde het. In het holst van de nacht en ongetraind dwars door de regio naar de kop van Zuid lopen. Je moet het maar willen. De reden dat ik het weet, ik was er zelf ook bij. Ja, het is best wel een gekke gewoonte, maar ik doe het al een aantal jaar met een groepje vrienden, waaronder met Niels. En de reden dat ik je dit wil vertellen is dat je tijdens zo'n wandeling de regio op een hele andere manier gaat bekijken. Een snelweg zonder auto's, die heeft iets magisch bijvoorbeeld. En als je om 4 uur 's nachts Rotterdam-Noord voor jezelf hebt, dan is het net zo'n modelstadje uit Madurodam, snap je? Alles staat stil, alleen jij, het asfalt en de huizen. Heel af en toe een verdwaalde brommer of een politieauto in de nachtdienst. Alsof je de apocalypse hebt overleefd en door de ruïnes mag lopen. Als je het fysiek nog op kan brengen, vind ik het een hele fijne tip om wat rust te kunnen vinden in de drukte. Nachtje doorhalen, dat haal je zo weer in, dat is geen probleem. Het enige waar sommige hele lieve bezorgde Rijnmond-luisteraars zich nog zorgen om maakten voor Niels, was dit.
2: En hoe gaat het met de beentjes?
1: Nou ja, best wel goed. Alleen ik heb 1 been, daar heb ik een soort blaar. Maar die blaar is een beetje groter geworden. Dus die moet ik straks even controleren als ik thuis ben.
0: Hoe is het met de blaar van Niels? Nou, geloof mij, dat was 1 en al bloed toen hij zijn schoenen uittrok na de wandeling. Gelukkig kan hij zelf nog vertellen of die voet er nog aan vastzit.
3: Met mijn voet is het goed. Het bleek uiteindelijk gelukkig een bloedblaar te zijn. Dus pleistertje erop. Verder geen last van, maar ja. Die schoenen, die kunnen de prullenbak in.
0: Ja, beter. Zo zie je maar, hè. Zelfs al heb je een lange tocht voor de boeg en lijkt veel tegen te zitten. Uiteindelijk is het dan altijd zo lekker om de eindstreep te halen en te kunnen genieten van de beloning. Vandaag is dat het weekend. Je hebt het gehaald. En fijn dat je bij Rijnmond bent om het samen in te leiden. Ik heb zo hele fijne muziek van Olivia Rodrigo voor je. En eerst is hier ABBA.

Fijne muziek van Olivia Rodrigo en Stupid Song op Radio Rijnmond. Daarvoor nog ABBA en I Do, I Do, I Do. Ik ga zo de Army of Lovers draaien, Give My Life. En als je die band al kent, dan weet je dat ze nogal aparte muziek maakten in de jaren 90. Maar wat er achter de schermen allemaal gebeurd is toen, ja, dat verdient pas echt een eigen reality-serie. Een van de bandleden is na zijn carrière filosoof geworden bijvoorbeeld. En hij heeft geprobeerd om een soort politieke stroming op te richten. Weer iemand anders is haarstylist geworden van de koningin van Zweden. En daarna is hij nog een soort Fred van Leer geworden in dat land. Zijn we er dan? Nee, want weer een ander bandlid had nog een affaire met diezelfde koningin. Er was ook nog een Franse madame van adel die zomaar in de groep werd gezet omdat de mevrouw uit de affaire te veel dronk. Maar zij was dan weer te serieus, dus werd ze er ook uitgegooid. Netflix, luister je mee? Als er ooit een documentaire moet komen...

op de radio. Nou ja, Prince. Dat in één keer jouw hit uit 1985, Raspberry Beret. Wat leuk zeg. Het is de Vrij Mibo van Radio Rijnmond. Leuk dat je erbij bent. Als je luistert, meld je even in die Rijnmond-app. Hè? App is gratis te downloaden. Ik vind het alleen maar gezellig als jij erbij bent. Draai ik heel graag deze voor je.

0: Goed, hè? 40 jaar verder nog steeds fris Prince en Raspberry Beret. De Vemibo Afterparty, Radio Rijnmond. Mijn naam is Daan. Leuk dat je erbij bent. Over een paar minuten speel ik mijn vakantiespelletje. Vertaal het verhaal. En ik zou het heel leuk vinden als jij er deze week samen met mij aan mee wilt doen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje kennis van muziek die je op Radio Rijnmond hoort. Het is ook handig als je je verstaanbaar kan maken op vakantie. En de Rijnmond app, die kun je ook goed gebruiken. Want daarmee stuur je zo meteen, binnen nu in een paar minuten, het goede antwoord door.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eerst muziek van de Ramones. Dit is Rock'n'Roll High School.

0: Das gibt hier den neuesten Track von Karol G und Bruno Mars auf Radio Raimund. Herzlich willkommen, froh, dass du da bist. Oké, okay, nu doe ik een beetje flauw. We zitten midden in Vertaal het Verhaal. En vandaag wanen we ons in Duitsland. Bij ons in Nederland inmiddels vooral bekend van de benzinepompen en de Kaufland. Maar naast goedkope boodschappen willen ze er ook nog wel eens fijne liedjes maken. En daar besteden we vandaag in de Vremibo Afterparty een beetje aandacht aan. Ik heb een puzzel voor je gemaakt. Ik zou het heel leuk vinden als je die met mij op wil gaan lossen zometeen. Ik heb de tekst van 1 van 3 liedjes vertaald in het Nederlands. Die op laten lezen door een goortogen mevrouw. Moet je nu goed luisteren? Dit is een onderdeel van de puzzel.
1: 99 ministers van oorlog, lucifer en benzinekan. Gun jezelf een leuke tijd, rook al een vette buit.
0: Heb je goed opgelet? Die tekst die je net hoorde, dat is een onderdeel van een Duits liedje dat ik nu heb vertaald naar het Nederlands. Maar ik heb nu 3 liedjes die mogelijk gaan over dat vertaalde stukje wat je net hoorde. Maar ja, welke precies? Dat is aan jou. Goed opletten. Is het misschien deze?
2: Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
0: Herken jij Peter Fox erin, Haus am See? Nee, nou dan misschien deze. En herken je ook Nena 99 Luftballons niet? Nou, misschien deze dan.

0: Radio Rijnmond, het beste van de jaren 80, 90 en nu. Gewoon twee keer achter elkaar nu, zeg. Wat een mazzel, zeg. Amber, This Is Your Night, 1996. Daarvoor nog UB40, Chrissy Hynde. I Got You Babe uit 1985. Douwe, goedenavond.
1: Een hele goede avond, Daan.
0: Ik kreeg wat klachten de afgelopen tijd dat de spelletjes in mijn programma te moeilijk zouden zijn. Had jij niet zoveel last van, volgens mij?
1: Nee, dit was voor mij een puntenschilletje.
0: Even bijpraten. We spelen Vertaal het Verhaal, de Duitse editie vandaag. Ik heb een aantal antwoorden gekregen via de Radio Rijnmond app. Dank je wel daarvoor. Jij hebt ook nagedacht over die drie liedjes. Komt dat doordat je zulke goede Duits kennis hebt? Wat was de doorslaggevende factor voor jou?
1: Nou ja, ik werk in de supermarkt en ik heb heel vaak Duitse klanten aan Duitse vakantiegangers aan mijn kassa. Dus ja, dan kan je nog wel eens wat Duitse muziek horen.
0: Die schrikken ze natuurlijk allemaal een ongeluk als ze de prijzen zien in de supermarkt.
1: Ja, omdat zeker als ik dan met ze in de sluiterij sta, dan zeggen ze echt van hoe is het mogelijk dat het allemaal zo duur is.
0: En zo is het maar net.
1: Alle boodschappen.
0: En ik snap ze wel hoor. Een verhaaltje heb ik je net laten horen. Ik ga het je voor alle zekerheid nog een keer laten horen. Want dat is dus het verhaal dat vertaald dient te worden. Goed opletten. Nog één keertje voor alle zekerheid.
2: Ja. 99 ministers van oorlog. Lucifer en benzinekan. Gun jezelf een leuke tijd. Rook al een vette buit.
0: Oké, daar kunnen we op zich wel wat mee. Maar dan moet je nog kiezen uit die drie Duitse liedjes waar dit mogelijk uit vertaald is. Optie 1 was Peter Fox, Haus am See.
3: Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
0: Ja, het kon natuurlijk ook nog Nena zijn. En voor wie nog twijfelde, Marianne Rosenberg.
4: Ik

0: Ik heb het idee dat jij niet lang hebt getwijfeld, Douwe. Verlos ons, vertaal het verhaal.
1: Nou ja, het is natuurlijk die Marianne Rosenberg die zei. Het is een hele goede opener voor deze vrijdagavond. Maar als ik het verhaal moet vertalen, zou ik toch voor het Noord-Noordse vloedballonnen gaan. Van Nena. Ja!
0: Goed houden.
1: Ja, yes.
0: De spelletjes worden moeilijker en moeilijker volgens mij.
1: Nou ja, ik vond het niet heel moeilijk.
0: Je hebt het alsnog fantastisch gedaan. Gefeliciteerd. Ik heb niks om weg te geven helaas. Dus ik kan misschien hartelijk gefeliciteerd tegen je zeggen.
1: Oh, veel dank dan. Dan. Een schöne avond. Tschüss.
0: Tschüss.

Rolling Stones en Honky Tonk Women in de Vrij Mibo Afterparty. Daarvoor nog Nena, Noine Noontje Groefballons, het vertaalde verhaal door Douwe. Zometeen een fijne klassieker van Madonna op de radio. Eerst even terug naar 2010, One Republic op de radio.

0: Radio Rijnmond met Madonna. Oh nee, Madonna. Beautiful Stranger. Blijf erbij, zo meteen meer Vrij Mibo After Party. Met onder andere de muziek van Tone Lok en Anouk.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Uur geweest. Het is de vrijdagavond van Rijnmond. Zometeen gaan we even kletsen over fijne Rotterdamse artiesten op festivals deze zomer. Na het nieuws uiteraard met Mario Kwaaitaal.
7: In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt die uit onze regio kwamen. Een van hen was pas 14 jaar en komt uit Hendrik-Ido-Ambacht. De ander was een 27-jarige Rotterdammer. Ze sloegen afgelopen week meerdere keren toe in de omgeving van Zwolle. De meeste mensen trapten er niet in en belden de echte politie. In zeker twee gevallen werd er wel iets buitgemaakt. In de auto van het tweetal werd geld en sieraden gevonden. Dat is teruggebracht naar de eigenaar. Een vrouw uit Utrecht wordt ervan verdacht een man van 78 uit Vlaardingen te hebben opgelicht. Ze haalden een bankpas bij hem thuis op nadat de man via de telefoon door een babbeltruc hoorde dat zijn geld in gevaar was. Aan de telefoon had hij ook zijn pincode gegeven. De vrouw heeft daarna meteen gepind met de pas en dat gebeurde later ook nog in Amsterdam en IJsselstein. In totaal werd er 15.000 euro van zijn rekening gehaald. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft vandaag opnieuw zijn zwemtocht langs 22 steden gestaakt. En deze keer definitief, zegt hij op Instagram.
8: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
7: Hij wil morgen wel naar het Maxima Medisch Centrum om de check te overhandigen als zijn gezondheid het toelaat. Met de zwemtocht werd geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. En in Servië zijn grote bosbranden uitgebroken, waarbij een gebied zo groot als Ridderkerk door de vlammen is verwoest. De brand woedt op zo'n 50 kilometer van hoofdstad Belgrado, waar het de afgelopen dagen bijna 40 graden was. Servië krijgt wel hulp bij de bestrijding van de brand, maar daar is Europa niet blij mee. Er wordt namelijk geholpen door blusvliegtuigen uit Rusland en de EU vreest dat die vluchten worden gebruikt voor spionage. Het weer vanavond eerst nog droog. Vannacht zijn er opnieuw buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. 'S Middags blijft het dan droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt net als vandaag een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
12: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf, kom snel langs in onze winkel.
11: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De tijdmachine staat afgesteld op 1990.

Nobody's Wife, Anouk op Radio Rijnmond. Daarvoor nog Tone Lock en Wild Thing ook te horen. Als je festivalliefhebber bent, blijf dan even hangen. Ik heb zoiets leuks voor je. Dit weekend is een soort D-Day in het festivalseizoen. Twee grote festivals die beginnen. En die echte grote sterren hebben we al zo vaak gehoord. Welke Rotterdamse artiesten en bands moet je de komende tijd in de gaten gaan houden? Die vraag ga ik zo meteen stellen aan Joshua van Meulen. Hij is muziekjournalist, opkomende stem in dit wereldje. Eerst nog het totaal tegenovergestelde. Taylor Swift, de veteran.

0: pop-iconen aan beide kanten van het spectrum. Enrique Iglesias uit Spanje. Do You Know, de pingpong song. Daarvoor nog Taylor Swift, The Fate of Ophelia. In de Vrijmibo Afterparty. Er komt een weekend aan waar muziekliefhebbers hun vingers bij aflikken. Het is festivalseizoen. Vandaag is de aftrap van Lowlands. En gisteren begon ook in België het grote Pukkelpop. En de wereldsterren op die podia, ja, die kennen we nu wel. Maar er zijn ook genoeg leuke artiesten uit de regio Rijnmond die we de komende tijd in de gaten moeten gaan houden. Maar wie? Ik ga het vragen aan professioneel muzieknerd en maker van de podcast Al te Nieuw. Dames en heren, Joshua van Meul is in de haal.
1: Wat een welkom, wat een welkom. Hallootjes.
0: Joshua, goedenavond.
1: Hi Daan, hoe is die?
0: Het is uitstekend hier. Fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik mag komen.
0: Fijne vrijdagavond.
1: Ja, ik zit hier en is het altijd gezellig, toch?
0: Ja, dat is fijn om te horen.
1: dat is het politiek correcte antwoord.
0: Even een hot take voor beginnen. Ja. Ik ben er dus van overtuigd dat alternatieve muziek niet bestaat. Als ik nu het Boymans en Beuningen inloop en ik zie een schilderij en ik denk prima, dat is mooi. Ik zie een ander schilderij, dat is een ander genre.
1: Ja.
0: Right? Het is bij heel veel kunstvormen denk ik dan zelf lastig om te zeggen dit is mainstream, dit is alternatief. Meerdere genres bestaan naast elkaar. Bij muziek hebben we ergens bepaald dat één iets voor het plebs is en het andere is alternatief.
1: Ja, weet je hoe ik het altijd zie? Ik zie altijd alternatieve muziek als een soort paraplu-term voor allemaal soorten genres die eigenlijk niet door de commercie worden gedragen, als het ware. Denk aan indie-rock, denk aan punk, denk aan keiharde grunge-muziek. Dat is echt iets van de jaren 90, maar het is nog steeds hartstikke, hartstikke levend. Ik heb een tijdje geleden voor Al te Nieuw bijvoorbeeld mensen mogen interviewen. Ze vormen het collectief Stroomstoot. Is een combinatie van rap, punk, techno, acid, industrial. Keilekkere muziek. Als ik de studio's van de Rijnmond Studio had, of de sleutels van de studio had, had ik echt wel gezegd, ik ga ze draaien. Maar ik denk niet dat ze zomaar kunnen worden gedraaid. Want het is echt, hoe moet je het zeggen, experimenteel.
0: Maar het is tegenwoordig toch ook zo dat we allemaal luisteren waar we zin in hebben. Wat op de radio is, dat is leuk. Ik hoop daar natuurlijk ook een beetje wel artiesten mee aan te kunnen dragen. Maar we hebben allemaal Spotify en onze eigen lijstjes. Dus die commercie is ook niet zo belangrijk meer, toch?
1: Ja, nou precies. Inderdaad. En er zijn gelukkig ook steeds meer outlets die aandacht besteden aan alternatieve muziek. Opkomende talenten, ondergewaardeerde talenten. Denk bijvoorbeeld aan een popronde dat ieder jaar door heel het land reist. Waaronder ook in Rotterdam dit najaar. Dus superleuk. Er is schot in de zaak, er is verbetering. Maar ja, het kan altijd toch net iets beter, vind ik.
0: En gelukkig ben jij er nog, want jij hebt speciaal voor de Vrijmibo Afterparty onderzoek gedaan naar fijne Rotterdamse ex.
1: Yes.
0: Brand los, wie heb je meegenomen?
1: Nou, laten we beginnen bij een band die is gevestigd in Rotterdam. Maar ze hebben zowel Nederlandse als Duitse roots. Ze heten Bertha U en ze maken female gaze indie rock.
0: Female gaze, dat moet je even uitleggen.
1: Nou, het is eigenlijk gewoon gitaarmuziek, maar dan vanuit een vrouwelijk perspectief. En wat ik bij hen nou echt zo mooi vind, is dat ze serieuze onderwerpen uit het dagelijks leven in hele catchy tunes kunnen verwerken. Dus denk aan een nummer dat gaat over een toekomst opbouwen, een nummer dat gaat over straatintimidatie of gewoon de onzekerheid van het leven. Dat zijn allemaal topics waar je niet altijd even blij van wordt, maar het lukt Bertha U om even al die zorgen rondom die topics uit je lijf te dansen. Als je echt doordrenkt bent van het zweet en geen fut meer hebt in je lijf om te dansen, ja, dat is gewoon hun muziek in een nutshell.

0: Hij die stampt lekker, zeg.
1: Ja, die komt echt heel goed binnen. Ze hebben ook een tijdje geleden het nummer Catphone uitgebracht. Dat is dus het nummer over catcalling en straatintimidatie. Dat is ook echt eentje die hem echt op repeat zat in mijn lijstje. Zo, echt enorm lekker.
0: Vette. Binnenkort in Alblasserwaard te zien trouwens. En ze gaan er naar toeren in Duitsland, want het is een Nederlands-Duitse band.
1: Ja, ja, klopt. Bertha, zij heeft Duitse roots en hebben ook een aantal leden ook Nederlandse roots. Ze zijn dus nu gevestigd in Rotterdam. Dus ik zou zeggen dat het Rotterdamse talenten zijn. En inderdaad, eind augustus kan je ze zien op het Blauw Oog Festival in Goudriaan. Dat is vlakbij Schoonhoven. Alblasserwaard die richting. 18 september staan ze in de AQ in Utrecht. En ik heb even gespiekt. Voor beide gigs zijn nog kaartjes. Dus voordat ze naar Duitsland gaan, check ze even. Ik kan ze van harte aanbevelen. Absoluut.
0: Iets heel anders dan. Salmon on a Leash. Ja. Zalm aan een halsband. Die moet je ook eventjes...
1: Ja, ja, laat je niet bedotten door de naam. Dit is echt keiharde muziek. Het zijn drie gasten uit Rotterdam. En ze combineren eigenlijk het beste van rock met het beste van grunge.
0: En dan kom je op zoiets uit.
1: Ja.

0: het is grappig, want ik hoorde dit van de week voor het eerst en ik dacht meteen, hé, dat ken ik ergens van.
1: Ja.
0: En tegelijk heeft het ook een beetje Cranberries. Snap wel waar ik vandaan kom dan, denk ik, hè?
1: Ja, het is inderdaad lekker ruw. Het is hard, het is stevig. En ook ruw in zowel de muziek als in de teksten. Want ze hebben een tijdje geleden hun debuutplaat uitgebracht. Die plaat heet Smolt. Ik heb ze ook een tijdje geleden mogen interviewen voor Alt en Nieuw. Hele toffe gasten. En op die plaat gaat het ook over zaken als volwassen worden. Dealen met de liefde. Vriendschappen die opbouwen of die verwateren. Maar ook druk vanuit de maatschappij. En toen ik vroeg of ze door dit album anders naar bepaalde dingen zijn gaan kijken, zeiden ze ook dat het echt een dynamisch iets is. Hè. Het verschilt altijd naarmate je dingen meemaakt in het leven. En dat heeft dus voor hen ook invloed gehad op hoe zij hun nummers invullen. Dus al hun ervaringen, hoe zij kijken naar zaken als liefde en prestatiedruk, dat is eigenlijk een soort momentopname geweest op die plaat. Het is echt fantastische muziek. 12 september geven ze een concert met de Deadlefs en Grainbait. Nog twee toffe bands trouwens. En ze staan in Caps Lock in Capelle aan de IJssel. En ook daar zijn dus nog kaartjes voor.
0: Dat is uitstekend geregeld allemaal.
1: Uitstekend geregeld daar over.
0: Blijf je even zitten, want je hebt nog meer acts volgens mij voor zometeen.
1: Als jij dat wilt, heel graag.
0: En vind ik gezellig.
1: Leuk.
0: Hoe meer muziek, hoe beter. Thanks alvast voor nu.
1: Joe!

Fijne cover van U2, Where the Streets Have No Name, door de Pet Shop Boys. Het leuke van een programma maken op vrijdagavond is dat je probeert om iedereen een beetje vrolijk te krijgen in de stemming voor het weekend. En dan maakt het dus niet uit of je een gesprek hebt over alternatieve muziek en festivals. Je kan ook gewoon deze muziek draaien.

0: vind jij vast het einde van de wereld, Joshua van Meuwen?
1: Ik ben weggelopen.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, het is grappig, we hadden net een heel fijn gesprek over festival acts, bands in de regio Rijnmond. Liep een beetje uit de hand volgens mij, dus laten we dan maar gewoon verder gaan waar we gebleven zijn. Fijn dat je bent blijven zitten ook.
1: Ja, met, echt met heel veel moeite hoor. Just in the

0: zijn.
1: Jazeker. Hou jij van jazz, Daan?
0: Ik vind dat wel leuk. Ja, ja? Zeker als het een beetje van die funky of soul-achtige randjes heeft.
1: Dan ga ik jou blij maken, want ik heb een band gevonden in Rotterdam. Nou, ze gaan al een tijdje mee. Ze heten Sirocco. 10-koppige band is het. Maar zeggen dat ze echt puur jazzmuziek maken, dat ga ik niet doen, want daarmee doe je ze echt tekort. Ze pakken eigenlijk een beetje de meest zomerse genres die er bestaan. Dus jazz, fusion, funk, afrobeat, Latin. En daar maken ze dan een smoothie van waar je gelijk energie...

0: weet ik dat het leuk wordt.
1: Als ik het zo hoor, is het een beetje Typhoon die in Metsenvoort is gelopen en die dan Jamiroquai op straat tegenkomen.
2: Ja, maar echt. Maar ik kan je ook verzekeren, live klinkt het echt nog veel beter. Ik heb ze een aantal jaar geleden live mogen zien op het legendarische Metropolis Festival in Rotterdam. De laatste editie was 2 jaar geleden. Werd op Zuid gehouden uit mijn hoofd. En daar heb ik ze live zien spelen en dat was echt een belevenis. Die energie die ze daar op het podium neerzetten was echt fantastisch. Ik heb wel goed en slecht nieuws. Slecht nieuws is, ik durf niet te zeggen wanneer ze weer met gigs komen of optredens of wat dan ook. Maar er gaan verhalen dat er nieuwe muziek in het vooruitzicht is. Je hoorde net ook een nieuwe single die een tijdje geleden uitkwam. Er gaan geruchten dat er nog meer aankomt. En als je zegt nieuwe muziek, zeg je ook optredens en gigs en wat dan ook. Dus check ze vooral online op de socials. Sirocco, S-I-R-O-C-C-O. Beetje zoals de Efteling dat speelt. Dan kom je er vanzelf wel.
1: Fantastisch. Je hebt een t-shirt aan, daar wil je ook nog iets over zeggen volgens mij.
2: Ja, dit is even een honorable mention naar 3 gasten uit Hellevoetsluis. Het zijn de 3 ideale schoonzonen van de Benzo's. Maken keiharde gitaarmuziek. Komen binnenkort met hun debuutplaat, hun lang verwachte album. En op 9 oktober gaan ze die albumrelease vieren in de Popcentrale in Dordrecht. En die jongens zouden het heel fijn vinden als je langs zou komen om dat feest met hen te vieren.
1: Mooi. Ga jij nog festivals opzoeken eigenlijk komende weken?
2: Festival niet, maar volgende week ga ik naar Musicon in Den Haag. Want dan staat de EP-release op de planning van nog een geniale band. Komt niet uit de regio, maar check ze sowieso. Ze heten After Eight. Ja, precies zoals de chocolaatjes. Maken ook hele lekkere muziek. En ik ga niet heel veel verklappen, maar dat moet je gewoon even live gehoord hebben. Dus aankomende vrijdag, Musicon Den Haag, After Eight. Met Scarlett als support act, ook hele toffe muziek. Als je houdt van alternatieve muziek. Onbekende talenten, opkomende talenten, dan moet je dit even beleven.
1: Het is zo leuk dat je echt als een ambassadeur hier voor die artiesten ook zit. Je gunt het ze ook gewoon volgens mij.
2: Ik maak een muziekpodcast voor alternatieve muziek, ik heb geen keus daar.
1: Dat is leuk. Joshua van Meeuwen, dames en heren.
2: En dan geef ik een groot applaus voor Daan Overveld, dames en heren.
3: Houd toch op, jongens.
1: Ja. Echte applaus van deze show is voor Nina Simone.

0: Radio Rijnmond vliegt alle kanten op met de American Authors Best Day of My Life. Daarvoor heel lang geleden uit 1958. Nina Simone, ze woonde nog een tijdje in Nederland. My baby just cares for me. En daar nog even dit. Nou, met alle nieuwtjes en pushberichten achter de rug hoor je de komende minuten wat er echt speelt in de wereld. Vandaag heb ik me voorgenomen om een keer geen flauwe woordgrappen te maken. Here we go! Goed nieuws voor iedereen boven de 40. De Fabeltjeskrant keert terug. Niet op tv, maar je kunt de kinderserie sinds deze week op YouTube kijken. Alle avonturen uit Fabeltjesland zijn daar in betere kwaliteit te zien. Het idee is dat er ook een jongere generatie kennis kan maken met het programma. Klein detail waar de oudere kijkers denk ik vooral dit soort uitspraken kennen.
1: Hatsikitie.
0: Denk ik zelf dat de nieuwe fans online vooral hiermee uit de voeten kunnen.
2: Dat was me het feestje wel gisteravond. Ik ben er nog geheel beduust van. Ik zit zelfs nog wat trillerig op mijn tak.
0: Heb jij toevallig gebruik gemaakt van dat zomerabonnement in de trein? Grote kans dat je je dan een ongeluk schrok deze week. Iedereen die hem te laat heeft opgezegd, die betaalt bij met het normale tarief voor dat ticket. En als met een beetje pech meer dan 5 euro per dag. Daarom kreeg de NS veel klachten van reizigers. Na te laat komen, niet komen, staken, werkzaamheden, dure tickets, nu dit weer. Lijkt wel een concert van Madonna. En tenslotte nieuws uit de regio Rijnmond. De Rotterdamse kat Effe heeft een hectisch weekje achter de rug. Tijdens de vakantie van zijn baasje Toelai ontsnapte hij en klom in een metershoge boom. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om Effe met water uit de boom te spuiten. Je hebt een afspraak gedaan. Geen woordgrappen. Geen woordgrappen. Die zat Effe vast. Dat was Effe zoeken. Zal vast even bij willen komen. Baas is vast even boos geweest. Ja, het zit gewoon in het aard van het beestje. Joh, sorry, man.
2: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. En daar...

ultieme vrijdaggevoel krijg je van Five and Got the Feeling op Radio Rijnmond. Dat was allemaal weer voor nu. De Vremibo afterparty van 21 augustus zit erop. Lekker blijven hangen. Zometeen hoor je non-stop de beste muziek van de regio. In ieder geval tot morgenochtend. Dan is Ronald van Oudhuizen er weer met het weekend is er. En zondag de 23e vanaf 4 uur. Wees erbij. Frank Stout neemt je samen met Dennis en Dennis helemaal mee in de gebeurtenissen rond de Eredivisiewedstrijd Cambuur-Feyenoord. Die begint vanaf 16:45. Rijnmond is de zender waarop je het natuurlijk allemaal volgt. Blijf erbij. Voor nu wens ik je een fijn weekend. Ik ben er hopelijk volgende week weer. Charlie Puth en Meghan Trainor, hebben jullie nog advies voor dit weekend? Let's move!

0: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Goedenavond, het is 1 minuut over 9. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Maarten van der Weijden gaat morgen niet meer van start voor de laatste etappe van zijn 22 steden zwemtocht. Op Instagram legt hij uit waarom hij voor de tweede keer is gestopt.
5: Zoals jullie weten kampte ik met een buikgriep en ik hoopte dat het beter zou gaan. En ik hoorde jullie zorgen over mijn gezondheid en helaas stegen de klachten. En kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen.
4: Woensdag ging hij ook al niet het water in omdat hij ziek was. Maarten wil morgen wel de opbrengst van de cheque overhandigen bij het Maxima Medisch Centrum in Utrecht. Hij zamelde geld in voor onderzoek naar kinderkanker. In het zuiden van Oekraïne heeft Rusland een droneaanval gedaan op een winkelcentrum. Daarbij zouden zeker 14 doden zijn gevallen en zo'n 100 gewonden, onder wie ook kinderen. Een half uur na de eerste aanval werd ook nog een tweede aanval gedaan. Daardoor werden ook hulpverleners geraakt. De droneaanval gebeurde in de geboorteplaats van president Zelensky. Die noemt het een terreurdaad en heeft de wereld opnieuw om hulp gevraagd. In Letland heeft de grenspolitie opnieuw een vluchttunnel uit Belarus ontdekt. Er zaten nog 28 migranten in de tunnel, die werden tegengehouden. De ingang lag zo'n 20 meter van de grens en was bedekt met mos. Eerder deze maand werd ook al een andere tunnel onder het grenshek ontdekt. Daar kwamen toen 15 mensen uit. Litouwen heeft Belarus vorig jaar voor de rechter gesleept, omdat ze denken dat het land mensen helpt om de grens over te gaan. En de FIFA heeft keiharde straffen uitgedeeld voor de vechtpartij na de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Aanzichter Paredes kreeg 10 wedstrijden schorsing en een boete van €77.000. Teamgenoot Molina kreeg dezelfde boete en moet 7 wedstrijden toekijken. Andere spelers die betrokken raakten kwamen er met kleinere schorsingen en boetes vanaf. Argentinië moet bij de 2 volgende interlands ook een half stadion leeghouden. Het weer, vannacht buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. Morgenmiddag blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt een graad of 20. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
0: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: hitparade van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. In Vlaardingen is gistermiddag een man van 45 opgepakt na een bedreiging met een vuurwapen. Bij hem thuis werden daarna 3 van die vuurwapens en munitie gevonden. Dat is allemaal in beslag genomen. De man zit nog vast. Over het slachtoffer van de bedreiging is niks bekend. Een jongen van 14 uit Hendrikido Ambacht en een 27-jarige Rotterdammer zijn in Zwolle opgepakt voor oplichting. Ze gingen als agenten bij mensen langs de deur in de omgeving van Zwolle. 2 mensen zijn erin getrapt en bestolen. De vluchtauto was te zien op camerabeelden en werd snel gevonden. Een man die 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Hoek van Holland is al tijden spoorloos. Maar het OM kwam nu toch met een eis van 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar. De man reed op zijn motor te hard door een bocht en raakte een man in een scootmobiel die daarbij werd gelanceerd. Een vrouw van 30 uit Utrecht is opgepakt voor oplichting van een oudere man uit Vlaardingen. Hij raakte daarbij €15.000 kwijt. De man van 78 kreeg een telefoontje dat zijn geld in gevaar was en dat hij zijn bankpas moest meegeven aan een bankmedewerker die bij hem zou langskomen. En dat deed de man. In de provincie gaat een fietsoversteekplaats op de busbaan in Heenvliet aanpassen. In mei kwam een vrouw van 33 daar om het leven toen ze overstak. Ze werd gegrepen door een bus. Op die plek komt een verkeersdrempel om bussen af te remmen. De snelheid gaat omlaag en er komen waarschuwingsborden. Het weer, vannacht buien met onweer. Morgenochtend ook nog een aantal buien. Morgenmiddag blijft het droog en kan de zon zich laten zien. Het wordt dan een graad of 20. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: things they can come from. Some terrible.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Niet zoals hier vanmiddag uitgescheten. Ga dan hier met een wezenloos grijs kostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.